0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwe zo.
1: Bonjour, bonjour. Dat is het enige wat ik even aan het begin kan zeggen. Behalve dan de titel van de plaat van Dalida met J'attendrai. Dat was het eerste nummer van deze aflevering van 100% vinyl. Dat is een beetje een vakantieuitzending eigenlijk. Ja. Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor 100% vinyl op Voorst Veluwe Zalm en op RTV 794. We schrijven voor de agenda eventjes weg 4 september 2023. Dan hebben we dat ook weer gehad. Dat knippen we er niet uit, want dat blijft heel de week zo'n beetje staan. Maar vanwege de vakantieplannen, zeg maar, en wellicht de mensen die terugkomen uit vakantielanden, hebben vandaag een speciale aflevering vol met Franse chansons. En de eentje ervan was natuurlijk Dalida. Ja, nou, niet echt een chanson eigenlijk, nee. Maar een prachtige dame die ook op de hoes prijkt, inderdaad, met lang blond haar. Dalida, ze had vele hits, dit was er één van. Bekend was natuurlijk Gigi Lamoroso uit 1974. En dit was de opvolger 1975, J'attendrai. En dat stond 4 weken maar genoteerd. Vind ik eigenlijk niet genoeg, nee. Nee, dat vind ik niet. Nee, niet hoor. 1975 was dat in ieder geval op 21 februari. 1976 kwam het in de hitparade. En ze nam het in 1975 op. Een dame met eigenlijk, als je dat gaat nalezen, een heel triest leven heeft gehad. 4 huwelijken die allemaal verkeerd afliepen. Terwijl ze aan het eind zelf er eigenlijk een eind aan maakte. Dat is eigenlijk een heel naar verhaal. Want het is een wonderschone, mooie vrouw was het. Die het geluk eigenlijk niet in de liefde had. Ze maakte wel heel veel mooie muziek en films. En weet ik wel, maar in Frankrijk was ze zeer populair. Bij ons in Nederland heeft ze maar 4 hitjes gehad. Behalve dan met Alain Delon, met Parole, Parole. Ja, dat was ook met Dalida. Dat was ook een mooie, maar die staat helemaal niet op het lijstje. Dat is raar eigenlijk, nee. Maar als solozangeres had ze in ieder geval 4 hitjes in Nederland. In 1961 met PP, dat is een Duitse versie. Dan gaan we naar Les Enfants du Piré. Dat is ook in 1960, nummer 2. Dat is een goede hitnotering. En dan de hele bekende die ik net opnoemde, inderdaad. Gigi Lamoroso en J'attendrai. Je luistert naar Voorst Veluwe Zalm. Het is vandaag de week van maandag de 4e. En dan kijk ik even op mijn digitale blaadje tot hoe lang die week loopt. En eigenlijk loopt die tegenwoordig een dagje langer. Want hij wordt op zaterdag wordt de uitzending van vrijdag herhaald. Maar dit is weer een weekaflevering. Dat betekent dat we dus daarmee doen tot met 9 september. Ja, precies. Een van mijn eerste grammofoonplaatjes, dames en heren. Dan spreek ik over 1971. Ja, toen bestond die kleine burgers er al. En die kocht in een winkeltje een plaatje in die tijd, 1971. Pour un fleur. Ik dacht eerst dat het een soort koor was of meer mannen, et cetera. Maar er was gewoon meer stemmen opgenomen. Ik heb het over Michel Delpech en Pour un fleur uit 1971.

0: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe Zoom.

Ja, wat waren die populair in die tijd eigenlijk? Michel Funke en Le Big Bazaar. En dat heette Ringeling. Het was een plaatje met de achterkant, gaan we zo meteen ronddraaien. En dat was zeer populair in die tijd. En dan heb ik het even kijken op mijn digitaal blaadje, dat even weggeklikt. Waar is mijn achtergrondkoortje gebleven? Even kijken, waar zijn we? Deze moet ik niet hebben. Ik heb nou iets aangeklikt waarvan ik denk, waar gaan we in vredesnaam mee beginnen? Deze moet ik hebben. Kijk zo, accordeonist was even weggelopen. Even kijken, we zijn met speciale Franse uitzending bezig voor de vakantieperiode, zeg maar. En we draaiden Michel Funke en de Big Bazaar uit 1976. Ring et Ding heette dat. Ja, het is ook van zo'n verzamelalp. In die tijd had je heel veel Vive la France. Dat was een hele serie dubbelalbums. Daar kwam dit niet vandaan. Dit was van het album van Fugue zelf. Maar was ook raars populair met een hele huppelende, gezellige, vrolijke, ja, dansende, swingende groep om zich heen. Dat was die Big Bazaar. Nummer 4 heette dit nummer trouwens al. Tenminste, het album nummer 4. Kater is dat dan, hè? En die had heel veel hits, in Frankrijk althans. In Nederland alleen maar met de gingen dingen wat we net draaiden. Maar het is een gezellige, vrolijke band inderdaad. Als je het allemaal ziet, zit op een bankstel allemaal. Als je de hoes ook ziet, dan zitten ze allemaal gezellig naast elkaar te zitten. En het sprong alle kanten op het podium. Dat weet ik nog wel inderdaad. En ja, ik vind dat wel mooi eigenlijk. Wat wou ik nog meer zeggen? Oh, natuurlijk ook over Michel Delpech. De twee Micheltjes achter elkaar. 1971 kwam nummer 2 als hoogste positie. Ja, dat snap ik nog steeds niet helemaal, maar net geen nummer 1, hè? Ja, dan ben je toch niet. Maar goed, het nummer werd gecoverd door van André Rieu tot Mieke, tot Rob de Nijs, tot iedereen, Jonathan King. De Strangers, zelfs, die hebben er Veur de Poen van gemaakt. Dus er zijn heel veel varianten geweest op de Poenfleur van Michel Delpech uit 1971. De Big Bazaar gaat weer verder trouwens, want die heb ik op de andere plaats spelen. Wonderlijk genoeg hadden we 2 exemplaren in de studio. Dus Ringe Ding hoorde je net en dan gaan we nu in de lente. Ja, Le Printemps. En hier is dan weer de volgende van Michel Delpech.

0: mariage.
1: Vous permettez, monsieur. Adamo was dat natuurlijk hier bij 100% vinyl. En ja, nogmaals, we hebben alleen maar Franstalige plaatjes dit uur. Toch wel bijzonder eigenlijk dat we dat vol kunnen krijgen. Want ik was aan het zoeken in de bakken van het archief. En toen bleek dat we toch eigenlijk wel een aantal stapeltjes met Franstalige plaatjes binnen de gelederen van de omroep hebben. Het was wel grappig, want er zit ook nog wel erg veel songfestivalwerk bij. Dat is natuurlijk ook wel vaak Franse inzendingen die dan inderdaad ook wel wat scoren en ook wel soms winnen. Denk bijvoorbeeld aan Vicky Leandros met Après Toi. Dat gaan we misschien niet draaien, maar we hebben wel wat anders nog klaar liggen van het songfestival. Een nummertje of drie zit er zeker tussen nog het komende uur. Een zanger uit de jaren 70, 1975 om precies te zijn, Dave. En dat was volgens mij een Belg. Maar zong wel in het Frans. Danser maintenant. En de mensen die goed de melodie herkennen, die zeggen ja, maar dat is gewoon van Glenn Miller. Dat is de Moonlight Serenade.

Ja, een echte muziekliefhebber die de geschiedenis en pophistorie kent, die heeft dit inderdaad herkend als de Moonlight Serenade van niemand minder als het orkest van Glenn Miller. Dit kwam uit 1975. Ik zei net België, nou het was nog dichterbij. Hij kwam uit Amsterdam. Althans, daar was hij geboren onder de naam Wouter Otto Levenbach, alias Dave. En in 1965 is hij al verhuisd naar Frankrijk. En ja, dus hij spreekt daardoor eigenlijk dat wel als moedertaal. Hij nam ook de plaat op toen hij in Frankrijk woonde. Dus toen was het eigenlijk geen Amsterdammer meer. Maar ja, als je in Amsterdam geboren bent, blijf je voor je leven lang Amsterdammer natuurlijk. Maar het accent zat er niet in ieder geval. Zoals veel Engels sprekende Amsterdammers wel hebben, had deze man dat sowieso niet. Dansé maintenant. En Dave kwam nummer 1 terecht, stond daar 3 weken genoteerd. En dan hebben wij het nogmaals over 1975, het najaar. Ja, de herfst van 1975. 8 weken genoteerd. En hij had nog veel meer hits, maar dit was wel een van zijn bekendste, zeg maar. Over muziek van de jaren 70 hebben we het veel, omdat daar veel werk op Franstalig gebied werd geproduceerd. Maar natuurlijk vooral ook bekend werd in Nederland, want dat was eigenlijk in die tijd wel bijzonder. Ik zet het orkest even wat zachter zo. Maar in de jaren 80 en 90, en eigenlijk 1988 heb ik het dan over, had je ook een groepje dat heette Pet Shop Boys. En ja, Pet Shop Boys, dat is niet Frans, hè? Nee, zeker niet, maar Eight Wonder wel. En dat album, dat heette ook Eight Wonder. Die dames zelf werden dus begeleid door de Pet Shop Boys, door onder andere Phil Harding. En het nummer heette I'm Not Scared. Maar wat schetst onze verbazing, en ik heb het ook in de radio gehoord, daarom wist ik dat. Het is j'ai pas peur. Dat betekent I'm not scared, ik ben niet bang. En daar is gewoon de Franse versie van. Nou, die gaan we dus draaien, want die past in het programma. En dan hebben we toch een beetje jaren 80 muziek er nog bij zitten. Hier is Eight Wonder en j'ai pas peur.

0: Ik kan daar heerlijk in wegdromen gewoon. Ja, dat is zo mooi. Dans les yeux d'Emilie. Ja, in de ogen van Emilie, dat betekent het. Joe Dassin uit 1978. Het zijn toch wel de Franse juweeltjes, dames en heren. Daar mogen we toch wel een beetje trots op zijn. Daar mag je toch wel zeggen van, nou, dat is wel lekker gewoon als het mooi weer is. Want mooi weer, ja, dat gaat er even bij pakken voor u. Ik heb het weerbericht voor de komende dagen. En dat ga ik oplezen ook eigenlijk, hoe het de komende week allemaal gaat worden. Tot en met vrijdag heb ik het. Zal ik het even officieel doen? Ja, laat ik officieel maar even doen. Jawel, dan doen we het zo. Okay.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Tot en met vrijdag en het is zon en soms velden met hoge bewolking en zomers tot regionaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt de lucht wel wat vochtiger. Dat maakt het alleen maar nog warmer natuurlijk. We noteren voor woensdag 29 graden hoge temperatuur in Nederland. En de wind zit heel de week in het oosten, vandaar die warme wind. Het is windkracht 2 à 3, dat is niet echt heel erg veel. Dus afkoelen doet het niet. 'S Nachts een temperatuur van 13, 14 graden, dat scheelt dan weer wel. Dus slapen kunnen we wel. En de wind zit nogmaals in het oosten. En de kans op neerslag is maar 10%. Allemaal 70% kans op zon. En het wordt gewoon een hele mooie warme zomerse zomerweek, zeg maar. Meer weer vind je op weerplaza.nl. We gaan naar het Songfestival. En het Songfestival van 1982. Daar won een Duits meisje, Nicole, met Ein bisschen Friede. Die zong in het Nederlands, die zong in het Duits, die zong in het Engels. Thank you, merci, danke. Maar wij hebben natuurlijk La Paix sur Terre. Dat is namelijk de Franse uitvoering van het liedje. Wat nummer 1 werd op het Grand Prix Eurovision uit 1982.

En dan kun je 7 september ook naar Tilburg. Dat is op een donderdag. Tilburgse platenbeurs op het Pieter Vredeplein. Dat is vlakbij het station trouwens. Dat is wel makkelijk. Loopafstand van het Centraal Station. Want er is natuurlijk gratis. En ja, de terrasjes zijn daar ook nog als goed een beetje open. Ik denk het wel. Ik denk dat ze deze keer een beetje geluk hebben. Ik ken de organisator van de Tilburgse platenbeurs. Ja, die heeft heel vaak wel pech met het weer. Dat is wel sneu. Dan staat hij daar inderdaad met alle zeilen weer vast te maken met van die grote klemmen op die marktkramen. Maar de beurs zijn er niet minder om. De koopjes kunnen er zeker ook vinden. Ze hebben er ook nog de kwartjesbakken voor de singeltjes. Maar ook wel gewoon voor de liefhebbers die zeggen, ja, ik zoek iets speciaals. Het staat er allemaal. Tilburgse platenbeurs van 11 uur 's morgens tot 21 uur, 9 uur 's avonds. Dan dichterbij is op vrijdag 8 september de gezellige platenbeurs in Nijmegen. De gezellige platenbeurs in Nijmegen vindt plaats op plein 44. Deze platenbeurs is te bezoeken van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En op de markt zijn allerlei platen van allerlei verschillende stijlen en verschillende tijdperken aanwezig. Daar moet je dus zijn in Nijmegen. Arnhem is nog een stukje dichterbij op zaterdag 9 september. Platenbeurs in Arnhem op het Kerkplein. Het Kerkplein in Arnhem staat een grote platenbeurs. De vinylmarkt is te bezoeken tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Op de markt zijn de platen van allerlei muziekstijlen in verschillende tijdperken te vinden. Kom dus snuffelen in Arnhem op de platenbeurs op het Kerkplein. Dan kun je zaterdag ook nog doorrijden naar Oosterhout. Die zeggen, ik ben nog niet uitgekocht. Dan kun je naar de platenbeurs De Cultuurmakerij Oosterhout. Vindt plaats op een bruisend cultuurterrein. Ook deze middag zal een vintagebeurs plaatsvinden tegenover de platenbeurs. Dus je kan daar ook wellicht nog wat oude apparatuur scoren om je plaatjes af te draaien. 9 september tussen 11 en 5 in Oosterhout. Nou, zondag kunnen we terecht in Wevershoofd. De CD en platenbeurs in Wevershoofd op de Schoof. En zondag 10 september kun je terecht in Amsterdam. De QRU. Vindt plaats. Amsterdam moet Engels zijn natuurlijk. Op de Spaklerweg nummer 10. Daar zat vroeger het hoofdkantoor van Vroom en Dreesman. Dat is al afgebroken. Dus daar wellicht dat er iets anders nu. Spaklerweg nummer 1D in Amsterdam Oost. Daar vindt een intieme vinylplatenbeurs met enthousiaste groep standhouders. Dan kun je nog naar Meijal, dat ligt in België, bij Den Binger. En je kan ook nog naar Emmerike, ook in België. Maar ja, dat moet je maar nalezen. Alles vind je terug op de site Let's Groove. Dus niet Let's Groove, maar letsgroove.nl. En ze hebben een hele leuke nieuwsbrief. Die heet Checkaboom. Nou, dat is toch altijd goed natuurlijk. De platenbeurs inderdaad, dat was de agenda weer. En we gaan verder met natuurlijk Franstalige muziek. Hier zijn Le Poppy.

0: Ze waren een sensatie destijds. Ja, volgens mij waren ze bij Willem Duis op de televisie geweest. De Le Poppy of de Poppies uit 1971. Non, non, rien, chance. En dat was eigenlijk het begin van een reeks met platen tot aan Lenny Courtois, die op een gegeven moment visite kreeg en de hele band inderdaad op het roer kreeg. Dus ze staan natuurlijk als onschuldige jongetjes op die foto allemaal en denken, ja, wat zal daarvan geworden zijn? Wat zou die nou doen? Ze hebben natuurlijk allemaal ergens een baan gekregen, of verliefd geworden, of getrouwd, of misschien dat ze er ook misschien niet zijn. Dat kan ook allemaal nog. Ja, 1971, dat weet je tegenwoordig ook niet. Maar wij draaien hem wel nog een keer hier. Nummer 1 in Nederland, de Poppies inderdaad. Ach, dat zijn dan toch ook wel weer de Toppies, de Poppies. Ja, dat mag ik toch wel zo noemen, ja. De volgende plaat is ook wel een bijzondere. Dat is Carlos. Ja, dat was een zanger uit Frankrijk in 1977... die maakte grappige plaatjes in Frankrijk, maar hij heeft maar één hitje in Nederland gehad. Ja, wel gelijk een top 10 hit, dat dan weer wel. Terwijl ik het nummer destijds niet precies meer voor de geest kon halen, maar ook deze komt uit zo'n kwartjesbak. En vandaar dat we dat dan toch kunnen gaan draaien nu. Het is Danse de discotheque, Danse de bal populaire, chez vous, dansez le big bisou. Ja, dat betekent eigenlijk gewoon een kus. Een grote kus. Ja, je hebt mensen die hebben grote blij. Dit is een grote kus. Carlos inderdaad. En de hele tekst staat verder ook hier op het hoesje. Dus de mensen die het willen weten, kijk gerust eventjes op internet. En zoek op Big Bisou van Big Carlos. Ja, zo moet je het eigenlijk wel noemen. Het is een heel grappig plaatje. We gaan het draaien uit 1977. Hij kwam destijds op nummer 6 terecht. We draaien hem hier.
1: Big Bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

homme, style ancien.

0: la joue.
1: Attention, sur la joue. Embrassez-vous.
2: Stop. Bisous.

prachtig. Inzending van Monaco uit 1971. Severin en Humbain, Humbre en Un Rue. Dat is dan toch ook wel weer zo'n nummer wat je zegt van... Oh, wat hebben die Fransen toch hele mooie plaatjes gemaakt. Ja, die was Monaco, maar oké. In ieder geval de Franstalige inzending voor Monaco. Ze won volgens mij wel in dat jaar Eurovisie Songfestival 1971. Toen het nog een Eurovisie Songfestival West was, zeg maar. West-Europees Songfestival. En tegenwoordig is het meer het Freakfestival, wat mij betreft. Maar ja, ik kijk toch, want op de een of andere manier vind ik dat toch wel grappig inderdaad. Eurovisie Songfestival, Severin, dat was dat. We gaan nu terug in de tijd, maar eigenlijk slaan we van Severin naar het volgende plaatje, 20 jaar over. Patrick Bruel, ik had mijn grote lieve vriendin Mirjam nog aan de telefoon. En die zei, draai maar wat van Patrick Bruel, vind ik mooi. Ik weet ook dat Fons, die vond het mooi. Fons is niet meer onder ons helaas. Maar dit was een van de nummers die hij fantastisch vond. Patrick Bruel, en het is live. Chassez la voix. En luister even naar het enthousiasme van het publiek. En daar gaat het om. 1992. Patrick Bruel live.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de luisteraars die net nou weer inschakelen, denken, ja, wat is dan een raar knipje nou inderdaad. Maar dat heeft ermee te maken dat ik bij het vorige uur eigenlijk was vergeten gewoon dat ding uit te zetten. Dus we zijn doorgegaan met de opname van dit programma. En ik denk, ja, weet je, laat maar lopen ook. We hebben de laatste tijd veel live uitzending. Ik kijk naar de klok en dan denk ik, oh, ik heb nog een paar minuten. Maar dan moet ik naar de opname kijken. Ik denk, ik zit er nog ver overheen. Dus vandaar dat we automatisch in het tweede uur te beland zijn bij de opname met Patrick Bruel. Dus ik ga even nog controleren of dat een beetje goed rond het nieuws eruit komt. Excuus als dat wat rommelig klinkt, dames en heren. Maar ja, ik had niet gedacht dat ik een programma met Franstalige muziek inderdaad zo snel voorbij zou kunnen laten gaan. Want we zijn wat dat betreft de eerste uur erheen gevlogen. En het tweede uur hebben we ook nog gewoon... Ik heb nog twee stapels met platen draaien waarvan ik zeg, die wil ik ook nog draaien. Deze bijvoorbeeld. Ja, Joe Lemaire en Floed. Je suis venu de dier. En dat is gewoon een heel mooi nummer. En ik denk, weet je, die gooi je gewoon achteraan. Ja.

Joe Lemaire uit 1981. En Flood, dat was de groep die daarbij zat. En dat een bijzonder plaatje in 1981. Het was geen origineel trouwens. Nee, het origineel was van Serge Gainsbourg. En die zong dat zo namelijk. Dat is ook wel een mooi nummer eigenlijk. Ja. Waar ken je nou die Serge Gainsbourg van, zou je zeggen? Ja, van Jean Burquin. Ja, ja, ja, je zit helemaal non plus. Gaan we misschien nog wel draaien. Ligt op het stapeltje. Maar Gainsbourg, die is er nog wel. Serge Gainsbourg is er nog wel. Nou, haal ik het allemaal door elkaar. Zit helemaal non plus van Serge Gainsbourg en Jean Burquin. Ja, toch? Haal ik het dan door elkaar? Ja. In ieder geval, die dame is overleden in ieder geval een tijdje geleden. Jammer, want die laat een hele leuke plaat achter. Maar dit origineel was eigenlijk ook helemaal niet zo slecht. Maar Flouze en Jean Lemaire, die kwamen daar ook nog aardig mee in dit plaat terecht. Want in Frankrijk deed alleen de versie van Serge net. Maar in Nederland kwam deze plaat op nummer 36 terecht. 3 weken is genoteerd. En het was een oude alarmschijf. Nou, dat zegt dus ook helemaal niks. Maar dat is dan zoals dat gaat, zeg maar. Je suis venu de dire que je me vais. Nou, dan zijn we er ook weer doorheen. Lastig soms, die Franse titels natuurlijk. Je had in die tijd, in de jaren 70, ook natuurlijk nog steeds natuurlijk de Tour de France. Maar Radio Tour de France met zeker Theo Komen in die tijd was natuurlijk razend populair. En dan lag je aan het strand in de zomer, had je een radiootje bij je. Tegenwoordig doen ze dat met oortjes, maar een klein radiootje bij. Had je zachtjes aanstaan. En dan kon je naar de Radio Tour de France luisteren. En die had muziek, dat was legendarisch gewoon. Ja, en daar was dit er eentje van. Want opeens kwam er een plaatje langs. Dat is een soort alarmschijf voor de, ik weet niet wat het meer heet eigenlijk. Ze hadden één plaat, dat was een soort themaplaat van de week, zeg maar. Dat was meneer Shake. Ja, Shake was een meneer die zong You Know I Love You. Dat is eigenlijk Engels, maar het is ook Tu sais, je t'aime. En die was mooi. Ja, dan krijg je dit. Daar ik er een beetje opgewonden van, geloof ik. Het is ook zo'n heerlijk nummer dit. Lekker melodieus. Een geweldige plaat die zeker past bij 100% vinyl.

0: 1976, nummer 22 in de hitparade, 6 weken genoteerd. En dat bleef langer eigenlijk in de tipparade. Het singeltje was nummer 5 in de tipparade. En top 40 kwam die nummer 22 terecht. 1 week genoteerd, de zomer van 1978. Als je nou zegt van ja, ik ken dat toch ergens van, dat nummer. Want ja, dit is natuurlijk de Franse versie van Shake, Je t'aime. Ja, natuurlijk ken je dat uit het Nederlands. Ja, dan klinkt het zo namelijk.
1: Het stond vanmorgen in de krant. We gaan weer naar het strand, want het is zomer.
0: Kijk, precies, ja, want het is zomer. André van Duin, dat is ook een leuk liedje. Dus die van Duin die heeft daar in 1900... En dan moet ik even kijken om een andere spiegeliefje, want dat had ik ook gepakt. In 1984 maakte hij daar een cover van. En dat kwam ook in hitparade terecht, nummer 34, 2 weken genoteerd. En dat was een oude alarmschijf, 1984. Ja, André van Duin met Want het is zomer gaan we niet draaien. We hebben natuurlijk het Frans gedraaid. Maar we hebben wel een klein beetje Nederlands, want we hebben een Franstalige plaat van de groep uit Limburg, Pussycat. Une chambre pour la nuit, oftewel een kamer voor 1 nacht.

0: Natuurlijk zitten er tikken in en kraken en piepen en zo. En we hebben ook op het album hier nog wel een mooiere versie. Maar dit was het originele singeltje. Er zit zelfs een scheurtje in de hoes en dat maakt het dan origineel. L'important c'est la rose, natuurlijk, van Gilbert Bécaud. Legendarisch uit 1969. Draaiden we hier bij 100% vinyl, dames en heren. We zijn aangekomen bij een artiest die zeer groot werd in de jaren 70. Ze won in 1971 het Songfestival. Dat deed ze net eigenlijk voor twee groepen die ook heel goed waren. De New Seekers met Beck, Steel of Borough. En Mosedades met RS2. Ik spreek het niet over 71, maar 73. Het waren wel jaren dat er veel goede liedjes waren. En 1, 2 en 3, dat werd ook allemaal in hitparade uitgebracht. Een dame die daarmee doorbrak met Après Toi. Ik heb het over Vicky Leandros. En zong eigenlijk in alle talen, in Duits, in Frans en waarschijnlijk in haar moedertaal Grieks. Maar ook zelfs in het Engels heel veel muziek vol. Een singeltje op de draaitafel is Hey Joe McKenzie. Gaan we niet draaien. Ik heb hem omgedraaid en dan horen we Je Suis. En dat is ook Vicky Leandros. Maar het is ook een heel bekend nummer. I Am What I Am. Het is van de Moederblues.
1: Je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les autres.

Ik mompelde net wat over de Moody Blues. Dat is niet waar natuurlijk. Er is een ander nummer van het album inderdaad wat ze heeft gemaakt. Je suis, kom, je suis. 1971. Ja, de Griekse zangeres heet eigenlijk Vasiliki. Vasiliki heet ze eigenlijk. En dan ga ik mijn tong breken natuurlijk. Papatasoliusiou. Gewoon Vikeliandros, dus dat is wat makkelijker uitspreken. En vandaar dat ze die artiestennaam aangenomen heeft natuurlijk. Ik ga het ook geen tweede keer zeggen, nee. Het is wel een prachtig nummer trouwens. Het gaat over het is een mooie tekst over de verbinding tussen twee personen. Neem me zoals ik ben, ik kan niemand anders voor je zijn. Neem me zoals ik ben en je zult er nooit spijt van krijgen. Hoe meer je voor mij opeist, des te meer afstand zal ik nemen. En hoe vrij je mij laat, hoe dichter ik bij je zal zijn. Dat is echt wel een hele mooie tekst. Maar dan in het Frans, dus zeg maar. Ja, ik lees het op voor een blaadje, hoor. Ja, dus zo goed is mijn Frans dan ook weer niet. Maar ik hoorde wel een beetje dat erover ging. Ja, ja. Nou, het is niet te geloven, dit. Het is vakantietijd voor ondergetekende en dat betekent veel Franstalige muziek. We zijn aan Version Français bezig. 2 uur lang Franstalige muziek op 100% vinyl. En dat vinden we leuk. Waar ik ook nog wat leuks van vind, is een nummer wat eigenlijk heel bekend werd. Door Jules de Korte. Ja, Adieu Monsieur le Professeur. Urgeux après. Kan ik eigenlijk goed uitspreken, als kind nooit. Maar het is een heel lief liedje eigenlijk. Het gaat over het afscheid van een leraar. En dat is een kinderkoor, die zingt daarover inderdaad. Dus ja, en ik weet dat het een Nederlandse versie van Jules de Korte was. Meer weet ik er ook niet van uit mijn hoofd. Maar dit is wel in ieder geval het plaatje wat we toch ook nu even zo... waarschijnlijk halverwege ongeveer de 2e uur... Ja, we zijn een beetje de teller kwijt. De opnamerecord is door blijven lopen, zeg maar... tijdens de opname van dit programma. U weet dat wij het programma van tevoren opnemen... want er bijna nergens meer telefoonplaatsenspelers in studio staan. Alles is tegenwoordig digitaal. Ja, daar ben ik. Ik spreek wel wat talen, maar digitaal vind ik dan in dit geval wat minder. Ben ik niet op tegen trouwens hoor, maar ik vind dat analoge toch wel heel erg mooi. Dus wij zitten in een studio waar alles nog analoog is. En dat heeft tot gevolg dat wij plaatjes kunnen blijven draaien voor u. Ja, 2 uur per week. En dat doen we dan op verschillende dagen. Dat doen we op maandag, woensdag, vrijdag en tegenwoordig ook op zaterdagochtend heel vroeg. En daarna beginnen alle culturele lokale programma's in Streekdaal. Ja, zowel bij RTV 794 en daarna ook bij Forst Veluwe. Dan heb je mooie lusteren op zaterdag. Dat is leuk. Wat gaan wij nog draaien? Nou, wat ik zeg. Urgeux après, zeg ik goed uit. Ik denk het wel. Adieu, monsieur le professeur.

Ja, Katrientje op de radio. Katrien Ferry met Un, deux, trois. En we zijn toe aan wat moois weer. Ja, dit was leuk, maar dit is mooi. Claude Barzotti. Het klinkt Italiaans, maar het is toch een Franstalig nummer. Hier is de Madame.

Ik vind dit ook zo'n mooi nummer. Claude Barzotti en Madame uit 1982. En het nummer was eigenlijk ouder. Hij nam het origineel op in 1975. Ook hij zelf deed helemaal niks, dat nummer. Maar in 1982 kwam hij inderdaad bij top op. En dat was in de zomer van 1983. Claude Barzotti. Ach, wat een, hij was een Belg trouwens. Was geen eens een Fransman, maar natuurlijk een Frans zingende en sprekende Belg. En die had dit nummer op de plaat gezet. En ja, dat kwam in 1983. Dus eindelijk toch in die hitparade terecht. Claude Barzotti met Madame. Prachtig nummer. Dat wou ik nog even zeggen. Even kijken, Marie Myriam, dan hebben we het over de Grand Prix Eurovision uit 1977. Ja, zij won met dit nummer en dat is wel heel erg mooi.

En het terechte applaus was voor Marie Myriam in het Songfestival van 1977. Dat won zij met L'Oiseau et l'Enfant, oftewel De Vogel en het Kind. Ja, dat is wel grappig. Wat ook grappig is, dat wij de drone hebben hergeprogrammeerd, dames en heren. De drone hebben we hergeprogrammeerd en die gaat nu, daar gaat hij de lucht in. We hebben er even een Frans chipje in gedaan, een Franstalig chipje. Zodat hij inderdaad gaat zoeken naar Franse chansons. En ja, dat is een Sinatra-moment waar we normaal gesproken hebben. Moet natuurlijk op zijn Frans. Dus hebben we dat een beetje omgedraaid en een beetje gevraagd.

En hij gaat toch langs die bak. Er zijn platenbakken waar toch Franse platen in zitten. Hij heeft er een gevonden. Dames en heren, jazeker. Charles Aznavour. Ja. Kijk, dit is het Franstalige Sinatra.

Zo, die is wel een beetje klaar, zeg. Die zullen we dan even uit het bakje halen, want daar kan die drone ook niks aan doen. Natuurlijk. Die kijkt alleen maar naar het hoesje. Ze is formidabel, een klein beetje Engels achterin, maar vooruit. Dat was wel Charles als naar voren. En dat was natuurlijk een chance van een van de bovenste plank. Hij is ook vorig jaar overleden, volgens mij. Dan een plaat waar we eigenlijk al een beetje zitten te wachten. Dat is Jean Berquin. En Jan Bikini en Serge Gainsbourg. En ik heb dat plaatje gekocht omdat ik dacht, nou, dan heb ik een nieuw exemplaar. Blijkt dat daar toch een grote dikke kras in zit. Mijn naald te doormidden, zeg maar. Dat is een beetje vervelend. Je t'aime non plus. Ik ga er helemaal van stotteren. We lopen tegen het eind van het programma. En dan gaan we dit soort muziek draaien. Ja, dan word je helemaal een beetje weeggezwoel van natuurlijk. En dat allemaal hier bij Voice Velen we zo. Dames en heren, het is niet bedoeld om iets te doen. Pak gewoon een kop koffie, stroopwafeltje erbij, vergevulde koek. En dan komt het ook helemaal goed natuurlijk. Of een koude douche.

een speciale aflevering van ja, een vakantieuitzending, zeg maar. Van 100% vinyl, version français. Met Je t'aime non plus van Jean Berquin avec Serge Gainsbourg. We besluiten deze aflevering inderdaad voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En we zijn na de vakantie weer heel graag bij je terug. Je

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: De Speuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goeie man. Dag luisteraars, welkom bij de RTV 794. Ja, voor muziek met toeters en bellen, dat moet bij de Speuldeuzen weer. Want vooral de toeters en bellen, nou, doen we weer een hele zooi van op de aflevering. En Erik zit er ook. Hij is er helemaal klaar voor, ja. En dus beginnen we maar aan de Speuldeuzen van 3 oktober 2026. Ja, wie bent al in de laatste 3 maanden van dit jaar al aangekomen? Ja. Mijn naam is Cor Oranje en ik mag jullie vertellen wat we aan muziek gaan draaien en waarom. En ja, we hebben een heel mooi spulletje bij elkaar gescharreld uit de kop van Overijssel en Salland. Dus komen we juist Gerard Rutger Buysma, Luc Snijsing en Aalt Westerman tegen. Ja, wie begint dan maar eens met de muziek van vandaag? En natuurlijk hebben we ook de muziekkamer en het theaterhuis. En daar zit een heleboel in. Dus wie gaat met een sneltreinvaart, deur van alles en nog wat. En dat doen we dan met juist onze start uit Gellemuiden, oftewel in ABN Genemuiden. In de jongste band vandaag die met pittige muziek maakt, maar ook heel fascies die uw best gaat raken. En door komt u er vandaag wel achter. Nu eerst maar waarom we de band met Oant van Dijk, Henk van Dende en Harry van Rees, de oprichters van 2007, hun nummer Zeunen Noelotien.

Ja, en nu hebben we al een muziekrattenklooster. Gerard Rutger Buisman, de buisman van Blauwe Blikkie, zoals ze vaker zegt, de buis uit Steenwijk. Ja, als je die hoort, dan hoor je wat een geboren muzikant kan doen. Vanaf het vierde klasse van de lagere scholen maken je al muziek op een zelfgemaakte ukulele. Van een stukje bessenstel, visnoer en een sigarenkissie. Hij kreeg een negende van de handwerkjuffrouw. Ja, die had hij toen nog. Ik bedoelde de handwerkjuffrouw die de negende bindt ook zuiniger tegenwoordig. Maar wat we nu wel vullen hebben, bindt de wandelstokken. En luister maar eens naar Gerard Rutger Buisman, want de laatste jaren was dat altijd zijn handelsmarkt. Die huur niet al in de gang van tik, tik, tik.

Ja, en dan gaan we even meer wat oostelijk vanaf. Of tenminste richting Nieuw-Leuzen. En daar komen we aan op. Want trouwens, Nieuw-Leuzen, dat ligt door zo aan Nieuw-Leuzen. Nieuw-Leuzen aan de weg van Lichtmis om zeg maar de N759 of wat. En aan de andere kant de Westende, noemen ze dat. En dat loopt helemaal zeg maar, vanaf de Rover in Zwolle naar richting Ballenbrug. En daar woont de muzikant die al ook in zijn vroege jaren met zijn negende speelde verschillende instrumenten bij de plaatselijke fanfare Crescendo in Nieuw-Leuzen. En door zijn puberteit kwam door de gitaar en het elektrische orgeltje bij. En in 1972 begon hij met anderen de Yellow Stars. Vanaf 1998 begon hij in Sallands te zingen, versies te maken, te schrijven en muziek te bieden te maken. En waarbij de plekjes in de streek oosten altijd op de cd aan de beurt te komen. En dat doet er niet verkeerd, zoals we u zeggen. En ja, hij bleef maar beholden van zijn Salland. En de rummen bezinkte het Sallandse dorp.

er heel graag bij als de bakker lekkere koekjes bakken. En in de hoefstal bij de smid stonden peren in het gelid, bij tante Margie gauw een borrel pakken.

Ja, van Aalt Westerman is het niet zo ver om even tegen de grens van Drenthe aan te kroepen. Want de BZO die gaat dan een eindje verderop en dan kom je door zo. En achter op het land, ja, met luxe, dan kom je bij de Zing de Boer. Die vaker onder het melken fascies bedenkt. En ik heb geen klachten gehoord dat de melk zoer was als ze aan het zingen was. En het fascie en de melodie was niet helemaal strak. Dus de koeien die waren er wel dik aan de wind. Maar luxe was mens op zijn best. En het nummer, de morgenschemering, ja, dat vertelt alles al.

0: Pop, ja blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop, ja blues.
1: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
0: Pop, ja blues. Is een programma van...
2: Jan Nederveen.
3: Ja, en dat wil we alweer... Zeg maar, al bijna een half uur onderweg. Hoor. En is het weer tijd voor de conferentie. Deze keer de Graats van de Wierdense Revue. Hier is wat zorgelijk over de vrouwlu. Nu moet ik ook zeggen dat hij niet zo handig is met de vrouwlu. En Betty bleu en stuntelig in de spraken en het gedrag. Maar luister maar eens goed naar Graats van Dika.
4: Zo, mensen. Ja, ik heb het toch niet zo makkelijk. Het is een hele moeilijke tijd, mensen. En ik heb het persoonlijk ook niet zo makkelijk met die beide vrouwen. Hij dacht ook over dat prakkertje komt. Ik heb het met Dika ook. Ik heb met Dika net zo'n groot probleem. Ik sta er maar op, maar die gaat er met naar berg. Ik het is een hele beroerde tijd. Ik zit in een heel moeilijk karpet. Mijn nagaan, de vrouw is baas in Veurhoes. De Rabobank in het Achterhoes en het onkruid op het land. En dan heb ik ook nog zo'n schoonmoe en dat is toch waar zo'n gelopen zijn eigen wie zijn prengel. Onmeunig. Van de wek op was de speaker in de muur houdt met een pook. Ik zeg, mensen, dat kan toch niet? Ik zeg, gebroek doe heug toch. Ik heb het niet zo makkelijk met die beide vrouwen. Als ik een keer een borreltje te veel op heb gehad, dan mag ik niet eerst meer de deur binnenkomen. Zoiets heb ik op de ogenblik. Dan moet ik in kipmok blijven slaan. Nou ja, op zichzelf is dat nog niet zo slim, maar dan kun je best liggen in dat kipmok. Maar s'mons dan komt de wieve bio en dan ben je zo nog helder dat je geen eier leg hebt. En dat vind ik wel zo beroerd. Dat vind ik wel zo beroerd. En dit is hele lijf, dat valt al niet met vandaag en dag, mensen. Die belasting ook vandaag en dag, die nek doet toch helemaal. Zo onmeunig veel belasting hij vandaag en dag moest betalen. De buurman van mij ook, die kreeg van de week ook zo'n blauwe brief van de belasting. Die moest zo onwijs veel belasting betalen. Zo onmeunig veel. Toen werd het toch zo helder. Toen werd het zo kwaad. Hij trok zich helemaal spiernaang uit. En hul alleen de knopen nog maar aan. En dan gingen we met naar belastingkantoor in. Zie zo, zeggen Graat, meer kunt ze mij toch niet afnemen. Maar hij vergissen zich, want toen hij weer uitkwam, toen hadden een zegel aan de voor- en de achterkade zet, toen hadden ze het gas en het water ook nog afgesneden. Ja, en ik had hem nog wel een waarschuwd. Ik zeg, Dix begint nu niet in de belasting te vechten, want het is precies zoals in de wind in pissen, je knikt altijd aan de boksen. Ja, maar het is een hele moeilijke ding. Het lem is toch ook... Het lem is één groot ministerie. Dat is voor uit die vroeger vergelijking. Vroeger, aan een wever had aan een wekkerwerk om de rukken van de vrouw te weven. En dan moest nog een goeie wever wijn ook nog. En vandaag en dag, nog een kant een spinnenkoppel in een vriendzaterdagmiddag. Het is toch heel aardig geworden met mensen. De hele tijd, het is toch aan. Vroeger was het toch een heel andere tijd. Vakantie, dat ken je toch vroeger ook niet. En vandaag en dag, 3 weken vakantie is het minste wat ze hebt. De leuk komt doodmeur van de vakantie weer in hoesten, maar het werk weer uitrusten. Ja, dat is waar. En dan al die vrije dagen die ze nog bij hebben, die vroeger ook nooit hadden. Vaderdag, moederdag, daar had je toch vroeger nog nooit van gehoord? Wie had er dan vroeger ooit van moederdag gehoord? Moederdag, dat ken je toch niet? Moederdag, dat was vroeger 9 maanden naar vaders nacht. Ja. En al dit hele lijp is met al die rare namen. Vandaag en dag, wij dachten vandaag een echte Hollandse naam, hoor je niet meer. Wie noemt zijn kind nog Johan? Wie noemt hem nog Hendrik? Of Willem, dat hoor je niet meer. Het is net of de leuter zich verschaamt dat ze Hollanders bent. Allemaal van die aparte boetelaanse namen. Jan Pier. Dennis. Armband. Jan Kloot. Ik kreeg van een wekker een kaartje en daar stond ook, wij hebben gekregen Clifford. Clifford, ik dacht niet dat dat een auto was. En weet je wat ik nu het beroerder vind? Want al die fantuns, daar begint ze bij ons op een boer ook aan met. Dat is eerlijk hoor, hè. Maar dan zou ik u vertellen, bij Kuttelgeiken, bij ons in de buurt. Ja, dat heb ze vorige week in een kleine kring. En dan vroeg ik hoe ze een kleine neemt hebt. Bij ons in de buurt, bij Kuttelgeiken. Dan vroeg ik hoe. Jumpertje. Jumpertje, op hoe heet een trui. En dan vond ze zo'n mirakel ouderwets. Ja, maar en nu sta ik hier moederziel alleen. En ik ga eigenlijk afgesproken dat ik met Hendrik naar de vergadering zal gaan van de vakvereniging. Bijzonder met bijna, maar die zegt wel, ik sta hier moederziel alleen. En ik weet hoe dat komt. Want dat mintje van Hendrik, dat is nogal een strabaand wiefje. Dat is niet zo makkelijk. Als Hendrik dan zegt, ik wil naar de vergadering. En dan zegt mintje, niks ervan. I blieft in hoes, I helpt me afwassen. Ik zeg, Hendrik, weet je wat je doen moet? I moet eens een keer deur pakken. En dat heb ik ook gedaan, want ik heb precies hetzelfde gehad. Je moet eens een keer goed met de deur houden. En dan moet je eens een keer aan de gedien trekken. En dan moet je eens een keer een kapje kapot gooien. Ik zeg, Henk, en zolang als je dat niet doet, dan kun je de vergadering maar vergeten. Mensen, die zien het wel. Ik moet er alleen weer op aan. Er komt verrachter, er komt Henk aan, er komt aan.
5: Ben je er nog?
4: Ben je er?
5: Ga weg!
4: Dat meen je niet, dat meen je niet. Eerlijk hoor, eerlijk. Ja. Heb je dan wat ik gezegd heb?
5: Graag, ik ben in Hoezekamp.
4: Ja?
5: En ik heb een hou met de duren. Wap!
4: Dat meen je.
5: Ik alle gedien van de roep en trap.
4: Dat meen je.
5: Eerlijk. Hek de kastelus aan, ik trouw zo gehoord. Kupkes, kupkes, rotsen, graad, ik zit.
4: Eerlijk hoor, dat jongen. Had nooit een bel gewild.
5: Dank je wel, jongen. Dank je wel.
4: Komt niks van.
5: Ja, maar dank
4: je. En wat zei Mientje?
5: Ja, dat weet ik nog niet, want ik heb mond pas weer, dat is je zuster. Ik ben er wel elke genoeg.
4: Hoe meur.
5: Ah, van wekken moest ik nog een specialist.
4: Wat dan hoe?
5: Ja, ik was die goot in orde en toen kwam ik bij een keel en toen zei een keel. No, Hendrik, dat is niet zo mooi. Ik zeg, wat dan? Zeg, je moet geopereerd worden.
4: Dat meen je niet.
5: Ja, ik was er al blij van.
4: Oh, hoe kun je er nu blij van zijn?
5: Ik was al bang dat ze zo denken, god morgen maar weer aan het werk.
4: Ja, dat is hoor. En je kunt trouwens ook hele rare dingen metmaken vandaag en dag, hè? En je hebt ook zo van, allemaal van dat vreemde volk langs de deuren.
5: Oh ja.
4: Ja, ik had er van de week ook een, weet je, zo'n keel, weet je, van zo'n sekse. Oh? Weet je, met zo'n tas onder naar mijn voor tussen de deuren.
5: Oh, die, ja. Die ken ik.
4: Hij zegt, meneer, zeg, ik kom u het licht brengen. Ik zeg, nou, als je goedkoper bent als de ijzercentrale, dan komt de marine, hè?
5: Ja, nou, ze is allemaal gewoon wel, maar zie wat er al die.
4: Ja.
5: Ja, weet je, mijn sportsma is in spiegel, kijk.
4: Ach, ja.
5: Die zit toch aan de wichter. En kijk me naar de vrouw, leuk.
4: Ja.
5: Ach,
4: ja.
5: Mintje loopt er van weg ook. Ik zeg, Mintje, wat heeft invallen in de kousen? En gewoon aan de meisje.
4: Ja, maar hoe, waarom dan toch? Waarom?
5: Geen kousen aan.
4: Ja. Ja, ik had hele rare dingen met, maar ik heb toch vannacht gedroomd, zal ik u vertellen? Ik heb gedroomd, kun je niet geloven. Weet je wat ik gedroomd heb? Ik heb gedroomd, hè, dat ik een rinkboer was, hè, met wel 100 beesten.
5: Ah,
4: en die moest ik allemaal met de hand melden. Wow. En drok had er met was. Ja, drok had er met.
5: Oh. No. Maar ik heb vannacht ook gedroomd.
4: Ja, wel een
5: mooie wat ik gedroomd heb.
4: Nee.
5: Weet je wat ik droom gaat? Ik was op vakantie in Spanje.
4: Ja.
5: En dan zat ik aan het strand.
4: Ja.
5: Midden tussen heel veel van die mooie vrouwen. Allemaal van die blote wieven.
4: Dan had ik midden
5: tussen die. Ja, ja. Met Jan van Bolnaas en had ik met hem.
4: Ja.
5: Die wist niet hoe griep moest ze maar.
4: Zeg Jan van Bolnaas?
5: Ja.
4: Maar waarom heet mij dan niet met hem?
5: Ja, ik ben vandaag van bio weg, maar ik ben zo druk met melk.
4: Ja, wie bent van de weg ook nog naar de Brulste geweest, van slagmoord.
5: Wat doe je dan bij slagmoord op de Brulste?
4: Ja, een nichte van mij en een vrouw is getrouwd met een neel van hem.
5: Ja, dan moet je er ook wel in.
4: Ja, en het moet ik zeggen, was een ontzettend gezellige Brulste. Toen s'avonds op hoes aan gung, hebben we een glaasje op. Waarachtig hulloos de politie aan. Toen zei ze, stap nu eens even uit. En toen keek ik me aan en zei, Rob, nu eens even over deze streep. Recht over die streep. Ik zeg, wacht even. Ik trek het de klompoed.
5: Ik ga op de hanen staan en ik loop op de hanen af en een streepje. Oh, zeggen, pardon, pardon, ik heb me vergist, neem me niet kwalijk. En toch ging ze weer in. Ja. Maar die geld in kiek.
6: Ja, dat kan je voorst dan. Ik heb trouwens nooit geweten dat hij op de hanen kon lopen.
5: Ah man, dat kan ik ook alleen ik hartstikke dronken ben.
6: Ja, en zo in iedere keer wat anders.
5: Ja.
6: Vorige week was Mietje met de kast aan schoon gemaakt.
5: Ja.
6: Veerde dan gewoon tien.
5: Ja.
6: Oeh, en dat was wat.
5: Ja, dat ook.
6: En onder bewaren, stuk hem zo lang in mond.
5: Ja, misschien nog.
6: Kom, ik ben klap ik met de duur, dus klik dat meisje, slok me dat gewoon.
3: Ja, dat was graas. En dan goochelen. Ik kan weer verder met de muziek. Want we gaan weer terug naar het zwart water. Tegenover zwart sluis. Waar de leden van Juus vandaan komen. Als ze naar de overkant wilt, dan moeten ze met kleine puntie mee. En wist nu dat puntie door zo in de OV-dienst zit. Want ze maakt deel uit van de lijndienst Zwolle-Zwartsluis. Ja, en de pontbaas die kreeg om de paar jaar nieuwe kleren van de nieuwe vervoerder. Dus vanaf vorig jaar heeft hij een mooie reisjas aan van de organisatie. Ja, net zoals bij de VVD, maar daar hebben ze geen broemjassies. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar de band giet wel overvaren, want ze wilt over het water.

Ja, dit is zeker een applausie weer. En wie gaat er nou te volgen muziekje? Want als je aan het melk bent, en dan heb je tijd om rustig na te denken. Zo kwam Lux op het nummer Kringloop. De koe had het gras en maakte melk van en mest. En die mest die geeft weer op de potstro en op de mestpluizen mest op. En dat giet weer om de zoveel tijd het land op. En zo kreeg dan weer een kringloop. En toen was er weer een vassie geboren voor Lux.

Ja, en dan binnen we gewoon weer met de muziek- en theatervoorstelling bezig nu. Want er is weer genoeg te doen vandaag. Vandaag moet je heel scherp opletten en kiezen. Maar ik begin er maar vast met wat afzegging. Want de Hartenbrons wandeltocht excursie op de erf.

Die werkt voor de kranten en die geeft dan in de epengemeentewoning een voorstelling. Die heeft al vorige week in Heerde een aftrappen door. In Uene is een filmmiddag vandaag. En dat gaat dan over de geschiedenis van Uene en de omgeving. En wat er ook is, ik heb hier een hele mooie folder voor Mieling. En dan kijk op de binnenkanten van die flappen. Er staat alle kunstenaars met hun foto of een foto van hun werk. En hij dan op de achterkanten, of tenminste zoals ik hem weer losgevallen heb, is het de achterkanten. En als je die helemaal uitgeklapt hebt, dan zit er in het midden de kaarten van de Oost-Veluwe. En aan beide kanten er staat een regie nummers met erachter de naam van de artiesten. En met hun adressen wordt ateliers. En aan de andere kanten nummer 11, dat is de Diri Bloem. Die zit aan de diek in de feesten. Die is pottenbakster. Dan komen we in nummer 13 is Jan Sikman. En die zit in Uene aan de Huttenbosweg. En zo kun je precies de weg vinden. Vandaag 23 ateliers te bezoeken. En als je er niet uitkomt, nou, dan neem je de eerste 11 of 12 en dan gooi je man verder. Want het is vandaag en man. Je moet alleen even uitvloeien wie nu wel of niet op zo'n dag los is. En dat is weer een andere sport en dat geven we even tijd om tot rust te komen. Maar die mensen die verdient even een heel stuk aandacht. Want die bent er heel druk mee was. En je komt hele bijzondere artiesten tegen. Want met de proostoe ben we al een paar jaar op pad geweest met de open atelier daar. En ja, je ziet hele hartstikke mooie kunstenaars, letterlijk en figuurlijk, kleurrijk figuren. Ieder heeft zo zijn eigen dingetje. Dus geniet vandaag van van alles wat er dan te gebeuren staat. De hele maand heeft trouwens de Cannenburg nog de herfstspeurtocht. En dat is vooral voor de kinderen, want dan kunnen ze met een leuke oranje pompoen over de schouders. Ben je helemaal klaar voor de herfstspeurtocht. In Vossen is het museum natuurlijk ook los. Vanaf 11 uur staat de supposten te wachten tot u er binnenkomt. En dan leidt ze u er rond, want daar hebben ze ook iedere keer weer een nieuwe expositie die dan om de paar maanden weer vernieuwd wordt. In Epe is de vader nog even kijken. Sing-along café. Lekker meebrullen met allerlei muziekjes. En dat heeft, daar komt u dat, even kijken. De maandelijkse singalong in het cultuurhuis draait alles om samen zingen, plezier, gezelligheid. Geen koor, geen auditie en geen zangervaring nodig. Maar gewoon aanschoeven, meezingen en ze noemen dan even wat te drinken bestellen. En vooral men. Als het dan echt zo zal gebeuren, dan is het thema ABBA. En die heeft hele mooie versies waar iedereen de vaste werk kan meebrullen. Dus je moet wel even reserveren. Dat kan via een QR-code of via de www.cultuurhuisepe.nl. En daar kun je dan uw plekje reserveren. Want de muzikale leiding is in de zangeres en pianiste Marianne, die dan de leiding door heeft. Even kijken, wat is er verder nog te doen? In Uene, ja natuurlijk, de historische film

In Emst, op donderdag 6 oktober, heeft de dialectkringen gemeente Epe weer de maandelijkse bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Heesebrink in Emst. Sule begint om 6 uur en dat is om 7:30 afgelopen. Voor deze avond hebben ze of er was iemand anders gemeld, maar de mevrouw Koops die is tussentijds uit de neurig. En ze kunt ons vertellen over Bartus en Annegien of een ander verhaal wat ze geschreven heeft. We hopen dat er jullie allemaal op bent. En op zaterdag 24 oktober, dat kan wel vast te zeggen, is er in het dorpshuis de Heesebrink de eerste dialectcafé waarvoor we meerdere uden nodig hebben. Waaronder Aalt Westerman, die dan ook zeker een aantal nummertjes zullen gewoon zingen. In Villa Jacoba in Heerde is natuurlijk in het museum doorboom een expositie 850 jaar oud en nog steeds levend. Het gaat natuurlijk over de gemeente Heerde. In Wortenvelde ja, is het Zuivelmuseum los. De reguliere tijden bent op de zaterdag vanaf 10:30 tot ongeveer 16:30. Dan kun je naar binnen toe in het museum en kijken wat er allemaal te doen is. Je bent dan weer bezig met de exposities aan te vullen. De meul op Friese erfgoed is ook los. En verder kun je altijd door de werk kijken. Want als het blauwe wimpel bij de meulen staat, dan kun je door zo naar binnen toe en dan kun je de meulen bekijken. En dan is de mulder aanwezig om even rond te leiden. Dat kan ook in de mullen van Bats op de zolderdagen, maar kan ook zo door de werken zijn. Als de weekend rijdt, dan is de ulte archivaris van de gemeente Heerde, Epe en Hattem, aanwezig. En dan willen we graag even door de meulen leiden en van alles over de meulen vertellen. Nou, ik kijk nu even tussen alle papieren. Nou, ik denk dat de Forsens van Varen ondertussen alle chocoladeletters al bij verkocht heeft. Want deze werken zullen ze door de... Wanneer is de werken van 12 oktober, jongen? Dus jullie kunt nog eenmaal chocoladeletters bestellen en zo. Dus mensen in Forsen, steun de muziekvereniging en koop wat chocoladeletters. Want die betaalde u heus niet scheel aan. Want ik zag een prijsje. Ik dacht, hoe kan het nu, joh? Maar zoiets van €1,75. Nou, dan koop je toch lieke vive. Vind ze ook weer red. Dus prima. Zomaar weer verder gewoon met muziek, Erik. Anders komen we er niet door, of wel? Nee. Nou, er zijn nog een paar dingen waar Aalt Westerman voor geeft. Zijn gezin, de streek en de taal die hij beheert. Oh ja, en feestjes. En dat mag ik niet vergeten door Heffie Johan met de Yellow Stars een goede sneebrood met te kunnen verdienen. En ik heb ze een paar keer gehoord en ze zet de zaal compleet op de kop. Zelfs al de luisteren te schudden konden en te rock en rollen. Vooral op de bruloftes. Ja, ik moet soms ook mijn handschrift een beetje aanpassen. Ja, dus de bruloften op de boerderijen.

Ja, dat was het boerenbal van Aalt Westerman. En dit ook speciaal het rijdt voor mijn broer en schoonzuster. Want die viert vandaag hun 50-jarige bruiloft, zeg maar. En ja, daar gaan we vanmiddag even zo'n feestje van maken. En wie hebt er... Ja, dag Lu. Wie zit nou weer aan het einde van het programma? Wie hebt weer met plezier door deze spulbeurzen? En wie bent Erik Daams achter de knoppen die ja, de spul net iets bediend heeft en iedere keer zorgen dat juist die plaat die kloort en verslag. En mijn naam is Corro Rijen. En wie hoopt de volgende weken weer wat aan te treffen met de radio. En voor nu bedankt voor het luisteren. En volgende weken, God wie dwars door het Gelderse gedeelte even kijken wat er allemaal te beleven valt aan de muziek. En ja, we willen God zeker weer een feestje van maken. Bedankt voor het luisteren.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Ja, hele goedemorgen. Welkom bij Moyes Lustrum. Mijn naam is Leo. We hebben in de studio vandaag Henk en Innie lekker aan de koffietafel zitten hier. En Innie had lekker de koffiekoren gemaakt met een heerlijke ontbijtkoek te bie. Achter de knoppen zit vandaag Joop Heerseman, die doet mooie techniek, zodat het lekker goed bio in de huiskamer terecht te komt. Joop, wat voor muziek hebben we allemaal klaarstaan vandaag?
3: Ja, hele mooie muziek natuurlijk weer. Hè? Ja. Goedemorgen, luisteraars. En Henk en Innie, goedemorgen. Ja, we beginnen met de Evening Stars.
2: Nou, dat maar doen dan.
3: En die zingt over Heb je even tijd voor me?
2: Altijd.

0: Hij heeft een tijd voor mij. Natuurlijk hebben we even een tijd voor jullie allemaal. Maar net had Innie een hele mooie opmerking hierover. Over de naam, Joop.
1: Daar kan ik ook niks aan doen natuurlijk. Het
0: was een hele goede opmerking van hoe, Innie.
2: Ja, dialect.
0: De Evening Stars.
2: En de Evening Stars is toch een beetje Engels. En dan, heeft de titel van het liedje is Heb je even tijd voor mij? Dan denk ik, ja, dat klopt even niet.
0: En die combinatie die klopt
2: die
0: niet
2: combinatie
0: helemaal.
2: Die klopt
0: nee,
2: dan
0: dat
2: even niet.
0: Nee, helemaal goed in.
2: Ja, maar goed. Misschien hebben ze ook nog ander repertoire. Misschien ook wel Engels.
1: Ik zal eens even opzoeken.
0: Ja, dat gaan we even opzoeken. Ja. Dat hoor je zo meteen nog een keer van Joop. Maar je had een mooi gedichtje aan je? Of iets?
2: Een gedichtje over de herfst.
0: Ja.
2: Zo aan naar buiten kijken, wie zit er wel in? Maar het is toch nog prachtig
0: weer. De wereld zegt er niet aan, hè? Dus,
2: mooi titel. En dit is geschreven door Lien Lokkeveer.
0: Weet. Ze moesten 156 opvangplekken maken.
3: Ja, en heb ze al twee keer dus een locatie laten zeggen.
0: Ja.
3: Eén keer op het industrieterrein. En daar waren de ondernemers er niet mee eens. En die hebben gewoon het pand toen overgekocht. En de tweede keer was het dan aan de Cordiet, laten we zeggen. Dat oude artsengebouw van dokter Van der Mol, van de fibrologie. En die was natuurlijk ook weer verzet. En soms dan snap ik niet. Van sommige mensen die verzet zich heftig. Ja. Overal tegen. En anderen die vinden het goed. En in mijn beleving had het door ook deur moeten rollen.
0: Ja. Want ik zie ook, ze hadden ook een mislukte uitruilplan. Want de politieke...
3: Goed, er was een compromis, hè.
0: Ja.
3: En coalitie, een compromis. Ja. Voorst, nou we zeggen, die wou geen asielzoekers opvang. En de gemeentebelang wel. En dat stond twee tegen over elkaar. Dat hebben ze een compromis gevonden.
0: En was gewoon wel.
3: En van, we vullen alleen statushouders opvang.
0: Mm-hmm.
3: En probeert daar Utrecht met andere gemeentes om ons heen.
0: Nee.
3: Ja, het is hier ons aankomt natuurlijk.
0: Ja, dat kan natuurlijk niet.
3: Dat kan natuurlijk helemaal niet. De wet mag dat ook helemaal niet. Dat was gewoon fopperieën. En nu komt de nieuwe wethouder, die komt erachter dat het niet kan.
0: Ja.
3: En die heeft er dan ook gezegd van, het gaat niet deur.
0: Dat is definitief.
3: We moeten wat anders. En die is een beetje te voorvaardig, vind ik, want... Ze zegt dan gisteren ook in de krant. Ja, 7 december wil ik een plan voorleggen aan de gemeenteraad. En dan kunnen ze eigenlijk kiezen wat ze wilt. En anders moet de minister maar beslissen.
0: Ja,
3: zo schiet het niet in twee maanden natuurlijk.
0: Nee, dat kan ook niet.
3: En dan merk je wel dat ze nog jong is. En laat maar zeggen dat ze nog geen politieke ervaring heeft. Want anders had ze die uitspraak niet gedaan.
0: Ja.
3: Maar dat kan haar opbreken natuurlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk wel zo.
3: Ja, want zo is het niet in twee maanden. Dan moet eerste plaats, ze hebben geen gebouw, waar ze naartoe kunt. Dan moesten ze nou vinden, dan moesten ze nog...

0: de omgeving, Lommel zijn nog in gesprek. En dat moet allemaal wel zorgvuldig gebeuren, want de wet schrift er ook voor.
1: Er ben felle protest in de wet van inwoners hier, hè?
0: Ja, aan de Koning ben toen bevolkt. Ja, dat is zo vreemd. Ik wil zeggen, aan de Koning ligt dan, Lommel tussen de vecht in. En Dorp de Wolde. Dorp de Wolde stond op zijn kop. Lommel zegt, uit de vecht, we hadden niemand een probleem mee. En ik wil zeggen, die lag er eigenlijk nog God erbij. Maar dit is altijd belangrijk, Lommel zeggen, als die mensen ergens geplaatst wordt, dat ze er ook van de plek af kunnen. En dus op zo'n industrieterrein dat is niks natuurlijk. Die mensen moeten ook weg kunnen.
1: Ja.
0: En de Koning is toch een mooie deurgrond weg. En dan zeg ik, kom dan vlot naar Twello toe of naar Twolde worden naartoe. Ja, er is overal wat, maar goed, we hebben dan één keer die spreidingswet. En de wethouder moet dat gewoon uitvoeren. Ik wil zeggen, het is maar een democratisch besluit.
1: Ja.
0: Als je het leuk vindt of niet leuk vindt.
1: En maar de ondernemers, die hebben hier ook die panden opgekocht, hè?
0: Ja, die hebben opgekocht, ja.
1: Dat is natuurlijk wel goed.
0: Ja.
1: Afgoed, maar...
0: Ja. Nee, maar
1: ik wil zeggen... Ja,
0: dat komt
1: weer
0: wel in vereniging, dat ze dat dan hebben. Ja. Zelf ook die mensen ook niet open achter... op een industrieterrein neerzetten.
1: Nee, dat kan ook niet.
0: Nee, dat kan ook niet. De mensen, ik heb zelf in dienstleggen in Sauerland, hè. 6 kilometer van de boom onder de wereld af. Die kunnen nergens naartoe.
1: Nee.
0: En ja, soms van dienst kwam, dan zei hij toen... Zei, geen eigen vervoer of niks.
1: Helemaal niks.
0: Ja. Het liefst in de bussen. Daar zit hij door op zo'n... In de bussen. Dat eet dan 3 weken door lang. En waar je de hartstikke tegen elkaar gegaan.
1: Ja, dat deed
0: we
1: goed.
0: Dan weer wel eens een keer weer onder de mensen.
1: Ja.
2: En alcoholist.
0: En alcoholist, ja. Zeker.
1: En zijn nog zo'n oude Walkman met die oortjes op. En dan hun de hele dag Peter Maffay met doe.
0: Ja, dat klopt.
3: Ja, dat klopt ook, weet ik.
1: Ja, dat zijn ook in
0: dienst. Ja, nee, klopt in Wolle.
2: Ja. Ja. Die gaat een plaatje draaien.
1: Doen. Welke heeft voor zijn, Joop?
2: Welk was van de grootste hofzangers? Geert de Zunne.
1: Ik. Laten we doen. De Zunne.
4: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
5: Voorst Veluwezoom.

0: De grootste hofzang is met Geert de Zunne Schien. Nee, Geert de Zunne. Schien maak ik er zelf van. Dus, Schien te noemen.
1: Geert de Zunne onder, was het toch, of niet?
0: Nee, ik heb hier zo'n Geert de Zunne. Meer, wat er geen doen, dat wil ik niet.
1: Nee, maar je zong volgens mij Geert de Zunne onder?
0: Ja, bij Zuus, ja.
2: Ja, ja.
0: Maar waar Geert onder?
1: Onder? Ja, het ligt aan waar je woont.
0: Ja, ik kan maar op één plek zitten voor de ondergeet, hè?
1: Ja.
3: Het westen leeg hier eronder.
0: Het Oostenkamp op.
3: En het Oostenkamp op.
0: Ja, dat is Oost-West, thuis-best. Met de studio zee best.
2: Ja, dat kan ook. Ja. Ja. Riemt ook nog weer, hè?
0: Ja, toch. Ja, nou, een mooi verhaaltje in hier, niet? Van deze tijd?
2: Ja, het is maishaksel is natuurlijk, ja, bij de meesten is het mais er al af, denk ik. Maar het gaat wel over maishaksel, ja. Hmm. Dat is een hele slimme man. Is een schreeuwende Gerard Uweland. Zaterdagmiddag, herfst 1979, tijd van maishaksel. Henk heeft de hele weken als een onwezen mais vervoerd. Het loonbedrijf wordt er aan werken als chauffeur. De meeste andere chauffeurs waren er alweer en Henk reed de trekker met zijn silagenwagen achter eerst de lozen in, zodat op maandagman direct weer mee weg kon. Nu waren alle wagens niet even goed in orde, maar Henk had zo'n beetje de beste die erbij was. En hij dacht bij zichzelf, als ik nu maandagman niet al te vroeg binnen, dan gaat een ander vaste met die wagen weg en is de kans dat ik een slechte met moet nemen. Henk pakte een stuk karton, schreef door met grote letters defect, laat een staan op en maken zich met een ijzerdruitje duidelijk zichtbaar vaste aan die silagenwagen. Geen mens had te zien. Maandagman om 6:30 kwamen alle chauffeurs achter elkaar iets met meer of minder zin bij de lozen om aan een nieuwe zware week een maishaksel te beginnen. Allemaal lieten ze die ene trekker met die silagenwagen staan. Die was toch kapot, daar kon je toch duidelijk erop lezen? De andere chauffeurs lachten zich te bassen toen Henk gewoon zijn trekker stond. Wie kon er nu zo stom zijn en met een kapotte wagen mais te gaan vervoeren? Die moest straks toch weg voor de reparatie. Toen kroop Henk weer op de trekker, haalde een doodlopen stukje karton van de wagen en riep, deze wagen is niet kapot. Ik vind het mooi van jullie dat je hem voor mij hebt laten staan. Bedankt allemaal. En vol gas reed Henk de weg op, zijn collega's vol verwondering achterlaten over zoveel boerenslimheid.
0: Kijk.
2: Ja.
0: Ja, je zijn ze nu wel weer overal in, hè?
3: Ze vinden er achteraf, ja.
0: Ja.
3: Als je in de tweede helft van augustus waren ze bezig, hè? Al dat die mais die in noodriepen worden was, dat ging er allemaal af,
0: joh. Ja.
3: En toen ben ze gewoon deuren gewoon.
0: Ja, maar je ziet nu nog wel een veld en zoon, hè, met mais erop.
3: Ja, maar hier toch niet zoveel. Ja, misschien op... Ja.
1: Meestal is er wel af, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar daar heeft die boeren het toch een stuk beter gekregen dan vroeger. Want vroeger werd het nou echt met handen pluk, de mais.
1: Nee, ja. Vroeger had je geen mais.
0: Ja, ja.
1: Mais is in de jaren 70 of zo.
3: Ja, in de jaren 70 is het al...
0: Toen helemaal in het begin, door de koolmais.
3: Eind 60, jaren 70, ja, toen werd het massaal is het toe opgekomen.
1: Kijk hoe wat dat die techniek, hoe wat dat allemaal deur maken vind het tiet.
3: Ja.
1: Maar ik weet nog wel, zo'n trekkertje met
3: één rietje.
1: Ja. En die trekker die moest achter Ruderien.
3: Ja.
0: Kon niet.
1: Ja. En dan gewoon boer gewoon met een meswagen, zeg maar, met hekjes erop. Aan ze zelf platen en zet. En zo werd het er door.
3: Ja.
1: Later kwam er dan een twee rieën en ook
3: een drie
1: trekker, zeg maar.
3: Nu op de 12e, in de 16e zag ik.
1: Ja,
3: in de lasse gisteren.
1: Niet normaal, zoveel.
3: 16e.
0: Ja, dat vullen.
2: Ja. Ja, dat kan me niet herinneren. Die zijn van achter eerst. Ja, dan moet je achter uiterin met de trekker.
3: Ja.
2: Toen in die tijd.
3: Ja, de boom is achter de trekker.
2: Ja.
1: Gewoon op de aftakkers, zeg maar.
2: Ja, en de achteruit.
0: Ja. Dat is wel mooi. Als ze dat konden toen. Toen niet zien al.
1: Ja, maar dat kan je zien, hè.
0: Ja, maar toen waren de boeren nog niet boos.
3: Ja.
1: Niet.
0: Nee, maar nu wel.
3: Toen waren de boeren ook boos, hè?
0: Ja, het begon te regenen of zo.
3: Nee, maar ik weet nog wel. Ik wil zeggen, toen die boeren nu te zetten binnen in het Hollandse veld, door het landbouwschap. Om te zeggen, al die optochten en...
0: Het Hollandse veld bij Hogeveen?
3: Ja. De boeren die werden toen verplicht aan het landbouwschap te betalen.
0: Ja.
3: En die zogenaamd was dan hun vakbond. En die boeren die zeggen, ja, maar ze doet niks voor ons. Het is gewoon plukkerieën. Die okay. wilde lammerschap niet betalen. Er zijn drie boeren ben toen de boerderijen verkocht in Hollandse Veld. Ja, toen heb je echt...
0: Dat hebben ze opstand gehad, hoor.
3: Ja, de opstand gehad.
0: Hoe is het afgelopen dan?
3: Nou ja, goed. Die boer nooit iets heeft de overheid dat nooit weer tellen om te doen. Want,
0: hebben ze goed van geleerd?
3: Ja, hebben ze goed van geleerd, ja.
0: Ja.
3: Ja, nee, dat was toen heel wat. Dat was de opkomst van Boerkoekoek, kan maar zeggen.
0: Hmm. Dat is een mooi tietje voor zijn jongens. Ja, heel mooi. Kom je Boerkoekoek toen?
3: Ja. Boerkoekoek, ja. Maar die komt er ook vandaan, hè?
2: Ja, die kwam er ook. Ja.
3: Gewoon wel in binnenkomt toen, maar die komt er vandaan, ja.
0: Kijk, ja. Dus maar we gaan even kijken op het lijstje, want we gaan van de mais gewoon naar de blauwe roggebloem. Heet dat goed, Job?
1: Ja. Mijn borsten, die vroegen, weet dat, Leo? Of ja. weet niet zo oud?
0: Nee, ik ben niet zo oud, maar... Blauwe roggebloem, wat soort die dan?
1: Ja.
3: In het Roggeland.
1: In het Roggeland.
0: Ja, ja, en hij alleen de barken vrouwen die erop mogen komen.
1: Ja. Wat je nu laten doen?
0: Ja, of wil je nog wat vertellen erover?
1: Nee. Nou, maar lusten.
4: Martin Kobussen houdt het dialect in eer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
5: Voorst Veluwezoom.
4: Dit is Mooiers Luisteren.

0: Beter goed gejat dan slecht verzonnen, zeg ik maar. Ja. Er waren in ieder geval blauwe roggebloem. En zo kun je nog heel wat nummers maken. Met het origineel was van blauwe korenbloemen, geloof ik. Ik weet alleen niet hoe die dames heten.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Blauwe korenbloem.
0: De zusjes.
2: Nog wat. Nog wat.
0: Ja, dat was...
2: Annie, zusjes.
0: De zusjes Annie?
2: Nee. Zusjes. Zusjes de Ro?
1: Nee, ja, dat kan nog wel zijn, ja.
2: Of niet?
0: Dat zou kunnen, de rol. Ja, zusjes de rol.
1: Zusjes
0: ja.
1: De rol, bent er wel, ja.
2: Ja, ja, volgens mij
0: wel. Ja, want die andere zus die was weer solo verder gegaan. Want die heb ik afgelopen donderdag in de uitzending gedraaid.
1: Oké.
0: Ja. Oh. Want die was gekomen met een nieuwe single. Dus bij mij kon je alleen maar nieuwe nummers horen. Hè, van nieuwe opkomende artiesten.
2: Je hebt een eigen programma, toch?
0: Ja, op de donderdagavond.
2: Ja?
0: Van 7 tot 8 is dat. Hollandse Passie heet dat.
1: Ja.
2: Alleen maar Hollandse nummers?
0: Ja. Ja, alleen van Nederlandse producties, zeg maar. Ook van Direct draai ik ook wel eens de Gold Earring, noem maar op. Dus, omdat het ook Nederlandse producties zijn. Maar die zingen ook in Engels.
1: Ja.
0: Dus ja, die worden ook gewoon gedraaid bij mij. Ja. Ik heb heel veel pluggers. Die sturen mij wekelijks nieuwe nummers.
2: Pluggers? Dus
0: ja.
2: Wat bent dat dan?
0: Die sturen de muziek rond van de artiesten die hun zeg maar, vanuit de studio hebben klaargemaakt. Maar de nummers die maken ze dan klaar. En die worden gestuurd. En dan wordt gevraagd als wij dan die nummers in de playlist op willen nemen voor de uitzendingen, zeg maar, voor je radiostation.
2: Oké. Als je dan dus wat mensen hebt in dialecten, stuur je ze naar min toe, hè?
0: Ja. Nou, dat ga ik zeker doen.
2: Ja.
1: Hier wel gelijk, ja. Blauwe korenbloemen is van de zusjes de Ro. Ik zie ze hier nog maar zien drinken of zo.
0: Ja.
1: Aan dat?
0: Oh, op, ja.
3: Vruchtbare grond.
2: Vruchtbare grond.
0: Ja, vruchtbare grond, ja.
1: Drie zusjes.
0: Dus, nee, maar in ieder geval, iedere donderdagavond hoor je dan zeg maar ook de nieuw opkomende artiesten bij mij. Want ik was ook een meisje van 13 jaar uit Twente kwam die. En die heeft ook een nieuw single gemaakt. Dus, maar die moet je erg in de gaten houden, want ze is zo goed, is ze. Dat is echt een goed opkomende talent. Dus, als je kunt het programma nog terugluisteren. Ook op op de app en op de site zeg maar, van RTV 794. En ook hier op Force Veluwe Zone wordt hier uitgezonden. Ja. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker terugluisteren.
2: Gewoon lusten.
0: En je kunt hem ook volgen op Facebook. Dus gewoon van Hollandse Passie.
2: Je hebt nog veel meer mooie muziek hè? Op Force Veluwe Zone, RTV 794.
0: Heel veel mooie programma's, ja.
2: Ja.
0: Ja. Dus,
1: En ze hebben nu in Heerde ook... dat is hier een iconviseerde leeuw. Een kaarsplankje. Een leesplankje. Kaarsplankje heb ze ook wel natuurlijk.
0: Dit is overal denk ik.
1: Maar een leesplankje in het Heerders dialect.
0: Ah, is dat nieuw?
1: Is de Udebrach.
0: Kijk.
1: Ja. Steeds zelfs in de moesportvuring.
0: Ja.
1: Ja, dat is in de benaming van... heeft ze gewoon aangepast op eigen dialect. Met eigen plaatjes erin. Iemand heeft die ontworpen.
0: Okay.
1: Dus er is nu te standen kom in Heerde.
0: Zo, dat is wel heel mooi.
1: Het leesplankje. Ja.
0: Het leesplankje. Nee, dat wist ik nog niet. Ja. Kijk, je bent nooit old om wat te leren, zeg je.
3: Nee. Ja, maar wat is mooie muziek? Hè? Ik heb de laatste paar dagen nog oude plaatjes van Doris afgeluisterd. Dat is toch prachtig.
0: Oh, met de twee motten?
3: Twee motten onder en die emmer in ieder geval.
0: Ja.
3: Daar is mijn emmer. Ja. Mijn emmer.
1: Ja. Maar gaat in mijn emmer.
3: Gaat in mijn emmer.
0: Ja.
3: Ja, prachtig. Ja,
0: mooi. Toen werd er nog echt muziek gemaakt.
3: Ah, oh, prachtig.
0: Vergeleken met Noem. Ja. Ja. Het is nu allemaal met de computers of ze gebruiken AI, hebben ze dan...
2: Het gaat helemaal slecht met televisie ook, hè. Op de zwarte romp, die programma's, dat werd ook hoogst niet meer bekeken.
0: Nee.
2: Minder dan 300.000 kiekers, zeg maar.
1: Ja.
0: Er zijn nog wel de andere programma's, toch? De beste zangers?
2: Ja, maar dat werd ook minder bekeken.
0: Nou.
1: Ja.
0: Dat is zo niet meer zoals eerder was.
1: Nee.
0: Veel meer veel mooier dan dat nu is.
1: Ja,
3: maar die jonge garen, die kent niet zoveel televisie meer.
2: Dat
3: ging allemaal via...
0: TikTok.
2: Netflix.
3: Netflix en al die dingen.
0: Videoland.
2: Want mensen worden ook een beetje ziek van die reclames ertussen. Dat is toch niet normaal?
1: Ja. En 5 minuten ben je verder, jongens. En dan heb
2: je
1: het programma weer.
2: Je hebt 8 minuten. Elk kwartier.
0: Ja, dat had de vorige keer ook. Ik had... van een uur reclame had ik wel 10 minuten film tussen zitten. Daar snap ik ook niks van.
1: Nee,
3: maar ik wil zeggen, dat speelt allemaal mee. Mensen, ik kies weer andere vorm.
0: Ja.
1: Ja. Maar dan heb je ook te maken met de ik-vorm weer. Ja. Je kunt dat ook weer noemen, want ik wil dat zien.
0: Ja.
1: Eerder zei hij bij me, ja, pro die weer of 30, 40, 40,

0: 30, 40, 40, 40 jaar geleden. Maar dan zou hij misschien zien, allen voor de televisie, jongens. Dat was toch wat.
1: Dat is 75 jaar geleden, de eerste televisieuitzending.
0: Was gisteren, hè? Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ik hoorde het, ja. Het was een uitzending van 1,5 uur.
2: Ja.
1: Er zaten een uur reclame tussen. Ja. Van, van de melkboer.
2: Van de melkboer, ja. Nee, maar ik wil zeggen, ja. Dan werd toen begonnen, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ah, echt. Wille keken zouden soms, had hij om 8 uur op de ZDF... De Duitse zender.
0: Oh, die Duitse.
2: Ja. Oh, ja.
3: Hij had de muziekparade. En
2: Oh, dat was prachtig.
1: Ja. Ja.
3: Thomas Dieter Hek.
1: Ja. En zondags, zei je dat ook, hè? Zondags morgens, geloof ik, ook nog zo'n muzikaal programma.
0: Ja,
3: ja, dat was
0: ook zondag. In Lederhozen.
1: Ja.
0: Later kwam het ook nog op televisie.
3: Ja. Nee, dat was die in de zomer alleen, toch? Of niet? Sundersmans.
1: Ja, dat was op elkaar. Heel veel uitzendingen vanuit Oostenrijk was er toen. Wat de Duitse CDF uitzende.
3: Mooi, hè?
2: Prachtig.
1: Ja. Het was echte televisie, hè?
0: Ja, was hij ook alleen maar dat. Ja, ja. Die had ook niet anders. Ja, nu ben je de mogelijkheden zo groot. Ja. En zoveel.
1: Nu kun je programma's vooruitkijken. Of Videoland.
0: Of Videoland kun je, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik doe nog eens, als ik een serie wil kijken... ik ga ze eens opnemen. Als ze dan op televisie zijn. Zeg maar, neem ik ze gewoon, kijk ze naar het hebben, want dan kan ik de reclames doorspoelen.
2: Ja. Oh, dat is zo.
3: Ja. Oh, ja.
0: Ja, ja. En dan kun je ook mooi achter elkaar hebben. Zien waar in ene film loopt. Ja. Zeg maar, dat je alles...
1: Ja, of je moet toevallig op Netflix of Videoland zitten. Dat daar die serie op zit, dan kijk ik hem door op.
0: Ja.
2: Ik vind het wel fijn aan Netflix, want dan kijk ik Indie wel een hoog. Kan ik voetbal kijken natuurlijk. Ja. Dan krijg ik ruimte.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Beetje voetbal.
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe eieren bent graag.
0: De eieren bent graag.
1: De eieren af. Ja. Dus, maar over voetbal gesproken. Volg je Nederlands elftal dan, Betty?
2: Nou, ik heb de laatste wedstrijd gezien dan. De andere twee dus niet. Maar goed... Van de week en om de donderdag was de eerste helft.
1: Dat speelt toch de UEFA National League?
2: Conditions.
1: Voor het seizoen 26-27 is dat?
2: Nee, maar ik wil zeggen, ja, ik vind het soms een beetje overdreven. Want ze prakiseert van allerlei competities.
1: Ja.
2: En er moet over alles maar gespeeld worden. En het is soms te veel.
1: Wat vind je van een nieuwe trainer? Hoe heet die ook alweer? Xavi.
2: Xavi.
1: Probeer bij Oranje natuurlijk een duidelijke stempel te drukken op een aanvallende voetbal.
2: Ik heb goed bij mij over, joh.
1: Ja.
2: Nee, dat is goed.
1: Ja.
2: In mijn beleving. En ik vond ze op de tweede helft van de week ook heel goed spul.
1: Ah, tegen Griekenland hadden ze eerst zelf wat minder. Dat was die Xavi ook behoorlijk boos
2: en
1: geweest.
2: Denk je van, hoe kan dat noemen? En ze waren er goed voorbereid. Maar ja, dat sluipt er zo in. Ja, daar kun je geen verklaring voor
1: vinden. 2-2 is geworden, hè, volgens mij, Griekenland.
2: 2-2, ja. Ja. Nee, maar dat is best mooi. Ik ben 2 goals ben afgekeurd. Via buitenspel.
1: Daar heb ik iets van gehoord, ja.
2: Nee, maar het was heel de moeite. Ja.
1: Ja.
2: Nou, goed. En ik hoop dan voor de competitie. Ja, en dan van de weken, wat het grote nieuws, hè.
1: Het grote nieuws.
2: Ja, de Eagles die gaat van Veuio bouwen, hè, dit nieuwe stadion.
1: Hebben ze
2: toestemming
1: gekregen?
2: Ja, en financieel is het rond.
1: Zo.
2: Ja, dat is belangrijk.
1: En waar gaan ze bouwen nu?
2: Ja, gewoon dezelfde plek. Twee van die tribunes worden afgebroken.
1: Mm-hmm.
2: En de B-side en de IJsseltribune. En dan wordt er een nieuwe gebouwd van zo'n 20 miljoen.
1: Hoe grote capaciteit hebben ze nu?
2: En ze hebben nu zo'n 10.000 en dan gaan ze naar 13.000.
1: 13?
2: Ja, en als ze dan later nog een keer weer uit wilt breiden, dan wordt ze eigenlijk weg.
1: Maar
2: ze wilde graag de bliem, maar ook de omgeving wilde ze graag houden. En dat is gewoon altijd een feest uiteraard.
1: Ja, het is heel
2: fietsen, ja. Dat is prachtig. Maar als ze het rond hebben, dan moet ik zeggen... Ja, goed, dit is de laatste 5 jaar ontzettend veel gebeurd, met de Eagles.
1: Positief gezien.
2: Positief, ja. Heel goed. En, het is dus het mooiste wat er rond is.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wanneer gaan ze bouwen?
2: 16 mei hebben ze dan de laatste wedstrijd door. En 17 mei, dan begint ze mensen voor ongeveer.
1: Dus wel in de zomerstop moet het eigenlijk gebeuren?
2: In de zomerstop moet het gebeuren, ja. Ja, ze kunnen wel een stukje voorbereiding doen, om te zeggen, tijdens de competitie.
1: Ja, dat kan
2: maar,
1: ook.
2: Het is mei dan, en dan gaat het voortvarend.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Dat is mooi voor de Eagles.
2: Ja.
1: Ze worden de stadion horen, kunnen ze nog meer rondjes vliegen daar.
2: Ja.
3: Wie gewoon nou een plaatje draaien, Leo?
1: Ja, het is hier de tiet van Eddie Tucker. Tuckers.
3: Ja.
1: Eddie Tuckers. Waar komt hij vandaan?
3: Geen idee.
1: Tuckland?
3: Geen idee.
1: Nou, je zegt dan maar gewoon.
2: Nee, geen idee.
1: Ik ga.

0: de piano. Maar ik ben toch maar weer teruggekomen. Ik zei, well, aju, ik ga, maar Eddie Tuckers die zong erover. Dus ja, het was nog niet helemaal 11 uur. Dus.
1: Nee, dat klopt.
0: Niet echt, toch? Maar we weten nog steeds niet waar die Eddie Tuckers vandaan komt. Joop zou het opzoeken, maar dat hebben we weer niet gedaan.
2: Nou, ik was even bezig met de koek en met de koffie.
1: Met de koffie. Met de
0: koek en sopie.
2: Koek en sopie.
0: Koek en sopie.
1: Volgens mij kunnen we uit Denenkamp of zo in die hoek.
2: Ik heb geen flauw idee. Ja, ik zou even kijken zo.
0: Ja, kijk dan maar even.
1: Ja, volgens mij wel. Ik denk dat dit zo bieder als die muziek en zo.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Gewoon een beetje zwart bier verdienen.
1: Een beetje zwart bier verdienen.
0: Goed. Ik zie je zo aan de felicitatie voor het Nederlandse kampioen beats handbal meidenteam B van SV Voorwaarts uit Twello.
1: Ja.
0: Een hele bekende trainster.
1: Je hebt een hele bekendste trainster. Ja, dat is onze kleindochter die je traint. Jonger elftal, zeg maar.
0: Ja.
1: En die bent vorig jaar eigenlijk al kampioen gewonnen. Maar ze bent in feite vorig jaar eindig met een ander team. Maar omdat hun puntenaantal hoger was, zeg maar, ben ze eigenlijk toen al kampioenen won. En dat is vorig jaar niet gevierd, zeg maar. Dat hebben ze nu afgelopen zaterdag.
0: En hoe komt het dat ze nou niet gevierd is?
1: Ja, die reden, dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Maar het is echt een bieshandbal. Dat is echt ook een passie van Nicky gewoon. Dat is,
0: doen ze het alleen maar in de zomermaanden? Of hebben ze speciale locaties dat ze...
1: Als het seizoen voorbij is, dan gaat ze gewoon naar de zaalhandbal.
0: Ja.
1: Maar zoals Noobie, het liefste gewoon een beachveld bij Voorwaarts. Dus dan kunnen ze gewoon spelen. Okay. Ja.
0: Is er een vaste locatie waar die beachveld zit?
1: Wat zeg je?
0: Is er een vaste locatie waar die beachveld zit?
1: Ja, die zit gewoon bij Sportclub Voorwaarts hier in Twello.
0: Okay. Ja. Dus niet dat ze naar Buslo toe gaan en zeggen, pak een stukje strand, daar gaan we proberen.
1: Nee, het is echt beachhandbal. Echt, ja.
0: Oké. Okay.
3: Hoge handbal heeft ze heel hoog gespeeld. Hè?
1: Ja.
3: En dat is nog een beetje meer gestopt. Want Likker zal er rond. Ja, als ze dan thuis moet spelen, dan speelt het wel. Maar wordt het hele land duur.
0: Ja, die zijn ze nog
3: en dan moesten ze bijvoorbeeld 8 uur of 9 uur bijvoorbeeld in Bergen-Zoom spelen. Soms.
1: Ja, en dan moet je soms naar Brabant toe of naar Noord-Holland.
3: En overal
1: Groningen, Stadskanaal.
0: Er wordt echt nachtwerk dan.
3: En er wordt nachtwerk. En dan op een gegeven moment, die meid die wilde wel eens een keer wat anders dan op Zotterdam, noem maar zeggen. Dan alleen handbal.
1: Ja, dan alleen handbal, ja.
0: Hoe oud zijn ze allemaal ongeveer gemiddelde leeftijd? 18,
1: 19? Ik ben ook wel oud, 14, 15, 16 jaar, denk ik, deze groep.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Kijk.
1: Ja, dus dat is, ja.
0: Ja. Hoe vaak trainen ze nu in de week?
1: Als het goed is, valt het me 2 keer. Ja, en dan een wedstrijd.
0: En dan,
3: dan ben je drie avonden weer bezig in de week.
0: Ja, maar naaraan. Dan beginnen ze helemaal om 7 uur of zo tot 10 uur.
1: Ja. Okay.
2: En waar moet ze dan in?
1: Ja, dat ligt er al.
2: Ja, met te trainen bedoel ik.
3: En trainen hier in 12.
1: Trainen hier in 12.
2: Oh, in 12.
1: Die voorwaarts. Ja. En als ze nu... ze zit met het... jachtlus, met wedstrijden zit ze in jachtlus. En jachtlus hebben we ook hier in een sporthal.
0: Oké.
1: In 12. Dus door hebben ze de wedstrijden. Zeg maar.
0: Ja. Maar ze hebben niet dat ze, zeg maar, als ze ver weg een wedstrijd hebben, dat ze de andere dag pas terugkomen, dat ze daar een hotel hebben.
1: Nee,
3: ze komt altijd wel terug, ja.
1: Ze komt altijd terug.
3: Maar ja, goed, als ze dan middernacht terugkomen, dan zeggen ja, dan is zaterdag voorbij, maar ook de zondag. Oh, dan lig je daar.
0: Half daar in je nest gezeten, ja. Gaan ze met de touring car of zo, of worden allemaal eigen vervoer?
1: Allemaal eigen vervoer.
3: Soms dus, af en toe met een bus.
0: Maar ze hebben geen sponsor dat de busmaatschappij zegt, nou jongens, als jullie ver weg gaan, dan gaan wij jullie...
3: Dat heeft natuurlijk met een kwestie van geld te maken natuurlijk. Hè? Want voorwaarts moeten ze dan betalen natuurlijk. En dat geld hebben ze gewoon niet.
0: We zijn met die hoge brandstofprijzen nu. Maar ze zullen ook wel subsidie krijgen van de gemeente?
3: Voorwaarts, allemaal zeggen, zelf dan, die krijgt van, zeker.
0: Maar niet de handbalteam zelf?
3: Ja, dat wordt weer verdeeld natuurlijk.
1: Dat wordt weer verdeeld.
3: De omnivereniging kreeg er geld. En dan geeft er zoveel naar het voetbal en zoveel naar de handbal.
0: Ja.
3: En zoveel er ergens anders weer naartoe. Binnen de club. Dat wordt dan verdeeld. Maar dat is onvoldoende om zijn om een bus te laten lopen.
0: Ja. Nou, ik zie een fotootje. Dat is een mooie rode shirt staan. Maar ik zie geen sponsoring op staan. Hebben ze geen sponsors?
3: Ze hebben wel sponsors.
1: Ja, ze hebben wel sponsors. Ja.
2: En dan borsten die...
1: Vroeg me even niet wie, maar...
2: Moesten eigenlijk die oude burgemeester vrouwen, hè?
3: Johannes.
1: Jos
3: Pennings.
1: Oh,
3: met de bus.
2: Jos Pennings, die is vrijwilliger op die bus.
3: Ja.
1: Ja.
0: En je rijdt er ook al een buurtbus?
2: Ik, hè? Ja. Ja, ik rijd op de buurtbus.
0: Kun je niet naar de
2: verderstand? Nou, ik mag hem achter meenemen.
0: Ja, mijn handbalteam, hoeveel zijn ze?
3: Ja, ik wil zeggen, maar dat komt natuurlijk hard, want de leiders moeten er ook mee natuurlijk. Ja, ja.
0: Maar dan kun je ook twee keer in.
2: Ja, zeker.
3: Ja. Zoals mensen, nou, maar als middags.
0: Ja, of we moeten Gert vragen, die zit ook op de buurtbus. En je samen gaan, met twee bussen.
2: Nee, ja. Gert zit niet op de buurtbus.
0: Niet?
2: Nee, maar nee, die zit op een andere bus. Ja, ander soort vervoer. Oh, van Smine, want die reed door heel Nederland.
0: Oké.
1: Maar als ze de Torsburgje met de NK-kampioenschap, dan gooien ze vrienden al weg.
3: Ja.
1: En dan hebben ze het overnachts op een camping. Dus dan ben ze die twee dagen al het liefst doorgeworden.
0: Als ze er iedere keer op neer moeten rijden, dan zijn ze al vermoeid van de reizen. En dan moeten ze nog spelen. Hoe lang duurt zo'n wedstrijd? Is dat 2 keer?
1: 20.
0: 2 keer 20 minuten?
1: Half uur.
3: 2 keer en een half uur.
1: Half uur, ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ah, mooi. Voor alweer de muziek op de oortjes. Dat is tegen dat eerste uur alweer voorbij is. Joop, wat hebben we voor 2 uur staan?
2: De 2 uur staat, speelt de Wierdense Revue een beetje een hoofdrol. We hebben ook wel andere muziek natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar we hebben een veurdracht. Sinds lang geleden hebben we een veurdracht dus.
0: Mm-hmm.
2: En het speciaal kwartiertje doen we ook met de Wierdense Revue.
0: Okay. Ja, zie je, ja.
2: En dat bent meer de kortere liedjes.
0: Oké, okay, dus...
2: Onze weerman Mark die is nog verhinderd vandaag. Dus ik doe weer een broebaboe.
0: En jij zou het doen?
2: Nee, ik niet.
0: Je hebt gezegd, hè? Ik doe het weerbericht wel eventjes. Dan komt het altijd wel goed.
2: Dan moet je niet te heiten worden.
0: Nee, de heiten alweer. Dus ik ga alleen maar slecht weer van. Dus pak een lekkere bakje koffie. En na het nieuws van de reclame zijn we zo weer terug samen met Henk en Nini hier voor 2 uur van Mooi Lust.

0: van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, welkom terug hier bij Moyes Lustrum. We zitten lekker aan de koffie hier. Ik hoop dat jullie dus ook lekker aan de koffie zitten. Dus we hebben hier aan de koffietafel nog steeds Innie en Henk Wolters zitten. En Joop zit nog steeds lekker achter de knop. En die doet straks het weerbericht, heb ik begrepen. Want... Mark, die was er niet, die was nog verhinderd. Maar voordat we zover bent, gaan we eerst naar de bandjes met Smansvrog.

0: wakker wordt, dan is het niet meer Spaans Vroeg. Het is al binnen middag, want het is alweer 6 minuten over de klok van 11. En dat allemaal op 3 oktober 2026. Hier bij Moois Lussen. Inderdaad, op de zender van Voorst Veluwe Zoon. En natuurlijk ook bij RTV 794 te beluisteren.
1: Ook nog, ja.
0: Ook nog. Ja, ja, we hebben aardig gehoord. Ja, ja. Uitzendgebied.
1: Is een groot gebied, ja.
0: Ja. En ja. Als het goed is, wordt het nog groter straks.
2: Nog groter?
0: Nog groter. Ja, daar ga ik wel vanuit.
2: Dat ben je een beetje zo'n beetje TV Gelderland.
0: Ja, dan ja, die overstuiven natuurlijk helemaal, hè?
2: Ja. Dus,
1: ja. Ja. En ben je... Ik heb altijd het idee, dan ben je eigen regio zo kwijt, hè? Dan is het eigenlijk geen regionale...
0: De programma's moet je aanpassen dan, hè? Zoals, zoals hier ook, zoals nu met Moois Lussen, als je zo'n groot uitzendgebied hebt. Dan eigenlijk moet je ook mensen uit dat soort hoeken... Waar we, ook deze kant op halen. Want nu alleen maar, denk ik, deze driehoek. Steden driehoek, hoe noemt ze het hier zo?
2: Steden driehoek.
0: Steden driehoek. Ja, ja, ja. Maar als je dan ook die kant van Zwolle en Kamp en Emmeloord nog een keer hem opwaart.
1: Ja.
0: Nou, maar daar was... ook mensen vandaan moeten halen.
1: Mm. Ja. Ja, dat snap ik wel. Maar als je, dan is die verdeeldheid, hoe eigen...
0: Te groot.
1: Dan is het zo groot. Ja. Want ik bedoel, Heerde is voor ons nog... Dat is nog uw uitzendgebied, dat is prima. Ja. Maar wat hebben mensen aan die als het nog groter wordt?
3: Je hebt dus geen verbinding.
1: Je hebt geen verbinding. In die zin van.
3: Ja. Ja. Kruger zegt, wat zal in de set me nu bijvoorbeeld? En dan spreek je dus Emmerloord.
0: Ja, nee, dat klopt.
3: Dus ga je daar niet voor zitten.
0: Nee. Nee, maar dan krijg je toch heel andere gesprekken kreeg dan.
1: Wat,
0: nu,
1: wat ja, meer, ook
0: ja, meer landelijke gesprekken kreeg.
1: Ja.
0: En dan kun je ook altijd wel dingetjes pakken. Wat ja, je binnen deur zit.
3: Van gek, van geld natuurlijk. En, ja. Ja, en al die kleine omroepjes, je kunt natuurlijk niet aan de eisen voldoen. Een woord voldoen.
0: Ja.
3: En dan kreeg het boeien dwong tot fusies.
0: Ja. Ja, ik weet niet. Wanneer is dat? Moet het worden bekend? 28?
2: Wanneer?
0: Ja.
2: Met het, in 1 januari 2028 dan mogen we samen. Maar
0: wel zoiets,
2: volgens mij nou volgende week of zo. Volgende week donderdag is dat. Dan nou vergadering hier.
0: We hebben hier vergadering, ja. Dus waar het allemaal over gaat. Ik,
2: ja, mogen we even kijken.
0: We zien ze wel al.
1: Ja.
2: Yes. Maar we zijn al wel bezig zeg maar, met Moois Lussen 2.0. Dat we wat breder gaan kijken van mensen uitnodigen.
0: Ja.
2: Ook uit de regio van 794.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en ik ook begrepen, jullie gaan op de vrijdag al naar de locatieplekken toe, hè? Anders is het verzadigd te ver rijden.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan gooi je vrienden zo om wel hier.
2: Ik heb een camper gekocht.
0: Dat is heel goed.
2: Mijn vrouw weet nog niet, maar... En ook Frido's weer een zondags...
1: Ja.
0: Mooie reclame door van Moois Lussen op locatie.
2: Ik weet alleen nog niet of onze voorzitter de factuur goedkeurt.
0: Oh. Ja, je kunt altijd proberen in te dienen, natuurlijk.
2: Ja, ik dien hem wel in, maar... Ja.
0: Zeg, maar. Laatste keer van een paar koffie hebben we het wel teruggekregen.
2: Dus, Inian, dan een verhaaltje of een gedicht.
1: Ja, ik heb een gedichtling. Het is al wel even mijn leen dat het plaatsen voor een van het ging nog over de Zwarte Cross. Een gedicht over de Zwarte Cross. Maar daar moet ik even iets bij vertellen, want er zitten een aantal woorden bij. Nou, dat ik dacht van, ik weet niet wat het betekent, maar dat heb ik al opgezocht. Dus dan kunnen we het woord voor miegen.
0: Miegen.
1: Miegen.
2: Miegen.
1: En dat betekent dus plassen, urineren.
2: Ah, oh.
1: En er komt nog een woord in veel. Ja, dat kunt u misschien uithalen. Daldien.
2: Daldien. Dat is een liedje van normaal.
0: Ja,
1: ja nou, Daldien. Dat is plezier en schik maken, zeg maar. Dus ik denk, ik wil er toch even opzoeken wat de betekenis daarvan is. Ja, nee, ik wist het zelf ook niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dus vandoor, dan riemt het beter op elkaar.
2: Maar nu hoef ik niet meer te zeggen van Leo, waar ben je een zeikert? Maar ja. Leo, waar ben je een wiegert?
1: Ja, waar ben je een mieger? Waar ben je een mieger?
0: Ik zeg niks.
1: En het is geschreven door Johan Elburg.
0: Met Elburg.
1: Winters. Dialect van Winters. Dat zal wel Wintersweek wezen.
2: Dat is Wintersweek.
1: Ja, ja. Bent ule er ook een wes door in de weien bij de Zwarte Cross? Door ging toch zeker 260.000 man helemaal los. 4 dagen daldeeën en aangaan. De stress en de spanning buiten de weien laten staan. Slenten van de een naar de andere kroom. De ene tente in, de andere tente uit. Want overal heurt niet weer een ander geluid. Wel doppen in de oren tegen kabaal. Want de geluidsterkte stond meestens maximaal. En dan regelmatig de halsbleem spullen, zodat i u in een betere conditie voelt. Alle lui heb genoeg vocht naar binnen kunnen krijgen en heb door deur dus ook heel wat moeten meegen. En weet u nu wat er het mooie van is? Ze maken er weer schoon water van al die pis. Dat gebruiken ze dan weer voor deurspullen van het husken, zodat iedereen van onder heeft weer een schoon krusken. Ja, want met zoveel lui door in die weien mooi wel op de hygiëne letten en nu houden aan de regels en de wetten. Dat gebeurt door in die grote weien gelukkig ook wel, want er gebeurt niet vaker een ongeval. En de lui bent heerlijk aan het huigen en aan het aldeeën en soms zie je er ook al wat vrieën. Zo is het vaker een groot feest en ik denk dat het niet de laatste is geweest.
0: Nee, dat is dus zeker niet de wist, de Zwarte Kroos niet.
1: Nee.
0: Echt een traditie van ieder jaar.
3: Ja. Ja.
0: Dus, maar vorig jaar, dit jaar zijn 17.000 mensen minder gekomen dan vorig jaar.
1: 17.000?
0: Ja, gemiddeld zijn ze tussen de 250 en 260.000 mensen, de bezoekers.
1: Ja.
0: En ik vind het zo mooi, is dat er komen zoveel mensen en er gebeurt niks.
1: Nee.
0: Ik wil onder elkaar niet. Geen narigheid, geen trammelant.
1: Nee. Geen gevecht of gedoe nee. of politie de bie.
0: En zij is 30.000 man in een voetbalstadion.
1: Ja.
0: Maar kijk wat er aan gebeurt.
3: Nou, hey, ja. Harry.
1: Hij, ja.
0: Ja.
3: Dus zonder meer is dat.
0: Ondanks dat ze allemaal voor hetzelfde evenement komen.
1: Ja. Ja.
0: Zowel voor de voetbal als voor de.
1: Als voor dit. Ja. Ja, dat klopt eigenlijk.
3: Hè. Nou ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen die komen wel, die gaan naar een wedstrijd toe, maar die komen niet voor het voetbal.
0: Nee, dat klopt.
3: Die komen alleen een rotsoortjesgroep.
0: Ja.
3: Die komen staan maar een maskerveur en als je die kunt herkennen en al die dingen meer.
0: Ja.
3: Ja.
0: Van die mutsjes op.
3: Capuchonnetjes.
1: Ja.
3: Tuig van de Richel.
0: Ja, wat doe je eraan?
3: Ja. Ze zeggen, sporten straffen, maar eigenlijk, als je dat soms ook ziet, ik heb me toen op Utrecht aan eigenlijk geërgerd. Dan zeggen dan, Coëtse die met 3-0 vuur. Nou, wordt er een bom op gegooid. Ja.
0: Ja.
3: Nou, en dan wordt ze staak. En dan met z'n 3 minuten in de gang, dan wordt er nog weer een bom op veld gegooid. Dan is het de definitieve staking. Moet de wedstrijd 2 dagen later overgespeeld worden. En dan kan Utrecht herstellen, allemaal zeggen. En dan kunnen ze nog weer gelijke spul. Dus de Eagles binnen gewoon 3-2 punten afgestoken.
0: Ja. Nou, dat klopt.
3: En dan wordt dat rotsenschoppen wordt gewoon beloond.
0: Ja.
3: Dus hoe club zit achter, die gooit maar een bom erop, dan krijg je een herkansing.
0: Ja.
3: Nou, en dat lokt uit.
0: Ze moesten gewoon die supporters van Waan van Utrecht gewoon zeggen, nou, waren de supporters van Utrecht, zeggen, geef straf, je moet 6 punten inleveren.
1: Ja. Of gewoon, ik zeg ook altijd, Henk, gewoon op dat moment als het gebeurt, de wedstrijd staan. En dat is de uitslag, klaar, dat is de einduitslag.
0: Ja, als we drie kwart van de wedstrijd gespeeld hebben of zo.
3: De Eagles hebben echt gestraft, om te zeggen.
2: Ja, die hebben... Het gelijkspel toch? Was het
3: ja, dat is het gelijkspel. Misschien nog maar 3-0 weer.
2: Ja.
3: En toen het gesloten midden begon. Hij zei, dat is absurd. Maar dat zie je gewoon in de maatschappij ook. Als er iets gebeurt, de slachtoffer is altijd de pineut.
0: Ja.
3: En dan zegt de dader, die wordt beschermd van alle kanten.
0: Klopt.
3: Maar de mensen die het overkomen, die zitten die jaren lang mee. Met de ellende.
2: Dat hebben we zeer door, Henk.
3: Dat hebben we zeer zeker.
1: Ja.
2: Zullen we dan even troosten met een liedje?
3: Ja, doet er maar.
0: Ja, daar word ik zuur van. Zie je wel.
1: Ja.
0: Puisterig. En ik zie staan nou hier. Ben Zuur en Henk Puister hebben. Dat is in de duo de Zink. En speelt voornamelijk alleen in Groningse spreektaal. Ze begonnen eind jaren 80 samen te spelen. En brachten nummers uit zoals Mien Damster, Torn en Del Ciel. Maar je hebt hier heel mooi zo. Van leg dan mijn heuvel maar op mijn schouder.
2: Speciaal voor Henk een beetje te troosten.
3: Ja, weet ik, ik sta een beetje te getroost binnen.
0: Ja.

0: Ben je weer met bomen opgekomen, Henk?
1: Ja, het trauma is veel.
0: Ja, is wel, je kan mooi de hoofd natuurlijk bij in hier op school lengen.
1: Ja.
2: Je hebt de troon in de oom.
0: Ja. Wil je voor de troon ook van Grieg? Van het aankomende weerbericht, wat hij Sam vertelde, Joop.
2: Wat ik moet vertellen?
0: Ja, jij zou het weerbericht doen.
2: Nou, ik zal het heel kort al. Dus het werd gewoon een hartstikke fijne werken voor mij.
0: Nou.
2: Ik ben hartstikke druk.
0: Ja.
2: En dan moet het niet te warm zijn. En zoals er nu is, het. Alleen woensdag werd een beetje slecht voor ons, Mien. Dat is wel minder. Nee, maar zomaar even per dag bekijken dan.
0: Nou, in ieder geval, als je een terugblik doet van de afgelopen weken, werd het binnenland liep de temperatuur natuurlijk op tot 23 tot 25 graden. En de aanhoudende droogte in de weken daarvoor en het gebrek aan neerslag in de stormgebieden. In ieder geval, wat de komende week is, laat een tweedeling zien eigenlijk. We beginnen zacht en droog, maar halverwege van de week levert het weer flink in en krijgen we te maken met een koeler en wisselvallige herfsttype. In ieder geval morgen wisselend bewolkt met in de ochtend kans op een bui. In de middag klaart het vaker wat op en het wordt ongeveer 19 graden. En dan gaan we van maandag en dinsdag in ieder geval prachtig en rustig na zomerweer. We blijven droog met prima zonnige periode. En de temperaturen die lopen weer een klein beetje op. Wel van 21 tot 22 graden. En dan woensdag. Nou, had jij een drukke dag, hè?
2: Ja, dan moet ik de bos in.
0: Nou.
2: Op Holtzaar.
0: Nou, dan krijg je echt een omkeer. Want de wind draait. En er trekt een actievere regengebied over. De neerslag kan stijgen naar 65%. En de temperatuur zakt direct terug naar 17 graden. Hey, de temperatuur is goed voor jou, Joop.
2: Ja, de temperatuur is goed, maar ik mocht geen regen hebben.
0: Nee, dat is jammer dan. Maar in ieder geval dan hebben we de donderdag nog en de vrijdag. Het echte herfstweer doet natuurlijk zijn intrede. Met een aantrekkelijke noordwestenwind wordt het overdag niet veel warmer, meer dan 13 tot 14 graden. Daarbij nog enkele buien en opklaringen wisselen elkaar af. Maar ook de nachten worden kouder met minimaal 7 graden. Ik denk dat ze de nachtvorsten wel weer nodig hebben, want ik hoorde in de Schecht in Deventer dat ze daar kunnen zwemmen in plaats van schaatsen.
2: Ja, die ijsbanen die zou 1 oktober les gaan. Maar ik had dat, ik las het van man op nieuws. En ik had eigenlijk Mark willen veranderen. Die geeft volgens mij 1 of 2 keer in de week te schaatsen.
0: Nou, van mij ging nu skielen daar.
2: Nou, dat zouden we niet kunnen. Of wel? Of kan dat ook?
0: Ja, want er is nu geen ijs natuurlijk.
2: Dat zouden we mooi kunnen veranderen.
0: Ja. Nee, want voor mij was de installatie kapot of zo daar, die koelinstallatie.
2: Ja.
0: Want ik hoorde er om 11 uur in nieuws ook, hadden ze het ook al over.
2: Ook al, ja.
0: Dus ja, dat is dan.
2: Maar goed.
0: En hoe?
2: Wie gaat de groetplaat doen?
0: Vertel.
2: Of niet?
0: Ja, ik zie het. Ja, volgens, de groetplaat komt naar het weerbericht.
2: Ja, een aantal, als je zeg maar jeugd bent en je geboortedatum op je Facebook profiel staan.
0: Ja.
2: Dan kan ik dat zien. En, dan,
0: en welk Facebook profiel is dat?
2: Van Mooiste Lusten.
0: Oké, dus kunnen de mensen nog steeds lid worden?
2: Ze kunnen nog steeds lid worden.
0: En, openbare groep?
2: Openbare groep. En dan word je geïnformeerd wat er uitzendt. En nu, lekkere foto's of
0: filmpjes. De laatste nieuwtjes.
2: Ja, precies. En wie doet dus ook altijd de actie wie de jeugd bent van onze leden,
0: ja,
2: van onze fans. Dan, en zo waren er deze weken afgelopen, op 1 dag 3 jeugd.
0: Zo.
2: En dat was Bert van der Zedde,
0: ja,
2: Twello, Benny Wagenaar, die kent iedereen denk ik wel, dat is ook een muzikant is dat, uit Tonden, Jan Udink uit Holten,
0: ja,
2: en de kleindochter, waar straks al even over aan had, net voor 11 uur, dat is Nicky Teunissen, die is vandaag hier.
0: Ah, kijk, van de handbal. De trainster van de handbal.
3: Ja,
0: nou, gefeliciteerd.
2: Ja.
3: Dank je wel.
1: De pet moet van op naar tegen de zolder.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, maar ik hoop dat de zolder niet zo hoog is, anders moet je haar gooien nog.
2: En ik hoop dat het liedje wat ik u gekozen heb, dat een beetje bevalt. En dat is een bekende melodie, Ramona.
3: Ja.

0: Hele bekende melodie, de Ramona instrumentaal van Orchestras Ambros Silos. Silos, zeg ik dat nou allemaal goed? Ik weet het niet. Maar de Wiense Revue, die kan er ook wel van. We moesten direct deurstijgen naar de Wiense Revue. Met Oh, wat ben ik toch gek geweest.
1: En hoe is ze getrouwd? En hoe weet je met enig verschil? Als je getrouwd bent, dan is wie gezellig bent. En dat toch enig verschil is, dan zou ik wel zijn blokken. Hallo, nu hebben we goed vast, want we zullen toch hem om.

0: nul of wedkreeg.
1: Ja, weet. Maar die kunnen de mensen bij hem hele rare dingen metmaken, hoor. Die stort soms voor verrassingen. Want één keer per jaar gauw er al op met de fokvereniging, hè. Ja, ze had een hoogtepunt, hè. Dan kijk ik het hele jaar naar uit, hè. Dan leef ik gewoon dingen aan. Wie bent van zomer naar Amsterdam in de West, met een trein. Wie hebt maar zoveel lallen gehad. Wie hebt de vrouw weer uitgelaten, want je bent van ons plezier uit. En wie hebt nog wel aardig wat Nou ja, dat was net bij ons. Zes flessen jenever in de stoet. Dat jong van weet dan met zoveel brood bij jou doen. En de wijn, toen kwam je dan aan een trein afgeladen. De trein dan, hè. Maar er was nog één zo'n pleitske vriend neus zo'n dame bij gevallen. Ik plein door onmiddellijk daal. Begint me de juf van de schreeuw van, hé meneer, u zit op mijn ruiker. Ik zeg dat leuk, ik zit op mijn eigen stinker, hè. Ja, en toen kwam mijn trainer, ik kwam in beweging zo richting Dem. Toen zeg ik, Henrik, wat ik toch roeken, dat weet ik niet. Maar dan hangt hier zo'n zeute log, het stinkt hier zo onmeunig. Wat zal dat toch weer? Toen zegt die mevrouw, hoe durft u dat te zeggen dat het hier stinkt? Dat is een hele dure parfum, dat is 4711. Zo, god mevrouw, dat kan best weer, wat weet ik nog maar 4711 of. Zo, fijn, toen kwam hij door mijn Amersfoort en toen moesten we ouwe stappen. En toen kwam ik in de benen. En toen ontsnapte mijn ene. En toen begon die mevrouw te schreeuwen. Oh, wat een vieze lucht. Wat stinkt het hier toch? Wat is dat toch? Ik zei, mevrouw, dat is 722. Toen zei ze 722, wat is dat dan? Ik zei, dat ben 2 pond groene bonen van regel 61. Please.

0: om benullen, weet je niet. Ik wel, ja, maar ik heb u net verteld, nee, die kunnen in de mensleven zulke rare dingen metmaken. Maar ik heb u net verteld door naar Amsterdam binnen met die fokvereniging, hè. Maar dat is ook wat waar ik die staat. Als je door als plattelander komt, dan weet je ook niet waar u overkomt. Dat is een heel ander slagvolk als hem hier. Die leeuwen hebben een drok tot toe in een trammeland, dat staat toch van de kieken.
1: Yeah.
0: En schreeuwen, wie loopt er langs de gracht, ligt in een keel in het water, hè, maar schreeuwen. Help, help, ik kan niet zwemmen. Zeg, man, ik kan de hond niet zwemmen, maar ik schreeuw de hond niet zo hard. En toen wil soms de stad nog in de wist. In die smalle streutjes. Wordt die dame zo langzaam loopt een vlugge rieken te worden. Lopen wie door te lopen. En toen hebben ze een mevrouw hun boom moet raam met zo'n groot balkon. En dan schreef naar beneden. Woehoe, woehoe, de deur staat voor u open. Toen heb ik naar boven geschreeuwd. Ik heb hem voor u dicht gedaan. Doe gauw en wieden met levenslied. Maar als je trouw bent, dan geeft het heel hard. Als je trouw bent, dan geeft het zo.

0: Wie zal dat zijn? Wie zal dat nou zijn? Een beetje,
1: het komt er ook weer aan.
0: Ik ben weer iets te vroeg, maar ja. Ik denk over een paar weken kan wel weer in.
1: Half november meestal, hè?
0: We komen ook alweer binnen.
1: Geen idee.
2: Nee, weet ik niet.
1: Nee.
0: Nou, portverdorie, moet je toch weten?
1: Ja, ja.
0: Nou, dat kunnen we wel opzoeken natuurlijk, de intocht. Dat is pas geleden bekend geworden, toch?
2: Zoek ik maar even op.
1: Ja.
2: Heeft Innie nog een...
1: Dan kan ik nog een gedicht voorlezen.
2: Ja, hè?
1: Heb je helemaal goed. Dat heb je helemaal goed. Ik heb een gedicht, dat ging natuurlijk, of natuurlijk, over de herfst natuurlijk. En dat is geschreven door Dick Dalhuizen. Wat heb je te bieden in de derde jorige tijden die begint als de zonne recht boven de evenaar steekt. Tussen zomer en winter in. Van zomerwarmte naar winterpret. Herfst. Buiten storm en regen. Vulle pracht en praal. Genieten van mooie kleuren in de natuur. En paddenstoelen schiet uit de grond. Enkel of vulle bij mekaar. Van heksenkringen tot hoornzwam. De herfst. Sprookjesachtig mooi is het bos. Groene blaaien kreeg goldachtige brune of rode kleuren. Een najaarsbries dus te neerleggen. Om ons te laten genieten van wat de natuur heeft te geven. Herfst. Boom kreeg kale takken alsof ze in de blote konten staat. Vruchten valt van de boom, beukennootjes, eikels en kastanjes. En voor de beesten, eten voor de beesten, tijdens de winterrusten. De herfst. Storm komt het rusten. Regen wordt sneeuwbuien. De winter komt eraan. Herfst met al uw kleuren en natuurlijke schoonheden. Wat waai mooi.
0: Ja, herfstkleuren. Blaadjes verkleuren.
3: Prachtig, ja.
0: En uw kleuren blijven binnen. Dus je dat zult ook zien. Aan
3: nou,
0: dat
3: is de boom anders, ja. Ja, als het een groen is, zie je een bruin. En als het bruin is, dan zie je een begroen. Dus, ja.
0: Ja.
2: Zal,
3: ja.
2: Wow.
3: Ja. Nou ja, goed, wel een eerder een buurman die wilde schuren, dat was een houten schuur, die wilde opwerpen. En als ze met elkaar overpraat, dan dat is de groen zo hoorde. En die vrouw die komt zo aan buizen, dat is de bruin. Ja, ja, ik kon hem niet zien.
0: Ja, dat kan ook gebeuren, ja. Ja. Dus, ja. Maar even nog eens teruggekomen op het van de Wiense Revue. Van, in ieder geval, de landelijke intocht van Sinterklaas 2026 vindt plaats op zaterdag 14 november. In het historische vestingstadje Graven. Dat is van de gemeente Kuik. Maar ik kreeg net een WhatsApp-berichtje van de Goedheiligman zelf. Want die lust ook altijd naar moois lussen.
1: Oh ja, ja.
0: Die zegt, we proberen wel in Graven te komen. Maar in verband met lage waterstanden.
3: Ja.
0: Weet ze niet of ze met de stoommotor door kunnen komen.
3: Nee, maar anders komt er gewoon met Peert.
0: Anders komt er gewoon met, ja, ja. Of op de fietsen kan natuurlijk.
3: Ja, de fietsen, ja. Want, maar dat vind je een andere klas, hè?
2: Ja, klopt.
3: Ja, ja, ja. Stefan van der Wallen, die doet het niet meer.
2: Nee, stop.
0: Ja, de hulpclause is dat, hè?
3: Nou, ik weet niet wie de hulpclause is, maar ik ben ook benieuwd wie het doet. Ik heb nog niet deur.
1: Nee, ik weet het ook niet.
0: Zullen we dan
1: niet
0: vragen, Job? Want,
2: ik, hè?
0: Ja, de keuk, denk ik wel.
2: Nee. Ik hoor die ene van, hoe heet die? Van,
1: ja.
2: Vandaag in Zuid, die oude manager.
3: Oh, ja.
0: Ja, die
3: directeurtje.
0: Directeurtje
3: zal het misschien doen. Dus.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat is wel een goeie, ja.
3: Oh.
0: Directeurtje.
2: Nee, we hebben hele goede hulp Sinterklaas.
0: Ja.
2: En hier in de buurt. En die woont in Apeldoorn. En als je iets meer wilt weten over die hulp Sinterklaas, dan moet je Jaap van Tongeren. Iedereen kent Jaap. Die doet heel veel in de muziek, zeg maar. In, mm-hmm. In de blaasmuziek.
0: Blaasmuziek.
2: En, Bloos. En die speelt ook hier bij Excelsior in Twello.
3: Ja.
2: En die weet heel veel over de hulp Sinterklaas. Dus moet je die maar eens even benaderen.
0: Nou, dat mogen we dat maar eens even doen, Henk.
3: Ja. Ja.
0: Maar dat was ook wel wat voor jou, of niet?
3: Sinterklaas, ja. Dan moet je de boot laten staan.
0: Ja, maar gewoon op Peert.
3: Ja.
0: Lekker, man. Hij heeft de schimmel tussen de benen.
3: Nee, gewoon op Peert. Dat had ik graag mijn Prinsjesdag gezien. Hè. Ik had graag gezien dat Willem gewoon op Peert kwam. Ja, toen kwam de koning gewoon op Peert. Hè? We hadden geen koetsen of zo. Later hebben ze een koetsenbier betrokken. Maar het is mooi, maar hartstikke mooi dat Willem zo maar Peert eraan kon komen.
0: Ja, we kunnen Willem een berichtje doen natuurlijk.
3: Ja.
0: Kijken of we dat volgend jaar kunnen doen.
3: Ja, is dat wel mooier?
0: Ja. Ja, dat heb je
3: dat gewijf van achter zo'n koetsen, dat is toch ook niks.
0: Nee. Maar gewoon lekker op Peert zetten. Maximaal op Peert.
3: Ja.
0: Daar wordt ze helemaal wild van.
3: Ja.
2: Ja. Ja, maar Henk als Sinterklaas, dat kan niet.
3: Nee.
2: Nee, maar Henk die was laatst aan zijn wis en er kwam een vrouw. En toen was Henk gewoon praat. Toen zeggen: u bent Henk Wolters. Ik herken de stem van Moïse Lusten.
0: Ja, dat is alleen maar goed natuurlijk.
3: Ja, dat was bijzonder. Ja. Dus, die vrouw die kunt binnen, die zegt: ik geef me aan, dat ben je Henk Wolters. Ja, dat klopt. Ik ken hem van Moïse Lusten. Ja.
0: Hadden ze jou een keertje herkend of niet?
2: Mien?
0: Ja. Want ik kwam hier de studio binnen.
2: Nee, ik had een keer een feestje in Klaanbeek, bij Pinappel. Bij Pinappel in Klaanbeek.
1: Klaanbeek.
2: En toen draaide zo'n vrouw zich om en zeggen: toen herkende Mien. Ook van de radio.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, dat is toch leuk. Leuke reacties, toch?
2: En ik zeg: mooi, wel even lid worden. Hè?
1: Ja.
0: Van een privéclub. Nee. Of, bedoel, van een Moïse Lusten club.
2: Van Moïse Lusten, ja. Kost niks. En dan is het ook door.
0: Nou, dat je wel. Ja.
2: Mensen uit Apeldoorn.
0: Nee. Dus, maar ik zie dat we even nog een plaatje kunnen doen. Dan kunnen we ook beginnen met een ander kwartiertje. Ja. Je hebt, hoe heet die ook weer, Kloos aan?
2: De Denenkampse
0: Speetse. Ja, dat is natuurlijk een Twentse dialectbandje wat in 1986 ontstaan is vanuit de Boerenkapel. De Groene Koppelspieren, zo heet dat. Dat is een muziekkapel. Van een gelijkmatige jongeren carnavalsvereniging. Door komt ze eigenlijk uit terecht.
2: Oh.
0: Nou, zou meer benoemen hoe ze zingen over de... Wat zit er nu? Bente? Benke?
2: Benken.
0: Wat is een benken? Bankie of zo?
1: Het bankje. Denkbankje.
0: Nou, zullen we ze even lussen? Ja, Henk?
3: Ja, ik.

0: Ja, maar dat is natuurlijk
1: wel aan de keuken.
2: Ja, maar volgens mij was dat hier in Twello ook zo.
3: Het is in Twello ook twee propbankjes.
2: Hij ook wel van die bankjes. Ja, met markt en zo.
3: Dat is heel belangrijk.
0: En het sociale contact met elkaar.
3: Ja, nee, maar ik wil zeggen...
2: Ja, maar zoals eerder, toen Wille ging altijd naar de markt in Apeldoorn. Maar dan waren er altijd dezelfde die op dat bankje zaten, bij de viskroom of bij de patatkroom of waar ook. En die ontmoetten elkaar. Toen had je ook natuurlijk geen mobiel. Die spraken elkaar door, dat was gewoon vaste prik. Die gingen er gewoon door voor naartoe.
0: Ja. Nou, wie weet dat je het zelf ook wel ooit een keer doet als je zo oud bent.
1: Ja, wie weet.
0: Ja. Maar het duurt nog heel lang.
1: Ja, het verschil hè, tussen vroegen en nu.
2: Ja.
1: En dat is de inleiding naar ons ander kwartiertje.
0: En ja, dat was ook van vroeger.
1: En nou, al gezegd, heb je een beetje de Wiense revue. Speelt de hoofdrol dit tweede uur. Mm-hmm. En dan begint we ook met het liedje van Vroeger en Noe.
4: Ik ben hier even gaan zitten om met Oele te praten over Vroeger en Noe. Want wie van geloven, Leu, dat ik te mangs met aan het prakazeren kom, ik zie hoe de dingen allemaal aanspinden worden. En hoe kan ze wel zijn, ik moet toe aanpassen aan die moderne tijd, met dat mij ook maar kunnen. Want zoals de leuting woordig leeft, ze wordt toe langer hoe gekker. Ja, ik weet wel, ik moet er niet te veel van aantrekken, maar het zit mij toch niet zo lekker. De kleinkinderen zei dan tegen mij, opoe, ik word oud. Dan zeg ik, ja jongens, als je dit dan noem maar eens van oud meisje onthoudt, dan vroeger misschien net zo tevreden waren als Ile nu. Ondanks dat we hadden moesten werken, wouden we misschien toch nog wat beter aan toe. Maar dan lacht ze mee uit en dan zei ze, het is weer zoiets. Opoe begint weer te zeuren, ouwe vroeger tijd. Maar hier kan vanuit mijn hart wel eens hem luchten. Omdat ik wel zie dat hier leu zint, dit op dat gebied wat met mij eens bent. Als vroeger wen veuren ligt, dan hij te lusten netjes bij de oude leu zitten. Maar als de tegenwoordig is even met praten wilt, dan zegt ze, opoe, wat wou je weten? Ze bent ja katsgek, met 16 jaar zit ze al op een brommer. En leerden Homer, ze werd toen langer hoe dommer. Want als ze tegenwoordig iets uit moet trekken, dan heb ze het al gezien. Daar haar wie vroeger nooit van hoort, laat staan zien. Ze heeft nu een computer voor dit en een computer voor dat. Ach leu, als ik het allemaal horen, ben ik het aan dikke zat. Het komt nog zo wit dat we zelf niks meer doet. Dan leven we op een computer. Maar doet dat ding altijd wat goed? Denk aan zich ook wel eens vergissen. Nee, leu, ik houd bij mijn eigen verstand. Dat wil ik nog niet missen. En wat ze tegenwoordig allemaal niet uitprakaseert, ze wordt hoe langer hoe gekker. Ze laat zich tegenwoordig wakker maken met muziek uit een wekker. Als vroeg een hanen kreeg, dan moet je roepen, dan was dag. De grunlus opstaan, hoe lekker ook lag. Een bord rongpap, wat russel op een pulle brood. Nee, tegenwoordig is een citroen of een grapenfruit. Als wij te dikke, hij dat niet dood. Een stukje vlees, dat noemt ze een theeboon. Een karton blauw of een entrecoot. Ja, ik laat ze me teut, maar ik lach me soms dood. En dan denk ik, mensen, wat ben je nu toch gek? Wat is er nu nog lekkerder als een groot stukje spek? En dan dat reizen en trekken tegenwoordig. Allemaal gaat ze naar het buitenland. Ze hebt ons mooie Twente nog nooit goed gezien. Wat een verstand. Ze vliegt en ze roost met een auto. Nee, dan in mijn dagen. Dan ging je rustig neentje rie met peert en wagen. Tegenwoordig gaat ze naar Spanje, Amerika, Mallorca. Niks is te wit als ze me voet kunt gaan. Hij ons dan vroeger zijn hang zo achter in het land zijn staan. Dan hopen we niet weer, dan wou dikke tevreden. Maar ik wou leuk dat het mooie van uw eigen land ook is wanzee. En dan de jongelui, at ze ting.

0: worden getrouwd bent met zijn beiden, dan is het heel gewoon dat ze met een paar jaar weer gaat scheiden. Ze valt er van tiet en dan wil ze wat anders. Een kop mooi op hol en dat riep ze de kans. Wie waren vroeger veel te druk? Wie wanden niet zo gauw op oude keen? Want volgens mij is een aan keel of vrouwen nog altijd ruim van gebrek. Vroeger had je ook een schoe kinder, dat neem ze dan een zegen. Maar ja, zo'n groot gezin kom je tegenwoordig hartstikke niet meteen. Het is nu ook zo gemakkelijk, ze hebben nu de pil. Iedereen kan me net doen en laten wat hij wil. En zelf aan de beste, dat heeft toch geen zin. Ik koop nu een paar flesjes en daar zit toch ook van alles in. Maar dan zei ze tegen mij, meisje, ik word oud, ik kan er niets meer bij. Maar volgens mij leeft de leu nu vals te vrie. Ik geloof dat we vroeger net zo vallen willen hadden als nu. Al was het dan als. Maar ik blijf te bij, nu of vroeger. Wie kreeg allemaal de kans om iets goeds van ons lijm te maken. Als je het maar ziet. En nu schijn ik eruit te praten. Want de jongelui die lusten naar mij toch niet.
1: Ik hoop dat de jongelui wel naar ons lust, naar mooiste lusten. In ieder geval, dat was Wiense Revue met Vroeger en Nu. En ja, onderhand ben ik ook alweer 25 jaar getrouwd. Maar hier in de studio hebben we mensen die, die 30 jaar meer getrouwd zijn. Binnen 54. Maar goed, believe me, de Wiense Revue met 25 jaar getrouwd.
0: Achlaat, 24 jaar lang leef en leed.
2: 24 jaar, dat is een heel zit.
0: Wat is het, hè?

0: eigenlijk zonde om er dus mooie nummer 1 te praten. Dus,
1: ja, of niet?
0: Ja, zeker. Maar in ieder geval, daarmee zijn we aan het eind gekomen van twee gezellige uurtjes van Moist Listen. In ieder geval, we bedanken Henk en Nidhi Wolters voor een mooi verhaal hier. En Joop, ook bedankt voor het mooie weerbericht hier.
1: En ik wil nog even iemand hartelijk welkom heen, want onze oproep van Facebook,
0: ja?
1: We hebben een nieuw lid net, Ineke van Wenen.
0: Ah, kijk, nou,
1: hartelijk welkom.
0: Welkom bij de club. Dus, heb jij iets leuks wat je graag met ons zou willen delen? Of nu een hobby is, of dat je een leuke activiteit hebt. Of een heel mooi verhaal dat je dat met ons wilt delen. Dan kan dat altijd. Je kunt je aanmelden via de Facebookpagina van Moist Listen. En als het niet lukt, dan kun je een mailtje sturen naar info@voorsveluwezoon.nl. Joop, wie hebben we volgende week?
1: Volgende week hebben we...
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

maken we helemaal geen probleem van. De Rhapsodies waren dat aan het begin van deze aflevering van Holland City. Een hele goede middag allemaal. Leuk dat je erbij bent. Nederlandstalige liedjes bij Radio 794. En kennen we deze nog? Uit 1975.

Wat een grote hit was het destijds, hè? 1975. Arnie Jansen en Meisjes met Rode Haren. Leuk, al die Nederlandstalige liedjes elke zaterdagmiddag bij Radio 794. Dit is een wat onbekendere van Jan Smit. Hij is verliefd, maar helaas niet op jou.

Bos heette dat. Muziek van Daniel Lohuis uit Drenthe. We gaan eventjes het hele land weer door. Van Drenthe gaan we naar Amsterdam toe met de formatie Drukwerk. Dat gaat over papa.

0: Ja, Volendam staat erom bekend dat er zoveel artiesten vandaan komen. Maar Amsterdam, die kan er ook wat van hoor. Drukwerk hadden we eerst. En papa. En dit was Allerhaast uiteraard. En als ik maar jouw stem hoor. Leuk, al die gezellige beeldbietjes op zaterdagmiddag van Radio 7 Regen 4. En het programma Holland ziet u hier is nog tot 1 uur. Dus blijf bij. Laatste kwartier en weer van de lekkere geheimzinnige hits. En tot die tijd gewoon andere leuke meezingers. Meezingers op de steiger. Op de bouwplaats, je kent het ongetwijfeld nog wel, hè? Herman van Veen nog een kindje en het verhaal over Hilversum 3.
1: Dit is Hollands Hituur.
2: Vroeger werd gezongen en gefloten.

0: Leuke meezingen van Herman van Veen. En dat ging over Hilversum 3. Nee! Het is nog lang geen tijd voor het Piratenkwartier. Maar het is wel leuk. Waarom ook niet eigenlijk, hè? Een plaatje van de Music Sounds.
1: Ik weet een heel klein dorpje aan de oever van de Waal. Daar woont een heel lief meisje. Ze noemen haar Dalinde. Het meisje van mijn dromen. Je bent mijn liefste, lieve Linde.

Helemaal het hoge noorden, de music sounds. En jij bent mijn liefste, lieve Linda. En die hoor je zomaar op zaterdagmiddag bij Radio 794. Het is toch wat, hè? Wil ik het gauw houden?

Ooit gedaan door Chris Andrews in de jaren 70. Deze plaat, die Yesterday Man. Dit was de versie van Rob de Nijs. En dat heette dan Een Vriend voor één dag. Ah, dat is ook leuk. Nostalgie bij Radio 794. En dat doen we vaker op zaterdagmiddag tussen 12 en 1 uur. Hollands Hit Uur. Met de muziek van Gerrit Dexel.

Oorspronkelijk op de plaat gezet door Rita Hovink. En ook Hanny heeft het nog een keertje gedaan. Dit was de versie van Bonnie Sinclair trouwens. Hè. Dat heette dan Ik ben gelukkig zonder jou. Alweer zo'n lekkere nostalgische van Wilma. En dat gaat over een suikerspin.

Ach ja, Koen en Chris Wouters, daar gaat ze. Daar hadden ze een andere hit mee. Dit was Brommer en dat werd gedaan door Clouseau. Ah, de pianostemmer die is er. Dat komt goed uit, want we gaan een plaatje draaien van jaren geleden van Nico Haak. Samen met de Paniekzaaiers. En dat gaat ook over een pianissimo. Honky Tonky Pianissie, zo heet dat.

Gezellige feestmuziek maakt deze meneer altijd. Nico Haak samen met de Preekzaaiers en Honky Tonky Pianissie. Het is de hoogste tijd voor het Piratenkwartiertje. Jawel, ze mogen weer uit de kast door al die hits van de geheimzenders. Het laatste kwartiertje van Hollandse Hituur beginnen we met Ellen samen met de Moodmakers en een klavertje van 4.

De laatste vocalen voor deze aflevering van Hollandse Hituur. Een plaatje van The Evening Stars en Onze Poes en Buurmanskater. We gaan eventjes een kopje koffie drinken. We gaan pauzeren, want het nieuws van 1 uur dat komt eraan. En na het nieuws van 1 uur dan spreek je graag nog een uurtje voor Hituur. Bedankt voor het luisteren. Hollandse Hituur is er weer volgende week zaterdag vanaf 12 uur. Hoi!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendaal Home Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

lekker vrolijk begin van Hit Uur. Hij werd bekend met No Milk Today. Deze Herman Hermits. Dit was een andere hit van hem. Dat heette dan Dandy. Dit is Hit Uur tot aan 2 uur. Lekker gezellige muziek speciaal voor jou. Dit komt uit Nederland. Deze meneer heet Andy Tillman. En hij was ooit een onderdeel van de Tillman Brothers. En dat heet Swing It Up. Hoe heette dat? Swing It Up.

0: Zo, iedereen weer wakker. Andy Tillman uit Nederland inderdaad. En Swing It Up. Lekkere uptempo muziek bij je hituur. En van de ene lekkere gouden ouwe gaan we naar de andere. Ken je vast zeker nog wel, hè? Van deze manier. Andy en Oh What A Kiss.
1: Oh.

Ah, wat leuk om nog een keer te horen. Andy Fisher was dat zijn Oh, What a Kiss. En dat leuk om te horen. Dat geldt natuurlijk voor alle plaatjes die we draaien tot aan 2 uur. Want ook deze in die magazijn hoor. Broer en zus Carpenter nog een keer uit de kast gehaald. En dat heet The Top of the World. En als je kent, mag je meezingen.

klinkt wel een beetje plastic eigenlijk, hè? Deze van Depeche Mode. Maar het is wel leuk om nog een keer uit de kast te halen. Just Can't Get Enough. En daarvoor die hele grote monsterhit van Karen en Richard Carpenter. En The Top of the World. Er is Hituur elke zaterdagmiddag van die lekkere gouden oude plaatjes. En soms draaien we van die leuke disco-herinneringen uit de verloren tijd. Zoals deze bijvoorbeeld van Forrest.

0: John Secada, dat was de naam waar hij naar luisterde. En hij had hier een leuke hit mee. Just Another Day Without You. En daarvoor hadden we die hele leuke discoplaat van destijds van Forrest. Een meneer uit Nederland met Rock the Boat. Zometeen rust en romantiek in het programma. Maar we gooien het hele protocol nog een klein beetje omver. Want we gaan eerst nog eventjes een lekkere up-tempo plaat draaien van deze meneer Patrick Hernandez. En Born to be Alive.
1: Oh ja, dat is een leuke.

Leuk, al die knipperende lampjes in de studio. Ja, uit lang vervlogen tijd, Patrick Hernandez en Born to be Alive. We gaan het even wat rustiger aan doen hoor. We pakken het berenvel er eventjes bij en we steken de open haard een klein beetje hoger op. En geniet van twee plaatjes achter elkaar in het kader van de rust en de romantiek. Dit is Paul Enka en Having My Baby.

Meer zoet, maar wel leuk om nog een keer te horen deze van Robbie Valentine. En een hele mooie van lang vervlogen tijd. One More Try. En daarvoor hadden we nog een plaats van Polenka van jaren geleden. En dat heet dan Having My Baby. Dit was trouwens Over and Over Again, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Ik keek weer eens scheef op mijn papiertje. Neemt u mij niet kwalijk.

Ja, daar begon het al mee, hè, voor Annie. Annie Schilder, destijds nog een jonge dame uit de viswinkel geplukt. En ze scoorde hier toch een leuke hit mee, destijds al met Bezen en Mon Amour. Leuk om nog een keer het horen op zaterdagmiddag in Hituur. Zometeen nog een leuke Nederlandstalige hit van lang vlogen tijd om met mee te zingen. Dan is er eventjes Paul Jong uit de kast gehaald en The Love of the Common People.

echt zo'n lekker herfstplaatje, vind ik dat, hè? Terwijl je je zak pepernoten opentrekt, de open haard wel opsteekt en de wind om het huis giert en de bladeren waar aan de bomen dwarrelen. Love of the Common People was dat van deze meneer Paul Young. En ik heb nog zo'n lekkere gouden oude voor je gevonden. Wat dacht je van deze van Holly Tax? Ook zo'n lekkere muziekherinnering van lang vervlogen tijd. En dat gaat over jou, over Miss Wonderful. Oh,

0: De allerleukste gouden oude platen kom je nog een keer tegen op zaterdagmiddag bij RTV 794 en Voice TV Loesom uiteraard. Hè. Wally Tex was dat van lang vervlogen tijd. En Miss Wonderful, het is tijd voor de Nederlandstalige meezinger. Een echte, leuke, nostalgische plaat. Jawel.
1: Oh, alles is nat.

0: Willem, heb jij dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Een goede vakman tot en met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En s'morgens dan begint het weer. En dan klinkt dat keer op keer.

De Nederlandstalige meezinger is vandaag uitgekomen bij Ed en Willem Bever van Lang Vervlogen Tijd, van de Fabeltjeskrans. En dit was er eentje van de Birds. Wat een dierenwinkel is het tegenwoordig, hè? De Birds en de Bevers. Allemaal in één programma. Wat wil je er meer op zaterdagmiddag? Jawel. En turn. En we gaan nog een lekkere discoplaat draaien. Het is weer bijna tijd voor de mensen van Zaterdagsport. Zometeen aan de andere kant van 2 uur. Maar eerst nog eventjes deze. Ken je die nog? I Love the Nightlife. En dat wordt gedaan door Alicia Bridges.

Nou, dankjewel voor deze mededeling. I love the nightlife. Leuk. Kunnen we dat eventjes noteren als een feitje voor deze dame, Alicia Bridges. En nou ja, de discotheek was er blij mee destijds. Het is tijd geworden voor mij om te gaan zwaaien. Volgende week dan spreken we elkaar weer tussen 1 en 2 voor een nieuwe aflevering van Hituur. Zometeen veel plezier met de rest van de programma's van RTV 794. En ik wens je allemaal een heel fijn weekend. Tot besluit nog eventjes. Lekker deze plaat nog een keer op de kast gehaald. De Pity Orchestra is dit. En de Summer of 42. Fijn weekend. Doeg. We'll be right back.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Dit is RTV 794. Zaterdag Sport met Erik Smit.
1: Jazeker, een bijzonder goedemiddag. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de Zaterdag Sport. De eerste in oktober en zeker nog niet de laatste. Want we zijn er elke zaterdag, zoals u van ons gewend bent, met de sport vanuit de regio van 794. Tot 5 uur is dit de uitzending van Zaterdag Sport. Vol met live voetbal langs de lijnen natuurlijk. Maar ook hebben we aandacht voor andere sporten bij ons binnen en buiten de regio. En dat allemaal dus de komende 3 uur bij Radio 794. Waar zijn we vandaag live bij? Nou, te beginnen in de tweede klasse L in Horst bij FC Horst tegen Epe. Daar praat voorzitter Niels Witterholt ons gedurende de wedstrijd bij. Dan zijn we in fase Fios tegen de Paasberg met Matthijs Nicolai. Dan vanaf 3 uur ook in Teuge naast het vliegveld speelt KCVO de uitwedstrijd. Wim Meuleman is al daar. In de rust en de afloop praten we bij vanaf Molenbeek Heerde tegen DSV 61 met Gert Siemens. In Oldenbroek is Anton van Noorrol voor OWOS tegen SEA. En vanuit de studio houden we op de hoogte van de wedstrijden van WZC, van VVO en van Oene. En tot slot zijn we ook nog in Harfsen, waar EZC 84 tegen Harfsen speelt en Henk Jonker doet in de rust en daarna verslag. Verder aandacht voor waterpolo, voor handbal, voor atletiek en wat al nog meer. En u hoort al de schitterende klanken van Guns N' Roses. Sweet Child of Mine aan het begin van deze uitzending van de Zaterdag Sport. Tot 5 uur zijn we erbij.

0: De Guns N' Roses hier aan het begin van deze uitzending van de Zaterdagsport met Sweet Child O' Mine. Een echte klassieker uit de doos van collega Leo Hulleman die vandaag aan de andere kant van het glas zit. Afgelopen donderdag speelden de handbalsters van CVO voor de beker. Thuis in de eigen wieken wist er gewonnen te worden met 24-18 van competitiegenoten Broekland. CVO kende wat zoekende start en keek in de eerste minuten tegen een kleine achterstand aan. De thuisploeg herstelde zich echt te snel en binnen 10 minuten kreeg CVO meer grip op de wedstrijd en werd de achterstand omgebogen in een voorsprong. Veel energie kwam er uit het thuisteam en de marge werd uitgebouwd. En bij rust stond er dan ook een overtuigende 18-10 voorsprong op het scorebord. Dat gaf de burger moed. Broekland kwam wel na de pauze sterk uit de kleedkamer, met name in de omschakeling en met veel snelheid voorin. Daardoor kwam Broekland in de tweede helft beter in de wedstrijd. Echter bleven de dames van CVO rustig en kon de opgebouwde voorsprong kwam niet meer in gevaar. Uiteindelijk kwam er een 24-18 overwinning op het scorebord en is de volgende ronde van het bekertoernooi bereikt. Daarnaast is het natuurlijk een mooi resultaat, maar ook een stukje vertrouwen voor de ploeg die zich dus dit seizoen in de hoofdklasse mag gaan meten met teams zoals Broekland. Bijvoorbeeld vanavond al, een paar dagen later dus, wordt er gespeeld wederom thuis in de wieken. En dan is de tegenstander Stevo. En Stevo komt uit Geesteren, een mooi dorpje in Overijssel. Ook het dames 1 team daarvan dus. Dat voor de competitie. Dat is de tweede wedstrijd in die competitie. En Stevo staat daar in 5e en CVO laatste. Maar goed, het is pas 1 wedstrijd gespeeld. Dan even waterpolo. Vorige week zaterdag gingen de heren 1 van Octopus voor het eerst in actie. En wel in de Manmeer Cup, de beker vanuit de bond. En het werd gespeeld in het eigen Berghuizenbad tegen de Reest uit Meppel. Ook het heren 1 team van de Reest natuurlijk. En er werd helaas niet gewonnen van deze ploeg. Er werd verloren met 16-22. En het was toch best wel spannend. Met name de eerste periode was het gelijk opgaand. Het werd gespeeld over 4 keer 7 minuten. Dat is natuurlijk een minuut langer per periode dan verleden seizoen voor de heren van Octopus. En totaal kom je dan uit op 28 minuten. Goed, in de eerste periode ging het nog best wel goed. Het werd 4-4. Vervolgens ging het nog best lang gelijk op, hoor. Ook in de tweede periode. Maar aan het einde van de tweede periode ging de racer met een 4 doelpunten verschil halverwege de rust in. 8-12 stond het toen in de derde periode. Uiteindelijk ging Octopus nog wel weer met frisse en moed erin. Maar in de derde periode bleef het verschil 4 doelpunten. 11-15 was dus de tussenstand aan het begin van die vierde periode. Toen was er nog hoop natuurlijk op een remontada. Maar echt heel veel dichterbij kwamen ze nooit. Het werd nog wel 15-19, maar vervolgens liep de race weg. Na een aantal foutjes aan de kant van Octopus werd de eindstand uiteindelijk bepaald op 16-22. En best wel bijzonder, althans voor mij, er werd in deze wedstrijd werd geleid door 1 scheidsrechter en niet door 2 zoals gebruikelijk is in het waterpolo. Maar de beste man had het allemaal prima onder controle. Goed, ik zei zojuist al een aantal wedstrijden die we vandaag live hebben. We zijn ook bij een aantal wedstrijden niet. Met name in 4C zijn we niet. Bij WZC tegen de Gele Canaries uit Oosterwolde. En dan hebben we het natuurlijk over de VSCO 61. Oene dan, dat speelt vandaag een bijzondere wedstrijd. Want Oene is jarig. En dat mag iedereen weten. Oene speelt vandaag thuis tegen de Zwolse Boys. En dat dus allemaal terwijl er een mooi jubileum voor de Oenenaren is. En dat is na vorig weekend speelde Oene ook. Toen werd er in een doelpuntrijk festijn gespeeld tegen Sportclub Deventer. 4-5 werd het uiteindelijk. Een hattrick van Jasper Mostert. En dat allemaal binnen een kwartier tijd voor Mostert. Heel bijzondere prestatie dus voor de speler, de aanvaller van Oene. Vandaag dus tegen de Zwolse Boys. Een ploeg waar toch een beetje in de hoek zit, waar de klappen vallen. De eerste speelronde kreeg het maar liefst 3 rode kaarten uit tegen WZC. Vorig weekend werd er verloren thuis tegen Zalk. Na een comeback van de Zalkse ploeg die 3 keer scoorde in de tweede helft en zo de eindstand op 2-3 zette. Goed, zaak dus voor Oene om vandaag op de jubileumdag gewoon 3 punten op de eigen hoge kamp te houden. En zodoende het hele sportpark in extase te brengen. We gaan voorbeschouwen zo met Anton van Norrel. Die zit er klaar voor bij ons in Oldebroek. Maar we kijken eerst nog even naar de andere wedstrijden in die derde klasse F. OWIOS speelt dus tegen SEH. Maar we kijken ook vanuit de studio mee. En straks ook in de rust en de afloop op Molenbeek bij Heerde tegen de Doornspijk. Ja, Heerde, daar was ondergetekende verleden week. Won volledig onterecht. Speelde gelijk tegen Hattoheim. Excuseer. Nee, als het wint, dan was het helemaal onterecht. Het werd 1-1. Hattoheim was vele malen sterker. Maar Heerde was wel vrij effectief. Ze kwamen op 1-0 voorsprong door wie anders dan Lucas de Jong. En uiteindelijk maakte Hattoheim in de tweede helft een gelijkmaker. Was daarna nog vele malen sterker. Maar tot doelpunten bleef het niet. En Robin Berghorst die werd uiteindelijk de man of the match, de doelman van de VV Heerde. Vandaag spelen ze tegen DSV. En DSV doet het heel erg goed eigenlijk. Hebben 4 punten als promovendus. Staan daarmee tweede in deze competitie. Waarbij het nog maar 1 ploeg is die alles heeft gewonnen. En daar gaan we zo meteen dus mee schakelen. Maar DSV, de ploeg dus van verleden jaar van Gert-Jan Piksen, die is nu dan weer de trainer van KCVO. Die staan dus keurig tweede. En daar gaat Heerde dus vandaag misschien wel een hele zware dobber aan hebben. Maar zoals ik al zei, er is maar 1 ploeg in die derde klasse F die nog ongeslagen is. Sterker nog, die het meeste doelpunten voor heeft. Maar die ook en dus 6 punten heeft. En die spelen vandaag in Oldebroek tegen OWIOS, wat momenteel op plek 6 staat. En die ploeg is SEA. En voor ons in Oldebroek is al Anton van Noorrol. Anton, een bijzonder goedemiddag.
1: Goedemiddag Erik, ja, we worden kampioen. Nee, voor de gekheid. Laten we Kijk. Dat maar niet gaan zeggen, want dat gaat niet gebeuren. Dat durf ik je wel te zeggen. Maar het begin van SEA in dit seizoen is na een wisselvallige voorbereiding alleraardigst, inderdaad. Want de ploeg heeft 2 wedstrijden gespeeld, 6 punten. 9 keer gescoord, 2 overwinningen. Eerst op Dize West na een 3-1 nederlaag. En vorige week thuis tegen Olympia 28 kwam ik zelf het sportpark op in minuut 77 bij een stand van 2-2 en stond er uiteindelijk 5-2 op het scorebord. Dus ja, dat ziet er allemaal lekker en positief en fijn uit voor de Heerdenaren. Maar goed, dat betekent dus niet dat het maar eeuwig zo door kan blijven gaan, want vanmiddag wacht gewoon een hele moeilijke, zware wedstrijd, dat weten we gewoon. Want we spelen hier in Oldebroek op het mooie sportpark Bovenmolen onder werkelijk echt, nou ja, ideale omstandigheden. Wat mij betreft mag het echt iedere zaterdag zo zijn, want het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, er staat geen wind. Het is echt perfect vertoeven hier aan de zijlijn. Ik kijk naar de warming-up van beide ploegen. En ik ben heel erg benieuwd welke kant deze wedstrijd opgaat. Want het is eigenlijk dus gewoon een kraker, want het is een kampioenskandidaat tegen de koploper. Want OWIOS durf ik gerust al kampioenskandidaat te noemen. Hoewel zij na 2 wedstrijden 3 punten hebben. Dat heeft vooral te maken met een toch wel behoorlijke zeepunt die ze vorige week opliepen. Uit tegen Doornspijk, DSV. In de derby verloren ze met 4-1. En dat geeft wellicht ook wel gelijk aan dat zij wel zinnen op revanche. En als het dan niet is vanwege de wedstrijd van vorige week, dan is het wel vanwege de laatste wedstrijd tegen SEA. Dat was namelijk de voorlaatste speelronde van vorig seizoen. En ik denk dat jij dat ook nog wel weet, Erik. Want volgens mij zat jij toen bij Epen. En zaten ze allemaal in spanning af te wachten wat het werd hier in Oldebroek. En toen werd het uiteindelijk hier 1-1. Het was gevolg dat OWIOS de koppositie over moest laten aan Epen. En Epen uiteindelijk kampioen werd. En OWIOS dus gewoon ook dit seizoen weer actief is in die derde klasse. Ja, dat geeft dus eigenlijk ook wel gelijk de belangen aan van deze wedstrijd. Dus ja, heeft niet gek veel te verliezen, maar wil natuurlijk, als het kan, zoveel mogelijk punten hier halen en lekker bovenin mee blijven doen. En aan de andere kant wil OWIOS, zinnen wel op revanche en die willen ook gewoon weer naar boven kijken en in ieder geval mee gaan doen om die bovenste plekken. Nou, dat gezegd hebbende ga ik naar de opstellingen van SEA. Trainer Henrico Mut heeft toch wel hier en daar wat moeten schuiven en moeten wijzigen. Deels gedwongen en deels ook uit tactische overwegingen. Sam van Lohuizen is er niet bij vanwege een hamstringblessure. Hij wordt vervangen door Nathan van Dommelen, die vorige week inviel en Padoues 2 keer scoorde. En daarmee ook een van de topscorers is op dit moment in de derde klasse F. Dus wat dat betreft, ja, zou je kunnen zeggen, dat is misschien niet eens zo'n achteruitgang. En achterin is het SEA vanmiddag Tom Koenen. Hij is afwezig vanwege vakantie. Christian Vonderman daarentegen is er net weer bij na een liesblessure en vervangt hem. De hele opstelling ziet er als volgt uit. Op doel Tisha Leeuwen. En dan hebben we achterin Stamppolkamp, Roy Moenhout, Christian Vonderman en Cas Haverkamp. Op het middenveld Matthijs Lochtenberg, Jochem Tellegen en Wout Beekman. Voorin Wessel van der Most, Julian Broeksema. En de linksbuiten is dus Nathan van Dommelen. Reservespelers zijn reservedoelman Pat Mensink, Timo Bolleman, Wessel Berghorst, Joep Deel. Moet ik even kijken wie hebben we dan nog meer. Andy Dijkhoff. En dan vergeet ik er volgens mij nog eentje. Nou, die krijgen jullie nog wel van mij te goed als die in het veld moet komen. Maar dan heb ik de meeste namen wel genoemd. Scheidsrechter is een jongeman, Harmen van der Spoel. Ik heb niet aan hem kunnen vragen waar hij vandaan kwam. En dat zijn eigenlijk alle belangrijkste dingen om te melden. Nog even twee side notes als het mag, Erik.
0: Altijd.
1: Eerste is dat vandaag ook de week van de scheidsrechter begint. En dat betekent dat er vaak aan het begin van zo'n wedstrijd ook even wat presentjes worden uitgedeeld door beide aanvoerders. En dat zal vanmiddag hier ook gebeuren aan de scheidsrechter. Ja, dat is normaal gesproken zou je dat bijna een soort omkoping kunnen noemen. Aan de andere kant, ja, we weten ook allemaal dat we niet zonder al die scheidsrechters, die vrijwillige scheidsrechters kunnen. Want zonder een scheidsrechter heb je simpelweg geen wedstrijd. En daarom dat initiatief van de KNVB. En is er dus die week van de scheidsrechter waarin dat dus wel gebruikelijk is. En dat hier dus ook vanmiddag zal gebeuren. En een andere side note is dat het ook nog eens de week van de eenzaamheid is. En de Nationale Ouderendag. En dat heeft OVJAS tot een mooi initiatief geleid. En dat betekent dat de 20 oudste leden van de club zijn uitgenodigd voor een speciale middag hier. Zij zaten zojuist ook in de bestuurskamer. Lekker aan een gebakje, kopje koffie. En een deel daarvan die zal zo meteen ook meelopen het veld op bij de opkomst. Ik heb er wel begrepen dat gewoon de scheidsrechter is gevraagd om niet helemaal naar de binnenstip te lopen. Maar wat kleiner deel van het veld op te gaan. Want anders ging dat misschien niet met iedereen even goed. Nou ja, de sfeer is in ieder geval hartstikke goed en dat is een mooi initiatief. Dus we gaan beginnen met een waarschijnlijk bijzondere opkomst. En dan 2:30.
0: En is er dan ook een ouder iemand die dan de pupil van de week is of dat niet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel een jong jongetje rond zien lopen in een OVJAS pakje. Dus ik denk dat dat gewoon een jong persoon is.
0: Goed, we gaan het allemaal meemaken. Over een dik 10 minuten dan zullen ze daar zo ongeveer beginnen. Dankjewel Anton. Voor nu gaan wij door naar de Kouwenaar, naar Vios Fase. Die spelen vanavond of vanmiddag de thuiswedstrijd tegen de Paasberg uit Arnhem. En voor ons ter plekke is Matthijs Nicolai. Matthijs, een bijzonder goedemiddag.
2: Ja, een bijzonder goedemiddag Erik. Inderdaad, we staan hier op Sportpark de Kouwenaar in afwachting van het duel tussen Vios en de Paasberg. Een bijzondere week voor Vios toch wel. Jij was er van de week bij. Maandag moest we aantreden voor een uitzending van FC Apeldoorn. De hoofdtrainer Thomas Prins en onze aanvoerder Gerrit Timmer moesten daar opkomen draven en vertellen hoe het in elkaar zit bij Vios en wat de verwachtingen zijn voor dit seizoen. De beide mannen waren daar best wel positief. Boven meedraaien, misschien wel een periode. Nou, dan is het vandaag zaak om na een nederlaag die vorige week is geleden, om vandaag weer het zoet van de overwinning te proeven. En dat moet al gebeuren tegen, inderdaad, je zei het al, de Paasberg uit Arnhem. En voor ons totaal onbekende tegenstander. Ik kreeg wel van een bestuurslid van Groen Wit, die vorige week tegen de Paasberg speelde, dan wel door dat het kwaliteitsverschil binnen de selectie enorm is. Een paar spelers die je van stuiven geeft, maar ook een aantal ontzettend handige spelers. Dus het is een zaak met name die dacht, ik had die spelers uit te schakelen. Ik ben benieuwd wat het gaat geven. Hier zometeen als de mannen het veld opkomen. Misschien een goed moment om even naar de opstelling te kijken. Dat is in grote trekken dezelfde opstelling als vorige week. Een aantal wijzigingen. DK, Daniel Crossen, de doelman van Pios, die vorige week een geweldige wedstrijd speelde en een hoop toeschouwers heeft gemaakt. Die is na die wedstrijd meteen vertrokken naar de Marokkaanse zon. Hij wordt vervangen door iemand met dezelfde initialen, namelijk Danilo Kouri Roume. Die staat vandaag onder de lat. Defensie wordt gevormd door Daniel Schipper, Lennon Noah van der Linden en Niels Koop. Niels Koop staat daar in de plek van de Marijn Visser, die vorige week in de 3e minuut een rode kaart moest incasseren en zijn enige wedstrijdsschorsing uitzit vandaag. Verder Brendan Teerling en Jordi Biesterbos, die gaan eigenlijk de backposities. In het middenveld of op het middenveld staan Rijn van Wijngeren, Sam Koerlemans en Christian Baks. En voor de doelpunten moeten zorgen Axel Hulsbos en Fredrik Timmer. Dat zijn de 11 die het voor Thomas Prins moeten doen op de bank. Misschien is dat ook nog wel aardig om even te benoemen. Zitten Luca Bouwmeester, die eigenlijk het eerst al is in de competitie van AVV op de bank zit. Want ook hij zat de afgelopen weken in Afrika, in Zuid-Afrika om precies te zijn. Ook op de bank Levi Tuasela, die was een aantal weken afwezig in verband met een blessure en werkverplichtingen. Maar die gaat misschien ook wel weer zijn eerste minuten maken. Dat is toch heel fijn voor Thomas Prins. Dat betekent dat hij richting het einde van de wedstrijd nog wat opties heeft.
0: Jullie hebben ook een mooie reislustige selectie. Ik kan me nog herinneren dat Baks verleden jaar nog op wereldreis ging.
2: Ja, ja, ja. En 2 jaar geleden moest Levi Tuarsela met de backpack op stap. Dus, je gunt ze het beste, maar ja, als hoofdtrainer heb je natuurlijk het liefst dat ze lekker in fase blijven. Maar goed, daar heeft elke trainer op dit niveau mee te dealen. De trainer aan de kant van de Paasberg, dat is Samir Muayman. Dat is ook wel een bijzonder verhaal. We kunnen ons allemaal denk ik wel voor de geest halen dat Johnny van de Beukering in verband met een geweldsexplosie de wacht aan is gezegd bij PVVV. Maar Van Beukering was ook trainer van Veluwezoom. Hij is daar ook gestopt. En hij is vervangen door de trainer van de Paasberg. Dus de Paasberg trainer heeft een dubbelfunctie. Hij staat vandaag hier de Paasberg te trainen en gaat morgen met de sportclub Veluwezoom op stap. Dus het is een druk baasje. Ja. Verder valt op dat ze bij de Paasberg 3 wissels hebben, dus misschien gaat dat richting het einde van de wedstrijd ook nog wel een rol spelen. En ik wil tot slot nog even benoemen dat Bjorn van Kopenhagen, dat is de Nestor van de ploeg, bouwjaar 1990, die heeft het af weten te dwingen dat hij met nummer 69 het veld op mag de hele competitie. Dus ja, dan doe je het volgens mij erg goed. Ik ben benieuwd of hij ook kan voetballen.
0: Waar komt dat door? Waarom wil hij dat dan? Gewoon als grap of zo. En de verbinding valt weg. Met fasen, dan gaan we daar straks even herinneren. Ik heb ook nog een leuk verhaal over de Paasberg. Want in 2023, aan het einde van het seizoen, speelde de Paasberg tegen WZC in de nacompetitie. Dus dat 3 jaar geleden alweer. In de finale van de nacompetitie zelfs. Op Sportpark Zevenhuizen was het toen Aad Eilander en mijn broer Johan Smit, die toen nog actief was voor de omroep, die deze hele wedstrijd versloegen bij ons op de radio. En dat was echt schitterende radio waar ik heel erg van genoten had. Toen uiteindelijk verloor WZC van de Paasberg met 2-1 na een 2-0 achterstand. En promoveerde de club uit Arnhem dus naar de 3e klasse. Maar voor WZC was het toen een hoogtepunt. En voor Aad en voor Johan was het toen ook een schitterende samenwerking. Het was schitterend mooi weer, weet ik nog wel. En Aad zei consequent de Paasberg in plaats van de Paasberg. Goed, dan hebben we dat vanuit de oude doos ook weer gehad. We zijn weer terug met Matthijs Nicolai. Nog even over dat nummer 69. Is dat gewoon dan als meme, zeg maar, of als grap bedoeld? Of
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ik stootte net een aantal voetbalspelers aan en die konden het wel waarderen.
0: Nou, hij heeft ook al een mooi aantal clubs achter zijn naam, zie ik. Duno, Veluwezoom, MASV.
2: Ja, noem eens even wat clubs op.
0: MASV, Veluwezoom, Duno Doorwerd. Begonnen bij de Paasberg 2010. Ook een paar jaartjes zat hij niet op Voetbal Oost. Dus misschien dat hij vanaf 2020 tot en met dit jaar ergens in de 2e of 3e heeft gevoetbald. En dit jaar weer bij de Paasberg dus aangemeld. En daarvoor 2019-20 bij MASV in de 2e klasse. Maar ja,
2: zo.
0: Ja, het zijn altijd bijzonder. Maar dat soort clubs, wat je ook al zei, daar zitten soms hele bijzondere types die al heel wat clubs in Arnhem. Arnhem heb je ook ontzettend veel clubs natuurlijk. Maar dan dat geswitcht de hele tijd, dat maak je daar volgens mij vaker mee dan bij wijze van spreken bij FIOS.
2: Ja. En ook Duno Doorwerd, ook deels in de competitie, ook een bijzondere club. Dus we gaan wat meemaken dit jaar. De Paasberg overigens wisselend begonnen. Eerste thuiswedstrijd wonnen ze van KCVO met 3-2. En vorige week kregen ze een flinke tik op de neus in de maten toen ze met maar liefst 6-2 van Groene Wit verloren. Dus een heel wisselend beeld. Je zou op basis van de wedstrijd van vorige week en de overwinning van FIOS met 3-0 tegen Groene Wit zeggen dat er veel mogelijk is vandaag. Maar goed, net als KCVO zijn we gewaarschuwd.
0: Goed zo. We gaan jou horen als de wedstrijd begint. Dat zal over een paar minuten aanvangen. Hebben wij nog tijd voor een mooie andere uit de oude doos? Fleetwood Mac met Dreams.

0: heerlijke plaat natuurlijk van Fleetwood Mac met Dreams. Was dat hier bij Radio 794. 2:30 is het. Dat betekent dat de wedstrijden van 2:30 zijn begonnen. Dat over een half uurtje ook de wedstrijd om 3:00 gaat beginnen. Dat is Sportclub Teuge tegen KCVO. En dat is ook een wedstrijd die we natuurlijk hier zo live gaan volgen vanaf het vliegveld in Teuge. Ik kijk heel eventjes naar de voetballers die ook bij ons uit de regio komen, maar ondertussen zijn verkast naar grotere clubs, zoals bijvoorbeeld Sven van Echteren. Hij speelt vandaag hij zit op het bankie vandaag bij Staphorst. En Staphorst is zojuist begonnen, de wedstrijd. Die spelen vandaag tegen Tech uit Tiel. In de derde divisie is dat allemaal. Benieuwd of Van Echter dus nog wel in het veld gaat komen. Maar in ieder geval al mooi dat hij bij de selectie zit. Dan even in Harderwijk kijken. Daar doet Justin van Gelder, vorig jaar nog SV Epe, het heel goed. Hij staat ook vandaag weer in de basis bij de Harderwijkers. Zij spelen tegen SV Houten. En dat doen zij in de vierde divisie, volgens mij, in West. Of is het het is de eerste klasse in West, excuseer. Met VVOG dus tegen Houten. De ploeg staat vijfde, heeft 4 punten uit 2 wedstrijden. Lars Krijgsman is er vandaag niet bij. Hij is geblesseerd al een paar weken. En dus moet Van Gelder het voorlopig eventjes als enige doen. Als speler uit deze regio. Dan even naar het internationale sportnieuws. Kijken we naar de Formule 1 natuurlijk. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position te pakken in Bahrein. Of tenminste, het is de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Ja, het kan verkeren. En hij start dus morgen om 9:00 ochtends vanaf plekje nummer 1. En dat is toch wel bijzonder voor de man uit Nederland. In de slotfase was Verstappen vanaf het begin de snelste op het asfalt. En dat iedereen zijn eerste ronde had neergezet, stond de Nederlander bovenaan in de tijd van 1:35,250 secondenste. De concurrentie was meer dan 0,3 van een seconde langzamer. En niemand kwam dichtbij in de buurt. Gauw naar Bovenmolen Oldebroek, want er is al gescoord bij OWIAS RCA. Anton?
1: Ja, OWIAS heeft hier de voorsprong al te pakken in minuut 3 van de wedstrijd. Een hele snelle omschakeling van de ploeg uit Oldebroek. Het was eigenlijk RCA dat in de aanval was. Cas Havenkamp, de linksback, die ging daarin mee in de aanval. En was daardoor even weg in de defensie. En in een snelle omschakeling werd rechtsbuiten van OWIAS Jasper Schut weggestuurd. Christian Vonderman die probeerde dat nog te voorkomen met de sliding. Maar hij kon de bal toch meenemen. Dan schoot die bal schitterend in de bovenhoek raak. Terwijl RCA nu al er gevaarlijk uitkomt. En dat levert bijna een schot op voor Julian Broeksema. Maar uiteindelijk wordt die bal daar geblokkeerd. En dus een heel mooi doelpunt in de derde minuut van de wedstrijd al door de rechtsbuiten van OWIAS Jasper Schut. Die daarmee dus OWIAS op een 1-0 op voorsprong zet. Dus nog veel te vroeg in de wedstrijd om te zeggen of dat verdiend is of niet. Want ja, tot dat doelpunt en tot op dit moment 5,5 minuut gespeeld is er voor de rest eigenlijk nog helemaal niks gebeurd. En speelt het spel zich met name op het middenveld af. Maar het was in ieder geval daar dus de ploeg uit de Oldebroek die daar uitstekend is om te schakelen. En zo dus op die 1-0 voorsprong kwam. De opkomst was wat minder spectaculair als dat ik had voorspeld of had gehoopt. Want de oudjes daar stonden er wel bij, maar die bleven gewoon netjes aan de zijlijn staan. Dus het waren uiteindelijk alleen de spelers die op hetzelfde kwamen. En de pupil van de week, Erik, dat was gewoon een jong manneke. En die wist die bal ook gewoon binnen te schieten. Dat zijn denk ik voor nu de belangrijkste zaken om te melden. De 7e minuut loopt en de nieuwe tussenstand is nu 1-0 voor OWIAS.
0: Dankjewel Anton. Ook op Molenbeek is zojuist al de score geopend. En ook niet voor de ploegen waar wij volgen. DSV 61 is al na 2 minuten op een 0-1 voorsprong gekomen. Gaan wij door naar de Kouwenaar. De openingsfase van Vios tegen de Paasberg. Matthijs.
2: Niels Koop speelt de bal in op Christian Baks. Christian Baks probeert die bal te kaarten richting Sam Oelemans. Sam Oelemans komt niet aan de bal, zit een tegenstander tussen. Dat betekent dat de aanval van Fios wordt afgeslagen voordat het strafschopgebied wordt bereikt. 4 minuten staat hier op de klok. We zijn getuige van een openingsfase waarin de Paasberg denkt, nou beste gastheren, maken jullie het spel maar. Op dit moment is de bal bij Jordi Wiestenbos, die speelt de bal op Christian Baks. Christian Baks komt hem netjes terug. Verder Timmer kan vanaf randje 16 aanhalen. Schiet aardig, maar er zit een beetje een stuit in. Keeper heeft daar weinig moeite mee. Dat Verder Timmer net niet zo goed vol achter die bal kreeg. Om echt gevaarlijk te worden. Dus dat was denk ik de eerste kans. De eerste keer in ieder geval dat we verder van de paars weer aan het werk hebben gezien. Het was niet de eerste keer dat we richting de keeper hebben gekeken. Want het is een opvallende verschijning. Het gaat hier om Michael Schroeder-Woert. Staat op nummer 33 het doel te verdedigen. Het is een beest van een kerel. paar kilo's te veel, denk ik, maar enorm lang. Kan de goal goed klein houden, heeft ook al een goede trap. Ik ben benieuwd of hij inderdaad zo'n goede keeper blijkt te zijn. Kan hij bijvoorbeeld snel naar de hoek? Ik weet het niet. We gaan het meemaken. Ik denk dat Fios niet voor het laatst deze middag het doel van de Vaartweg onder vuur heeft genomen. Inmiddels is weer een aanval afgeslagen en gaat de eerder gememoreerde Bjorn van Kopenhagen, man met nummer 69, gaat een ingooi geven. Daarmee wordt begonnen aan een opbouw. We zien nu voor het eerst de Vaartweg aan het werk. Ze gaan over links, gaan richting de linksbuiten. Thomas Prins, de trainer. Weer zojuist in de teambespreking dat er linksbuiten van de Paasberg de gevaarlijkste man is. Nou, of dat zo gaat zijn, dat zullen we zien. In ieder geval komt deze aanval tot niets. En zo is de bal weer terug bij Fios. En wordt er nu op dit moment geplakt voor een intrap. Voor een doeltrap van de Paasberg. Dat is wat we hier zo zien in de openingsfase, Erik.
0: Yes, dank je wel. Eventjes weer naar de andere sporten. Bijvoorbeeld atletiek. Atletiekvereniging Cialvo werd eerder dit jaar opgeschrikt door een grote brand die een einde maakte aan het clubgebouw. En uitgerekend in het jaar van het 50-jarig jubileum gebeurde dat. Maar, zegt nu een van de leden van Cialvo, we zijn door de brand veel dichter bij elkaar gekomen. Sabrina Zwartsbol heeft al de hele dag een grote glimlach op haar gezicht. Al dus een artikel op Omroep Gelderland. De feestdag om het 50-jarig bestaan van de vereniging te vieren loopt op rolletjes. Als lid van de jubileumcommissie heeft ze een prijs uitgeraakt voor de familie estafettes, waar veel leden jong en oud aan deelnamen. Maar wat toch wel boven de markt blijft hangen, is hoe het dan verder moet na die brand, die dus op 3 februari jongstleden is geweest. Heeft de vereniging met zo'n 350 leden een paar noodoplossingen moeten doen. Want ja, ze willen dan nu wel een nieuw gebouw, maar dat gaat dan in samenwerking met bijvoorbeeld SV Epe, waarover later meer, want daar kwam vanuit de Stentor weer een bijzonder bericht over naar voren. En hockeyclub MHC Epe. We waren al een hechte vereniging, zegt Sigrid Scholder van de jubileumcommissie. Maar ook zij zegt dat we dichter bij elkaar zijn gekomen met de buren van MHC en SV Epe. Er is al veel werk verricht, aldus de voorzitter van Cialvo. Er kwamen wc's en douches in een container die als tijdelijk clubhuisdienst doen. Die zijn neergezet, maar ja, dat is nog een hele klus. Voorlopig kunnen die nog wel blijven staan, voorlopig wel een jaartje of twee. En dan is het dus de vraag hoe dan de clubs daar op de Wachtelenberg met elkaar verder gaan, of dat kan. Ja, ik zei het al, ook bij SV Epe zijn de grootste plannen voor renovatie. Voorzitter Niels Witterold, die we ook nog in deze uitzending gaan horen hopelijk, die heeft een plan om een loterij uit te gaan schrijven voor de vereniging om zodoende geld op te gaan halen. Want ook bij Epe willen ze heel graag verbouwen. Het is voor iedereen die wel eens op Sportpark de Wachtelenberg is geweest. Het heeft toch wel een beetje uitstraling van wat oudere club, zeg maar. Er zit wat roest her en der op de dingen. En aan de voorkant, dan loop je zo naar boven de kantine in. Ja, of dat dan helemaal van deze tijd is, dat is dan ook nog maar de vraag. Met meer leden, wat Epe dus ook heeft. En je hebt meer kleedkamers nodig. Ja, en dat kost dus geld. Nou is dus die megaverloting. Dat hebben we onder andere ook bij Obios gezien, waar we ook toch contact hebben van vandaag. Maar er zit soms best wel een risicootje aan, zoals bij Ovios dus het geval was. Want ja, er waren dus nog lang niet genoeg loten verkocht eigenlijk al dus. Of tenminste tegen de verwachting. Dat was in 2025. Toen was de hoofdprijs een auto. Bij SWE is de hoofdprijs een vakantiehuis. Maar bij Ovios bijvoorbeeld liep 2 dagen voor de loterij liep het aantal loten flink achter. Er waren er 8000 van de 12000 verkocht. De man die dat toen regelde bij Ovios, die heeft vervolgens een behoorlijk offensief in de media gehouden. En dus kwamen er nog in de laatste 2 dagen 3000 loten verkocht. De club hield er dus nog wel een aardig zakcentje aan over voor de verbouwing van het clubhuis. Maar toch was het niet helemaal zoals verwacht. Dat is dus een beetje het risico. Maar goed, in het stuk wat er dus gewoon wat bij de Stentor te lezen is, gaat het net iets anders ook bij Epe. Want de club heeft een externe partij ingeschakeld. En dat gaat het allemaal dus net even iets anders doen. En dat allemaal voor een hoop geld op te halen voor SV Epe. En dan kunnen we in ieder geval de meest noodzakelijke dingen doen. Al dus voorzitter van Epe, Niels Witterold. We gaan weer eens eventjes kijken bij de twee velden waar we live zijn. Eerst maar eens even weer naar Oldebroek. Ovios tegen SEA met Anton.
1: 13 minuten van de wedstrijd. Ovios in de aanval. Op een meter 25 van het doel van de Heerlenaren gaat de bal daar rond. En moet Ovios toch even gedwongen teruggaan. Wat verkeerde paas. En is de bal weer in de defensie van de Oldebroekers te vinden. Buiten het doelpunt eigenlijk nog helemaal niets gebeurd wat te melden is. En eigenlijk degene die tot op heden het meeste opvalt, dat is de scheidsrechter, die heer Harmen van der Spoel. Eerst liet hij een behoorlijk stevige overtreding op Harmen van Nathan van Dommelen door Dennis de Boer, de rechtsback van Owiels, ja, eigenlijk redelijk onbestraft. Dat resulteerde in wat gemopper aan de kant van SJA, waar die gelijk het fel op attendeerde. En een minuutje later was er een hensbal door een speler van Owiels, waardoor er op de bank van Owiels werd gezegd, scheids, daar kun je toch niks aan doen. En toen eindigde dat gelijk alweer in een discussie bij de dugout van Owiels. Ik ben daar nooit zo heel erg fan van. Als ik de scheidsrechter mag adviseren, zou ik daar niet te veel ook in meegaan. Want dan kan het wel eens heel lang gaan duren, zo'n wedstrijd van 90 minuten. Maar in ieder geval, SJA is inmiddels in de avond. Tenminste, dat probeert het. Maar het is Dennis de Boer, degene die ik net memoreerde, de rechtsback, die de bal over de zijlijn glijdt. En zo mag SJA een ingooi gaan nemen. Nee, SJA komt er nog niet heel erg uit. Veel ballen vliegen ook over de zijlijn, valt mij op. En dus komen de voorwaartsen nog niet of nauwelijks in actie of in balbezit. En ja, die heb je toch echt wel nodig als je een doelpuntje wil maken. En dat willen ze beslist. Want al heel snel in deze wedstrijd kwamen ze dus achter met 1-0. Nu een paasje van Wout Beekman richting Broeksema. Dat was de bedoeling. Maar die bal die gaat zo weer richting de keeper. Heel Pontzijn. Pontzijn die vorige week in de warm-up geblesseerd raakte. En door moest er dus een andere keeper spelen bij Owiels. En wat ik begrepen, ging die keeper zeker bij de eerste twee doelpunten van de ESC niet bepaald vrij uit. Maar Pontzijn is in ieder geval weer fit voldoende om vanmiddag te starten. En dat is in mijn beleving echt een goede keeper. En die was vorig seizoen in ieder geval een van de sterkhouders van Owiels. Laten we nog even één aanval meenemen dan van Owiels. Toch weer een bal richting de aanvoerder. Mike van het Oefen aan de rechterkant wil die bal dan teruggeven. Maar daar staat Christian van der Man. En hij weet die bal weg te werken. Betekent een kwartiertje gespeeld hier inmiddels in het zonnige Oldebroek. En de stand 1-0 voor Owiels.
0: Gaan we weer even kijken op de Kouwenaar. Hoe zijn daar eigenlijk de omstandigheden qua weer? Matthijs ook zo perfect of niet?
2: Omstandigheden zijn perfect. Nauwelijks wind, ja, klein briesje door de KNVB-vlag die ik hier voor me zie. Een wolkje in de lucht, temperatuur, graad of 20. Ik durf de stelling wel aan dat wij het hier een stuk beter voor elkaar hebben dan jullie daar in die bunker. Maar goed, ik zei net ook al tegen Leo, dat is waarschijnlijk een van de laatste weken dit jaar dat we dat kunnen zeggen. Maar het is hier echt niet van. Maar goede omstandigheden. Zojuist is het spel hervat met een vrije trap voor de Paasberg op de eigen helft, want Rijn van Wijnvoeren maakte de eerste overtreding die de scheidsrechter verleidde om op de fluit te blazen. Tenminste, de eerste overtreding van Fios in dat geval. Daarvoor nog een aardige combinatie gezien van de Paasberg in het strafschopgebied van Fios. Het waren Lorenzo Arends en Dani Polhuizen die over rechts vrij aardig combineren. 1-2 tussen de beide mannen. Maar ja, de voorzitter die gegeven moest worden vanaf rechts, die werd over de achterlijn getreden, waardoor het gevaar eigenlijk niet ontkwam. Iets daarvoor zagen we nog hoe Jaden Schoonderhoert, dat is de rechtsback. En nou ja, ik heb hier nu een klein kwartier zitten kijken. Ik denk dat een van de betere voetballers is, die nummer 5. En ik gaf een schot van een aardige afstand. En maaide, ja, die zeilde wel een beetje over. Echt gevaarlijk was het ook weer niet. Maar goed, het geeft een beetje aan dat die wedstrijd die hier begon zonder een groot gevaar van de Paasberg. Die raakt in balans en we zien hier nu, ja, de Paasberg komt hier gewoon op 0-1. Het is Levi Wijnman, die werd zojuist in de diepte weggestuurd. Had geen enkele moeite om zijn directe tegenstanders van zich af te schudden en kon toen alleen op Danilo Kurirume heen. En ja, die rond hier feilloos af. Goed doelpunt, niks op af te dingen. Fios komt hier op achterstand en ja, is dat nodig. Maar ja, ze hebben in ieder geval de Paasberg in die wedstrijd laten komen. En de Paasberg slaat gewoon sneller toe. We zagen eerder deze eerste helft al bijvoorbeeld Verre Timmer. Ze voelt niet echt lekker achter een bal kreeg. Nou, dat kun je van de inzet van Wijnman niet zeggen. Dus het staat hier 0-1. En Fios moet net als vorige week in... dat is niet waar. Vorige week kwam natuurlijk Fios voorsprong. Ze moet in ieder geval deze week in de achtervolging. En dat is voor het eerst dit seizoen.
3: RTV 7.

0: klassiekertje natuurlijk van bij ons uit de regio. De zingende schilder Wimmy Bauma was dat met de ring die jij draagt. Vandaag is ook in Slovenië het EK wielrennen begonnen bij de dames. En exact een week na het WK, wat in Canada werd verreden, gaat Demi Vollering vandaag voor het eerst in de regenboogtrui ter strijde trekken. Samen met onder andere Lorena Wiebes heeft Nederland twee ijzers in het vuur. Al in de ploeg van bondscoach Laurens ten Dam heeft verschillende plannen klaar liggen. En Nederland is ook de absolute favoriet vandaag. En benieuwd is of Demi Vollering dat ook kan gaan waarmaken. Dan gaan we eens eventjes schakelen met Horst. Met FC Horst tegen SV Epe. Want al daar is de voorzitter van Epe, Niels Witterholt. En die heeft al een heel, nou wat is het, een dik kleine 20 minuten voetbal gezien. En hoe bevalt het tot nu toe, Niels?
1: Nou ja, met name door het aangename weer is het goed toeven hier langs het veld. Het spel van beide teams is nog niet hartverwarmend. Er zijn wel wat verwoede pogingen geweest voor Epe om überhaupt in de buurt te komen van het doel van Horst. En Horst heeft een tweetal snelle uitbraken met één redding van onze keeper Job Vonk gehad. Maar voor de rest is nog redelijk aftasten wat dat betreft.
0: Oké, en wat zijn van tevoren...

0: beetje de verwachtingen van deze wedstrijd?
1: Nou, ik heb nog net even met het bestuur van Horst gesproken. Die zijn al heel wat jaren natuurlijk een stabiele middenmotor in de tweede klasse. En dat mogen ze dit jaar ook wel weer. Nou, dat is ook wel in het spel terug te zien. En vanuit de EPE gedachte is het, als we hier een punt pakken, zou het mooi zijn. En winst is helemaal een fantastisch resultaat. Maar vooralsnog... het spel al is het verteld, is dat er weinig af te leiden wat hier uiteindelijk gaat worden.
0: Oké, nou, we gaan het weer meemaken dan. We zijn benieuwd hoe het daar zo gaat. Dankjewel voor nu. Gaan we weer even kijken op de koude naar Fios tegen de Polsberg, Matthijs.
2: Ja, het was net weer die Dekselse Levi Wijman namens de Polsberg. Die is hier trouwens ook aanvoerder. Die kwam weer dit keer over links door. Passeerde een aantal verdedigers van Fios. Leek veelbelovend, maar liep toen eigenlijk vol op Damien Schipper. Ging naar het gras, had van alles op, daarop aan te merken. Dacht misschien wel aan een overtreding, maar ik denk inderdaad dat het gewoon een botsing was. Dat de scheidsrechter dat terecht wegwuifde. Maar het was wel weer een moment dat het schrikken was voor Fios achterin. Dat het alle hens en dek was, omdat die Levi Wijman, dat is toch een hele goede voetballer. Misschien was dat wel die linksbuiten waar Thomas Prins het over had in de voorbeschouwing. Toch de beste speler van... Van de Paasberg, terwijl er op dit moment de nummer 11 van de Paasberg, de nummer 17 moet ik zeggen, ruimte zoekt die niet kan vinden, teruggaat op de heer Kopenhagen, van Kopenhagen moet ik zeggen, die geeft een lange bal, maar die lange bal gaat richting Wennenoor van der Linden en die kan de bal eens rustig aannemen. Zoekt, scant, ziet niks, gaat dan terug, ziet Damien Schipper daar staan en zegt tegen Damien Schipper, nou scan jij ook eens, Damien Schipper scant, ziet Sam Oerlemans speelt hem in, Sam Oerlemans kan vervolgens niet richting verder timmer. Kies ervoor om even een stapje terug te zetten en Damien Schipper maar weer aan te spelen. Damien Schipper ziet Axel Hulsenbos, die is terugkomen zakken uit de spits. Staan, speelt hem in, krijgt die bal weer terug. Damien Schipper kiest nu voor Sam Oerlemans heeft nu langer lange bal. Niet omdat Arsenal van Sam Bart. Christian Bart staat wel die bal, maar niet dat Sam Oerlemans net te veel kracht op die bal is gezet. Bal is achter, bal gaat richting de keeper. En die krijgt een bal, niemand zo'n uitpad nemen.
0: Oké, dan gaan we weer even kijken in Oldebroek bij Ovios tegen SCA. Anton.
3: Ja, 25 minuten gespeeld hier in Oldebroek. En de stand nog altijd 1-0 voor Ovios. Dat er nu ook weer probeert snel uit te komen. Maar Robin Moerenhout zit daar nuttig tussen. Waardoor de bal weer wordt weggewerkt. En de thuisploeg weer aan een nieuwe aanval kan beginnen. Maar ook SCA laat zich niet onbetuigd. Juist een serie van 4 corners achter elkaar gezien voor de Heerdenaren. Die ook allemaal echt wel gevaarlijk hadden. Er zaten ook een aantal varianten bij waarin de bal dan eerst kort werd gespeeld. Of juist laag richting de 16 werd gespeeld. Dat resulteerde wel in wat schoten bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk niet in doelpunten. En ook nog een vrije trap gezien van Jochem Tellegen. Die hij in 1 keer nam vanuit een wat moeilijke hoek. Hij probeerde daarmee de keeper te verrassen. Maar dat lukte niet. Die bal die ging een half metertje naast. En we hebben ook al gezien dat de scheidsrechter de heer Van der Stoel zijn eerste gele kaart heeft getrokken. Het is niet heel verrassend voor Dennis de Boer, de rechtsback van Ovios, die voor de tweede keer behoorlijk stevig doorging op Nathan van Dommelen. En daarmee dus een plakje kaas kreeg, zoals men dat dan zegt in de volksmond, geloof ik. En nooit gehoord, Erik? Nee.
0: Ja, is dat van Kasi? Nee.
3: Een plakje kaas, volgens mij is het.
0: Kaas, oké.
3: Okay. Ja, die schil hè, in de regel. Dus ja, vandaar. Maar goed, 26 minuten hier gespeeld en de stand is dus nog altijd 1-0. En SCA doet inmiddels in ieder geval wel aardig mee in dit duel, waar de eerste 10 minuten wel duidelijk voor Ovios waren, hebben de heren daar ook wat meer van zich laten horen. Terwijl het spel hier nu even wordt stilgelegd vanwege een blessurebehandeling bij, zo te zien is Matthijs Lochtenberg, de middenvelder van SCA. Dus ik geef maar even terug naar de studio. 26 minuten hier gespeeld en de stand is nog altijd 1-0.
0: Dankjewel, Anton. Ik geef nog even wat andere tussenstanden. WZC is op achterstand gekomen thuis tegen de gele Kraris van VSCO 61. In de 22e minuut was het Arjan van het Einde die het openingsdoelpunt maakte voor VSCO. Harfsen tegen EZC, daar is ook gescoord. Daar staat het 1-0 voor Harfsen. En Wouter Jonker, hij heeft zojuist VEVO op een 0-1 voorsprong gezet in Elspeet tegen Elspeet. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we zo naar Teugen gaan tegen KCVO. En we gaan ook straks nog even schakelen met Oene. Die spelen dus tegen de Zwolse Boys. Maar eerst gaan we eruit met Graceland van Paul Simon.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is RTV 794. Zaterdag Sport met Erik Schmidt.
1: Yes, welkom terug. Tweede uur alweer van de Zaterdag Sport. Op deze 3 oktober zijn we er tot en met 5 uur met een heel aantal wedstrijden live. We zijn in Oldebroek bij OWS SEH, waar OWS op voorsprong staat. We zijn bij Fios tegen de Paasberg, waar de Paasberg voor staat. We zijn bij Horst Epe, waar het nog 0-0 staat. Heer de DSV zijn we straks bij in rust. Staat voorlopig 0-2 voor de promovendus uit Doornspijk. WZC, daar zijn we niet bij. Het staat 1-0 achter thuis tegen de VSCO. Elspeet Vevo zijn we ook niet bij, maar Vevo staat wel op voorsprong. Harfsen en EZC, daar zijn we in de rust ook bij. Harfsen staat voorlopig op een 1-0 voorsprong. En voor de rest volgen we natuurlijk de wedstrijden in die diverse competities. Laten we eerst eventjes beginnen in die derde klasse E. Daar zijn we dus bij OWS tegen SEH. Daar is voorlopig dus 1-0. SZAC speelt tegen Zwifte Band. 0-0 is daar nog de stand. Dize West en Olympia die beginnen om 3 uur. Bikwik 28, toch al verrassend. Staat met maar liefst 3-0 al voor tegen sportclub Rauwveen. En dat terwijl Bikwik helemaal niet goed begon aan dit seizoen. FC Dalfsen, de nieuwe fusieclub dus uit Dalfsen, staat nog 0-0 tegen Zeerenbroek. En Hattelheim tegen het Harde begint om 3 uur. Dan gaan we weer even naar Bovenmolen, naar OWS tegen SEA met Anton.
2: Ja, waar het nog altijd 1-0 is. Maar waar ik moet zeggen dat eigenlijk de grootste kansen toch na het doelpunt van OWS toch echt over SEA zijn zo langzamerhand. Die hebben die lijken steeds meer het initiatief te pakken in deze wedstrijd. En dat heeft ook al geresulteerd dus in een paar serieuze kansen. Zojuist een voorzet gezien vanaf de linkerzijde van Kassenhaven komt. Die werd goed teruggelegd op de 16. Wout Beekman kon ook wel inschieten. Maar die bal die ging een centimeter of 30 over het doel van Herold Pontstein. En zo is het dus nog altijd 1-0. Maar zou je toch wel kunnen zeggen vanuit het perspectief van SJ, hier zit wel nog wel wat meer in. Er is hier echt wel wat mogelijk tegen dit OWS. Ik moet zeggen dat OWS de laatste fase van de wedstrijd veel zit te mopperen op elkaar, op de scheidsrechter, maar ook op de assistentscheidsrechter van SJA onder andere, die een paar keer buitenspel afvlachten. En dat was volgens alles en iedereen van Oldebroek onterecht. Ik durf het niet te zeggen, want ik stond niet op de lijn. Dus ja, dan kan ik er wel wat van zeggen. Maar ik weet niet of het dan klopt of niet. Maar in ieder geval zo wordt het af en toe hier ook een verhit sfeertje. Dan moet de scheidsrechter weer naar de dugout van OWS enzovoort enzovoort. En voor zover je het weet ben je weer een paar minuten verder. Goed, dat betekent dat we hier inmiddels exact 35 minuten hebben gespeeld. En die stand nog altijd op het scorebord staat van 1-0 voor OWS. SJA nu wel in de aanval. Die bal die wordt niet echt lekker weggewerkt door OWS. Kan SJA daar dan wat mee uitrichten. Het is Jochem Telliger die de bal heeft op een meter of 30 van het doel. Maar de bal dan uiteindelijk gespeeld. En kan OWS er dan wellicht in de omschakeling snel uitkomen. Dat proberen ze wel over de rechterzijde. Maar Matthijs Lottenberg zit er daar heel handig en net ertussen. De bal gaat wel over de zijlijn. Maar het gevaar is daar geleken. 36 minuten gespeeld. Nog altijd 1-0.
1: Gaan we door naar de Kouwenaars. Fios tegen de Paasberg. Nog steeds die 0-1 achterstand. Matthijs?
3: Zeker 0-1, Erik. Zeg, luister jij wel eens naar de dagelijkse podcast van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman?
1: Elke dag.
3: Elke dag. Dan ken jij natuurlijk ook het Arnhemse typetje van Marcel van Roosmalen. Ja. Nou, er staat hier een keeper op doel. Ja, de NM'er. Er staat hier een keeper op doel. Dit is een van de meest ervaren mannen. En dit is ook een driftige coachende keeper. Ja, die klinkt dus precies zo.
1: Echt?
3: Ja, het is heerlijk. Geweldig. Het is echt heerlijk. Ja, dat is echt genieten. Dat is misschien wel, ik moet toch zo'n detail hier benoemen. Ik zal het hem vragen straks. Ik weet niet wat ze daar in de rust serveren. Ik kan me ook voorstellen dat hij daar heel goed op gaat, dat er veel energie in zit.
1: Ja. En met de Airborne doen ze bij de Paasberg ook misschien wel wat.
3: Ongetwijfeld. Speciaal tenue. Nou, dat gezegd hebbende heb ik hier dan buiten het accent van de keeper nog meer gezien. Nou, kleine kansjes, grote kansjes. Ik denk dat je zo de afgelopen fase wel kunt samenvatten. We begonnen met een klein kansje aan de kant van de Paasberg. Het was Bilal Koolman, dat is de feitelijke linksbuiten. Ik haalde net Levi Wijman een aantal keer aan als de gevaarlijkste man. Nou, Bilal Koolman die kan er ook wat van. En die gaf een aardig strakke voorzet op die Wijen. Maar het was gelukkig Danilo Corirume die attent stond te keeper. Die was Wijman voor en die kon voorkomen dat het een serieuze kans werd. Aan de andere kant zagen we een aardig schot van Christian Baks. Leek veelbelovend, maar werd gekraakt. En even later uit een indraaiende een vrije trap. Weer Fios echt enorm gevaarlijk. Het waren Rijn van Wijngeer en Sam Oeremans die eigenlijk tegelijkertijd op diezelfde bal afgingen. Ook allebei denk ik de bal wel deels hebben geraakt. Maar op een gegeven moment allebei ter aarde storten voor of tegen doelman Schoonenvoert. Met uiteindelijk als gevolg dat Sam Oeremans in de goal belandde en de bal buiten de goal bleef. Waardoor het hier nog altijd 0-1 staat. We gaan zo langzamerhand richting de rust. Ik denk dat we nog een minuutje of 10 te spelen hebben. Inmiddels is de bal in het bezit van Jaden Schoonenvoert. Dat is de rechtsback. Die gaat een ingooi nemen. Maar die vindt daarmee Brennan Teerling. Brennan Teerling speelt Sam Oeremans aan. Sam Oeremans speelt hem op Niels Koops. En die geeft een lange bal richting Christian Baks. En Christian Baks, ja, dat is veelbelovend. Maar die krijgt hem helaas niet voorbij Timmy Oom. En daardoor gaat dit ook niet door uiteindelijk. Of in ieder geval niet richting het doel van de Paasberg. Inmiddels is de bal weer in bezit van de Paasberg geweest. Er wordt een overtreding gemaakt. Thans dat claimen ze, maar Jordi Biesterbos heeft de bal. Die speelt gewoon door. Wil Christian Baks inspelen, maar die bal wordt geblokt. Zodat de Paasberg weer richting een aanval kan. En dat gaat nu. En het is zelfs Bjorn van Koppenhagen, de zeer lijvige verdediger van de Paasberg die mee voorop is. Maar die kan de bal niet richting het strafschopgebied brengen. Waardoor Fios nu weer bezig is met een opbouw. Zo gaat het spel hier op en neer, maar echt hele grote kansen hebben we wel niet gezien. En dat is met name voor Fios een probleem.
1: Ja, dat is zeker een probleem. Dan gaan we eens eventjes schakelen met de Hoge Kamp, waar de VV Oene vandaag haar 79ste jaar jubileum viert. En die spelen thuis tegen de Zwolse Boys. En Michel van Limburg is al daar. Michel, hoe bevalt het voorlopig die eerste helft?
4: Het is hier heerlijk weer. Het is eigenlijk wel zomer hier.
1: Oh, ben zo jaloers.
4: Lekker in het zonnetje en op de warme kunstgras. Ze dus weet zich helemaal kapot, dus nee, het is een, ja, vind ik Oene wel beter. Qua voetbal zijn ze iets beter. Ze hebben al 3 goede kansen gehad, bal op de paal en 2 schoten, een beetje te gaars geschoten eigenlijk. Maar eigenlijk best wel redelijke kansen en Zwolle Boys heeft 1 goede kans gehad. Ja, was eigenlijk geen kans, was een fout van de keeper. De cornerbal liet hij los en hij viel zo bij de tweede paal en ik denk, nou die lui die schiet hem erin, maar die schiet hem gelukkig tegen de paal aan. Dus staat nog 0-0, maar hoe lang zijn we bezig? 35 minuten. Het is een beetje een eentonig spelletje wat Zwolle Boys speelt. Ze spelen alles lang op hun buitenspelers, heel voorspelbaar. En dan proberen ze gevaarlijk door te worden, maar het is nu de laatste 10 minuten heel erg rommelig, van beide kanten.
1: Heeft de wedstrijd van vorige week nog iets van vertrouwen gegeven, ondanks het verlies, maar wel die vele doelpunten die Oene maakte?
4: Ja, vorige week speelden ze helemaal niet slecht, maar ze verdedigden gewoon heel slap. En ja, dan krijg je er 5 tegen. En dan scoor je de 4. Normaal als je de 4 scoort is genoeg, maar vorige week, wat trouwens een goede ploeg was hoor, vond ik.
1: Nou ja, kampioenskandidaat begreep ik.
4: Ja, deze zijn een stuk minder qua voetbal. Maar ja, we zullen het zien. Oene moeten eerst scoren en dan, zij spelen heel verdedigend, Zwolle Boys. En ja, je moet er eerst in schieten en dan moeten zij komen. Maar het is de laatste 10 minuten erg rommelig. Dus
1: goed. Oh,
4: bijna kool. Ik kan pas wel neergelegd op randje 16, dus we krijgen nog een vrije trap. Dus, maar die scheidsrechter is ook een beetje warrig aan het fluiten. Die hier fluit vandaag, een beetje oudere man.
1: In de week van de scheidsrechter, hè?
4: Ja, oké, okay, sorry. Ja, nou, dan fluit je heel goed vandaag. Ja, sorry.
1: Nee, joh, gekheid.
4: Nee. Dus. Ja, we staan nog 0-0 na 35 minuten en ja, Oene had toch voor moeten staan. Eerlijk gezegd, maar dat is niet gebeurd. Dus we zullen het afwachten.
1: Goed zo. Hou ons op de hoogte, Michel. Gaan wij weer eventjes kijken in Oldebroek. OWJOS tegen SCA. SCA wordt sterker, Anton.
5: Ja, dat klopt. We hebben inmiddels zitten we hier in precies minuut 42 van de wedstrijd. En ik moet ook zeggen dat de laatste fase ook aan de zijde van SCA wat gele kaarten zijn gevallen. Maar het is mij een beetje onduidelijk voor wie die nou exact zijn. Het was in ieder geval ook één die in de dugout zat van SCA. Een van de wisselspelers die even het balletje tegenhield toen die daar over de zijlijn ging. En volgens mij was het denk ik reservekeeper Bert Mensink. Maar het kan ook een van de andere wisselspelers geweest zijn die een gele kaart kreeg. Net als basisspeler Stan Polkamp die vlak daarvoor ook een gele kaart kreeg. En dus is het aantal gele kaarten inmiddels al opgelopen tot een stuk of 4. Beide redelijk eerlijk verdeeld, dus 2-2 is ongeveer. En maar het gebeurt eigenlijk voor beide doelen niet zo heel erg gek veel in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Er zijn nu wel in de opbouw met een lange bal van Ties van Leeuwen richting de voorwaarts. Even kijken wat daarmee gaat gebeuren met al die lopende mannen. Die komt al bij Julian Boetsema. Die wil dan eigenlijk schieten en dan wordt hij eigenlijk... net op dat moment is er een van de verdedigers die ertussen zit. En dan wil SCA een penalty. Dat lijkt mij dan wel erg zwaar en overdreven. En uiteindelijk is de bal in de handen van keeper Pomstein. Gaat de scheidsrechter toch even kijken wat gebeurt er met Boeksema. Nou, daar is een blessurebehandeling voor nodig. En betekent dat hier het spel weer even een tijdje stil ligt. Nog een paar minuutjes tot rust. En de stand bij OWS SCA 1-0.
1: Dankjewel, Anton. Dan gaan we door naar de derde klasse E. Daar speelt het KCVO vandaag uit in Teuge. Naast het vliegveld, in de buurt van het vliegveld, is voor ons afgereisde Wim Meuleman. En de wedstrijd is wat later begonnen, begreep ik, Wim. Dus je hebt nog niet heel veel kunnen zien.
6: Ja, nou, dat is, klopt inderdaad. Er moet nog afgefloten worden. Dus iedereen kijkt naar boven, naar de parachutes die hier allemaal neerdalen. Dus het blijft een prachtig gezicht. Maar de wedstrijd is nu de pupil van de week die... Die gaat nu op de keeper van KCO af en die zal hoogstwaarschijnlijk scoren. En dan hopen we gelijk ook dat dat laatste doelpunt is die Teuge vandaag zal maken. Maar ja, dit is het wachten. De andere wedstrijd was wat uitgelopen. Dus, en die schiet bijna raak. En ja, die schiet nu raak. En nou, dat is dan mooi voor de jonge dame die als pupil van de week. Dus een belangrijke wedstrijd vandaag op het programma van KCO. Nieuw in deze zaterdagklasse. En ja, dan is het... best wel spannend en kijkend wie als tegenstander zijn. Dus alles is nieuw en het is hopelijk kunnen we de overwinning die we vorige week misschien wat aan de verdienstelijke kant hebben gekregen of geboekt hebben, daar voorrang kunnen geven. En moet je vandaag strijden tegen Teuge. Dus laten we zien wat het gaat worden. Er zijn geen bijzonderheden. Giel Hagen is geblesseerd vorige week. Uitgevallen, staat niet in de basis. Daarmee is mijn Scheffel van het centrum naar de zijkant verhuisd. En is Stan Hagen eigenlijk op zijn oude vertrouwde plekje terug in het centrum. En zijn er verder geen veranderingen voor KCO. En het zal een beetje aftasten zijn in het begin tussen beide tegenstanders. Waarbij Teuge de bal heeft en probeert voorwaarts te komen. En Acacio kan die bal goed onderscheppen. En door Renny Beerenschot gaat nu het spel aan de andere kant naar Tom Tannelde. En die zal proberen voorwaarts te denken en de voorwaartse aan te spelen. Zodat het hopelijk een mooie middag over het zonovergoten sportpark in Teuge. Mooi park, prachtig. Teugenaren hebben het perfect voor elkaar. Dus complimenten aan de Teuge. Dus het ziet hier allemaal perfect mooi uit. Dus laten we hopen op een hele mooie middag. Zeker als zwart-wit denkend KCO'er tegen de groen-witten aan Teuge's kant.
1: Zo is het. En die overwinning van verleden week, die heeft de burger in de fase wel moed gegeven, kan ik me zo indenken.
6: Zeker. Het was, als ik me heb laten vertellen, zeker een goede tegenstander ook. Ja. Dat was een schot van Dani Bronsik die in Herakles naast gaat. Dus, en hij zegt ruim naast, maar ik zeg dat het bijna via de richting veranderd werd door een Teugenaar. Die ziet dat allemaal anders als wij dat zien. Maar ja, dat heeft de burger moed gegeven. Dus laten we hopen dat we vandaag hier weer gehoor aan kunnen geven.
1: Goed zo, we gaan het meemaken daar vanuit Teuge. Tot zover.
0: Zaterdag Sport bij RTV 794.

0: de grote zomerrit van dit jaar. Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. We kunnen even schakelen met Sportpark Molenbeek. Want daar speelt de Heerden vandaag de thuiswedstrijd tegen promovendus DSV uit Doornspijk. Nou, Gert Siemens, hoe is de eerste helft gegaan voorlopig?
1: Nou, het was al... We hadden gedacht van, nou ja, we krijgen nu een klein beetje een wedstrijd waar Heerden zich een klein beetje kan meten. Want de afgelopen twee wedstrijden, waaral vorige week was Hattelijn, ja, was eigenlijk een maandje te groot voor de Geel-Zwarte. Maar na twee minuten stond DSV 61 al voor. Er was weer een foutje van de achterste linie van Heerden die Justin Visser heel mooi afmaakte, zou je kunnen zeggen. En dan denk je van, nou hier, kom op, maak nou eens een mooie wedstrijd van. Nou, dat deden ze ook wel. En je krijgt dan ook wel wat mogelijkheden, maar die maak je niet. En vooral de mogelijkheid van onze spits Lucas Dion. Die gaf hem voor en je had hem over het intikken. Maar ja, als je eroverheen maait, dan gaat hij er niet in. En dan, ja, direct daarop wordt het dan ook weer 0-2 voor Doornspijk. Weer Justin Visser. Die het af mocht maken. Dus hier zit eigenlijk in de hoek waar de klappen vallen op dit moment. En dat is niet goed. En ik ben benieuwd wat Raymond Schoonhoven straks, als we gaan rusten, we spelen op dit moment nog steeds. In de rust, wat Raymond Schoonhoven daar nu weer tegenover zit. Het spelbeeld van, ik sta ook naast een supporter van DSV. Ja, beide ploegen zijn een klein beetje in elkaar gewaagd. Maar dan moet je de kansen wel afmaken. En dat doet DSV 61 uit Doornspijk. Doet dat de eerste helft voortreffelijk. En Heerden zet er eigenlijk niet zoveel tegenover. Die verknoort eigenlijk de ballen eigenlijk voorin. Niet scherp genoeg. Geen op dit moment geen afmaker die zegt van, nou, ik breng het weer even een klein beetje de marge weer naar 2-1 toe. Maar op dit moment is nog steeds staat Heerden achter met 0-2. We spelen nog wel. Maar ik ga ervan uit dat binnen nu en een minuut zal de scheidsrechter afsluiten. Hij fluit nu af. Dus het is hier rust in Heerden. En Heerden staat achter met 2-0-2. En ik ben benieuwd wat Raymond Schoonhoven, de trainer van Heerden, wat hij in de rust gaat zeggen tegen de spelers.
0: Goed, we gaan het meemaken. Dank voor nu, Gert Siemens, al daar. Ja, DSV speelt dus met vertrouwen als promovendus. Dat is knap van de ploeg uit de Doornspijk, die voorlopig dus tweede staan. En nu dus op 0-2 voorsprong op Molenbeek. Gaan we weer even kijken op de Kouwen. Wordt er nog een voetbal tussen Fios en de Paasberg, Matthijs?
2: Het spel is inmiddels stilgelegd door de scheidsrechter. We gaan de kleedkamers in. En ik hoorde Gert net over Heerden. Daar is nog wel wat te wensen over. Nou, dat geldt hier in fase natuurlijk ook. Fios heeft zich al met al niet al te best gepresenteerd in de eerste helft. Is denk ik terecht op achterstand gekomen. Hebben in het de voorbije minuten waarin ik even niet in de uitzending was, weinig af weten te dwingen. Het was zelfs de Paasberg dat nogmaals via de al vaker benoemde Levi Wijnen voor het doel van Fios verscheen. En het is eigenlijk te danken aan het feit dat die Wijnen toch het vizier niet helemaal op scherp heeft staan, dat het hier nog maar 0-1 staat. Ik ben benieuwd welke versie van Thomas Prins zometeen in de kleedkamer met mannen gaat toespreken. Het kon nog wel eens een korrelige versie zijn. Ik zie inmiddels ook dat Levi Tuarcela en Luca Bouwmeester aan het warmlopen zijn. Dus Prins gaat ingrijpen. En dat is denk ik ook nodig. We gaan het zien in de tweede helft.
0: Goed, dankjewel. En tot zometeen na de rust daar op de Kouwen. Nou, zo zie je maar. We hebben de derde speelronde in. En eigenlijk is het nog helemaal niet heel erg duidelijk wie waar staat, wie waar hoort te staan. Want iedereen die kan nog een beetje van elkaar winnen of verliezen. En dat maakt het uiteindelijk ook een leuke competitie. Ondanks dus die opsplitsing waar we het al een aantal keer over hebben gehad hier tussen de clubs uit Heerden en de club uit Vaassen. We gaan even kijken in Teuge, want daar is geen leuk nieuws te melden. Wim?
3: Ja, KCO, dat is het leuke ervan, maar dat is misschien veel minder belangrijk als wat er daarna gebeurde. KCO die krijgt de bal op links. Deli Ordwijn omspeelt de keeper eigenlijk en de keeper komt onstuimig uit en die staat gelukkig nu weer op. Het was even schrikken of er iets heel ernstig aan de hand was. Ik weet niet of hij verder kan keepen. Een hele vervelende botsing, maar de scheidsrechter was heel resoluut. En ik denk ook terecht dat hij penalty wees. Hij loopt ook erg wankel. Ik denk dat het verstandig is om hem niet te laten keepen. Maar dat ben ik. Hij gaat ook weer liggen. Dus hele vervelende botsing. En dat is heel vervelend. Het ziet er helemaal niet fijn uit. De schrik zit er een beetje in bij de Teugenaren. En Ja, wat daar het vervolg van is, dat weten we niet. Het spel ligt inmiddels een minuut of 5-6 stil. Ik denk dat er medische hulp moet worden ingeroepen voor de keeper. Een hele vervelende botsing. Ik stond aan de andere kant van het veld, dus ik kon ook niet helemaal goed zien. Ik kon alleen zien dat eigenlijk de keeper een beetje wild uitkwam en de speler van KCO neerhaalde eigenlijk. En daardoor in mijn beleving een terechte penalty is. Maar jongens, dat is allemaal van minder belang. Het gaat om de gezondheid van een speler. En dan is zo'n penalty, als je dan daarmee kunt scoren, eigenlijk bijzaak. Want dat is helemaal niet leuk op dit moment. Dus het wacht eens eventjes hoe dit gaat aflopen. En het ziet er vooralsnog niet heel plezierig uit. En wat dat het vervolg zal zijn, weten we even niet.
0: Oké, dus de keeper die ligt geblesseerd. En heeft Oortwijn ook nog iets? Of kon
3: hij
0: wel opstaan?
3: Nee, de KCO staan allemaal eigenlijk weer aan de zijland te wachten wat er nu gaat gebeuren. Niet meer bij de keeper in de buurt. En er staan een aantal mensen eromheen. De reservekeeper is inmiddels aan het warmen lopen en die staat inmiddels in de doelmond. En ja, het is even echt gewoon een heel heel vervelend moment eigenlijk. Dat gun je niemand die dan op deze manier. Het bleek een beetje een hele ongelukkige botsing misschien. En het was ook niet heel hard, want Deli Orta stond bijna stil. Dus ja, of hij een knie in het gezicht heeft gehad of iets waardoor hij eigenlijk een beetje buiten westen is, dat kan ik niet bevestigen.
0: Oké, dan hou ons op de hoogte. Dan komen we weer bij jou terug, Wim.
3: Hoi.
0: Ga ik eventjes een aantal tussenstanden doornemen in die derde klasse E. Er zijn niet heel veel bekend bij mij via voetbaloost.nl. Eentje wel, Fortissimo tegen VVOP. Daar staat het 2-0. Dieren Advendo is op een wedstrijd die om 3:00 is begonnen. Columbia Candia, dat is hetzelfde verhaal. Die is ook om 3:00 begonnen. En zojuist heeft een speler van Candia een rode kaart gekregen. En dus speelt Columbia voorlopig met 10 man, of tegen 10 man. En verder heb je daar nog WAVV tegen Groenwit en Duno Doorwerth tegen ONA 53. Dan in de derde klasse F is het ook rust bij Oldebroek. OWOS tegen SCA 0-1. Zak staat 1-0 voor tegen Zwift de Band. Diezewest tegen Olympia staat het al 2-0. Bikwik op 3-0 voorsprong tegen Roveen. Hattelheim met Harde is nog 0-0. De wedstrijd is om 3:00 begonnen. En Dallassen tegen Serenbroek. Daar is het 0-1 voor Serenbroek. En Heren DSV, daar staat het 0-2. Dan in de vierde klasse C. Daar volgen natuurlijk WZC tegen VSCO. Twee keer Hans van Renselaar die daar scoort voor VSCO. Oene en Zwolse Boys is nog 0-0. En nu gaan we eens eventjes kijken in 5C bij Harfsen. Want EZC speelt daar de uitwedstrijd in en tegen Harfsen. En Henk Jonker, hoe is de eerste helft verlopen?
3: De eerste helft is op zich prima verlopen. We hebben natuurlijk, zoals in heel Nederland, een prachtig weer bij. Een veld wat ogenschijnlijk er mooi bij ligt. Alleen is een beetje ongelijk gemaaid. Want we hadden een probleem met de maaimachine, had ik begrepen. Dus er zitten wat hooggras en wat laaggras. Maar goed, dat maakt niet uit. We kunnen prima op voetballen. En vorig jaar toen zijn we hier, hadden we hier, dacht ik, met 7-0 verloren. En dus we hebben nog wel wat recht te zetten. En ESC die doet dat ook. Want er is eigenlijk maar één ploeg die voetbalt hier. En laat Harsen aan alle kanten van het veld zien. Het enige wat ze nog niet gezien hebben is het net. Want het is nog niet gelukt om een doelpuntje te scoren. Maar dat heeft Harsen is er wel in geslaagd in hun vertrouwde spelletje. Van bal veroveren en gelijk diepte zoeken met hun snelle en stevige mensen voorin. En dat is ons gelijk in de vierde minuut, dacht ik, dat het was al opgebroken. En toen keek ik wel tegen een 1-0 achterstand aan. Maar goed, nogmaals wat ik gezegd heb, ECC die voetbalt lekker. En heeft de meeste balbezit, speelt ook veel op de helft van Harrison. Dus ik ben benieuwd naar de tweede helft. Ik hoop dat ECC zichzelf gaat belonen door er een paar goaltjes in te prikken.
0: Goed zo, dan gaan we dat meemaken in de tweede helft, Henk. Dank voor nu. Eventjes verder kijken daar in die vijfde klasse C. WWH, Wenum Wiesel, debutant op de zaterdag ook. Heeft 2 keer verloren en staat nu met 3-1 voor. Dat is thuis tegen Almen. Verder de Veluwse Boys staat met 0-2 achter thuis tegen Gorssel. Apeldoornse Boys en ZVV Zevenhuizen spelen om 6:00. Hulshorst tegen Sportclub Eefde. Het Eefde van trainer Harold Sneller. Daar zat het 0-1 voor de koploper. Eefde dus. En Vevo, mede koploper. Net als EZC trouwens. Die staat ook met 0-1 voor. En tot slot kijken we dan nog weer even terug in 4C. We hadden het al over Oene en WZC. Zalk tegen Hattem. Daar zat Zalk al met 3-0 voor, zeg. Tegen Hattem. Dat is toch wel verrassende uitslagen. Hattem is gedegradeerd vorig jaar. Nu dus ook weer onderaan in de ranglijst. Met slechts 0 punten uit 2 wedstrijden. En nu dus 3-0 achter al in en tegen Zalk. Lelystad dan tegen Windesheim. Daar staat het voorlopig 1-0 voor Lelystad. Deventer staat al met 3-0 voor tegen Elburg. En EFC 58 tegen Twello. Daar staat het voorlopig 0 tegen 0.
4: Radio 794. Hier hoor je als sportliefhebber alles wat je niet wil missen.

0: Elton John met een klassiekertje Nikita hier bij 794, 3:50. We hebben even een update vanuit de Teuge. U hoorde het Wim Meuleman al zeggen. Het lijkt er niet best uit te zien voor de doelman van Teuge. En zojuist meldde hij dat er een ambulance op het veld is gesignaleerd. En dat dat geen goed bericht is dus voor de keeper van Teuge, die met de ambulance waarschijnlijk naar het ziekenhuis zal gaan. De wedstrijd ligt dus nog steeds stil. En we houden u vanuit hier op de hoogte hoe het verloop al daar is. Of dat de wedstrijd nog doorgespeeld gaat worden straks. Of dat er eventueel een staking wordt gehouden. Daarvoor later meer. Nu terug naar de realiteit. De tweede helft in Oldebroek is al even begonnen. En hoe, Anton?
1: Ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als in de eerste helft. Ook toen begon Owels heel goed en scherp en wist het snel te scoren. En eigenlijk in dit geval, ja, een soort gelijke situatie. Want Owels is in minuut 51 van de wedstrijd op 2-0 gekomen. En weer was de dobbel te maken, Jasper Schut. En eigenlijk weer op een vrijwel identieke wijze, lange bal op hem. En komt hij naar binnen en waar hij bij het eerste dobbel vrij snel schoot. En de bal prachtig in de bovenhoek schoot. Dribbelde die nu wat verder. Passeerde wat spelers half en schoot die bal uiteindelijk laag in de onderhoek binnen. En dat was de 2-0. Moet ik er wel bij zeggen dat SJA echt een half minuut daarvoor de gelegenheid had om juist op gelijke hoogte te komen. Het was de invaller die in de rust in de ploeg is gekomen, Joep Deel, die de bal uitstekend doorkopte op Wessel van der Mos, die vlakbij het doel echt in vrije positie hard kon inschieten. Deed dat ook wel, maar die bal die ging rakelings over het doel. Dat had eigenlijk de gelijkmaker moeten en kunnen zijn voor de Herenaren. En dat gebeurde dus niet. En een half minuut later was het dus aan de andere kant van het veld raken en is het 2-0. En ja, het is misschien wat vroeg om te zeggen dat de wedstrijd al gespeeld is, maar er moet wel veel gebeuren voor de Herenaren als dit nog de goede kant op gaat vallen. Minuut 56 van de wedstrijd spelen we inmiddels 2-0 dus. En SJA in de aanval, tenminste achterin, wordt er rustig opgebouwd met Christian Vonderman. Die richting de middenlijn gaat, speelt de bal breed op Robin Moerenhout. Die gaat dan kijken of hij een medespeler kan vinden op de speelhelft van Orioles. Maar de bal gaat toch weer even terug richting keeper Ties van Leeuwen. En zo probeert SJA geduldig op te bouwen. Herenaren dus nu met Joep Deel in de spits, de lange man. En Julian Broeksma als aanvallende middenvelder. Deel die afgelopen beide duels ook mocht invallen. En in beide gevallen dus ook wist te scoren. Dus wat dat betreft ziet dat er goed uit. Ook nu nog weer een gevaarlijke situatie van Nathan van Dommelen, die vanuit een moeilijke hoek ook nog wat tot een schot komt richting Ponstein. Maar die bal die wordt simpel gepakt door de betrouwbare doelman van Orioles. Dat betekent hier gespeeld 57 minuten. En de stand is nu bij Orioles SJA 2-0.
0: Gaan we even kijken in de tweede klas L in Ermelo. FC Horst tegen Epe. Want er gebeurde voor de rust ook nog van alles, of niet, Niels?
2: Ja, klopt. Ook hier is de stand 2-0 voor Horst. In de 32e minuut wist Horst goed door te breken op de rechtervleugel voor te zetten. En na verluid was het een eigen goal. Maar dat was moeilijk om te zien. Dat was een redelijke scrimmage voor de goal. En redelijk kort daarop maakte Horst de 2-0. Dus Horst is iets meer aan het aandringen. Op sommige momenten is ook wel duidelijk zichtbaar dat Horst een stabiele tweede klasser is, al heel wat jaren op dit niveau speelt. En in veel gevallen moeten de Eperaren nog een beetje wennen aan de snelheid van handen soms. En op het moment dat je een man voorbij komt en een tweede achter staat, wat in andere klassen wellicht wat minder strak gebeurt dan in deze klasse. Dus vooralsnog is het Horst dat de wedstrijd dicteert en Epe die voerde pogingen doet om af en toe een keer uit te breken en voor de goal te komen. Maar echt gevaarlijk is Epe toen het er nog niet geweest.
0: En heeft de trainer Fakkert in de rust nog gewisseld?
2: Nee, nog niet. Maar hij heeft wel net een van de spelers naar zich toegeroepen. En as we speak wisselen de gebroeders Stegeman. Nee, herstel Joost Stegeman komt in het veld. En onze aanvoerder Luc Berghoff is het veld verlaten. Het is een uniek feit dat beide gebroeders Stegeman op dit moment onder toezicht oog van hun vader,
0: kijk,
2: trainer van Willem II, in het veld staan.
0: Kijk. Nou, en dat en de ploeg is daardoor weer 10 jaar jonger geworden, denk ik, in leeftijd.
2: Nou ja, ook dat bespraken we zojuist in de rust in de bestuurskamer van Horst. Dat bij sommige wedstrijden Epe een elftal op het veld heeft staan wat gemiddeld net de 19 haalt. Nou, op dit moment is dat nog niet helemaal zo door de spits Stefan Lokhorst en tweetal verdedigers. Maar de gemiddelde leeftijd is niet heel hoog inderdaad. Maar ja, dat is ook wat we zijn als Epe, een opleidingsclub en vooral de eigen jeugd laten doorstromen. Dus dan is het mooi om te zien dat die jonge jongens nu ook volop aan de bak kunnen en moeten.
0: ja. En dat, daar hebben ze bij FC Horst een beetje, dat is een beetje de andere kant van het verhaal, ik wel eens begrepen. Want daar komen van allerlei spelers naartoe.
2: Ja, ja. Nee, en dat is ook wel een beetje een tweedeling natuurlijk in deze hele competitie. Ja. Dat er een aantal verenigingen bovenuit steken die vooral ook spelers om zich heen verzamelen van omliggende plaatsen. En ja, in het geval van Epe is dat niet. Het zijn echt ook allemaal Epenaren die in het veld staan. En vorige week in de wedstrijd tegen Hartskamp, er stond er één speler die ook woonachtig was in Hartskamp. En de rest kwam allemaal uit Ede, Veenendaal en dat soort plaatsen.
0: Oké, okay, nou, we gaan het horen hoe de tweede helft verder verloopt. Gaan wij weer eens even schakelen met de Kouwenaar. Vios ook op zoek naar de aansluitingstreffer in ieder geval. Maar wat deed Prins in de rust, Matthijs? Was het korrelig of was het anders?
3: Hij is nog niet weer terug.
0: Hij is nog niet in de uitzending. Wie hebben we verder nog? Niemand nu?
3: Ja, ik heb Anton hangen.
0: Dus Anton van Norrel. Ja, ook SEH moet natuurlijk op zoek naar de aansluitingstreffer. En afgaande op de afgelopen twee wedstrijden hoeven we ons eigenlijk nog helemaal geen zorgen te maken, Anton.
1: Het kwartiertje van SEH komt er inderdaad nog aan. Maar dan moeten we eigenlijk nog een kwartier wachten. Want we zitten hier exact in minuut 60 van de wedstrijd. En de stand is 2-0. Ojof mag een vrijtrap in de eigen 16 gaan nemen nadat er een overtreding werd begaan op Sander van der Kerk. En doelman Pontstein heeft dat inmiddels gedaan met een lange bal richting de voorwaartse. En dan komt hij uiteindelijk zo weer in de handen van keeper Ties van Leeuwen uit. En zo kan SEH weer zelf op jacht naar de aanval en het initiatief nemen op zoek dus naar een doelpunt. Dat doen ze met een lage opbouw via Jochem Velliger wordt Stan Polkamp vrijgespeeld. Die probeert aan de bal diep te spelen op Wessel van der Most. Het is een van de middenvelders van Ojos Jury de Vries die de bal kan oppikken. En zo kan de ploeg uit Oldebroek weer op zoek naar een aanval. Dat doen ze over de linkerzijde. Dit ziet er wel goed uit met Andy Vlier aan de linkerzijde. Geeft die bal dan wel voor. Maar die gaat rechts in de handen van keeper Ties van Leeuwen. Zijn er dan nog kansen geweest de laatste minuten? Ja, we hebben een variant gezien, een vrije trap van Ovios met Jury de Vries die bal wel inschat. Maar die deed dat eigenlijk rechts op keeper Ties van Leeuwen. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste ook. SEH komt echt de laatste fase niet heel erg uit. Er wordt de bal uitgeschoten door spitsen Julian Boetsema. En dan ligt de stel hier toch weer even stil vanwege een blessurebehandeling. Geef ik terug naar de studio. Exact 61 minuten nu gespeeld. En de stand is 2-0 voor Ovios.
0: Dankjewel, Anton. Ik geef even mee dat Vevo na rust al op een 0-2 voorsprong is gekomen in Elspeet. Thibo van Leeuw, de jongeman van Vevo, scoorde na 3 minuten in de tweede helft de 0-2. En zo breidt Vevo dus de marge uit. EZC begon ook goed aan de tweede helft. Sam Goed maakte de 1-1. Maar zojuist is het de Harfsen wat op een 2-1 voorsprong weer is gekomen. Daar is het spel dus helemaal op de wagen. En dan is die andere koploper in die vijfde klasse C, Sportclub Eefde. Die staat dan weer op achterstand nu. In de tweede helft heeft Hulshorst 2 keer gescoord via de bekende namen Ruben van Loo en Timothy de Haan. En zodoende gaan Vevo en EZC bij deze uitslagen als eindstanden samen aan kop van de vijfde klasse C. En dat is natuurlijk hartstikke leuk nieuws voor de ploeg voor ons vanuit deze regio. WZC kan nog niet heel veel terugdoen in de tweede helft tegen VSCO. Het staat nog steeds 0-2.

Die staat nu net met 1-0 voor tegen ONA 53. Dat is dus in de derde klasse E bij Vios en bij KCVO. Het is 4:15. We gaan zo weer schakelen. Maar we hebben ook nog tijd voor een plaatje. En wat voor een Bad Boys van Inner Circle.

0: Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do van de Jamaicaanse band Inner Circle. We gaan weer even kijken op Sportpark de Hoge Kamp bij VV Oene tegen de Zwolse Boys. Want ja, voor dus werd er nog gescoord. En hoe staat het er nu voor, Michel?
1: We zitten in de 61ste minuut. Dus de stand is nog steeds 1-0 naar die mooie goal van Patrick Kamphuis in de echt vlak voor rust. Een voorzet van Jasper Mossen vanaf de linkerkant en snoeihard in de bovenhoek gekopt met een snoepduik. Dus dat was een schitterende goal op precies op het goede moment. En eigenlijk zijn beide ploegen een beetje gebleven waar ze ook geëindigd zijn. Het is een beetje rommelig is het. Veel lange ballen van beide kanten en nog geen kans gezien in de tweede helft nog. Van beide kanten niet. Dus,
0: oké. Okay.
1: Ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen dus.
0: Die Patrick Kamphuis blijft toch wel een fenomeen hè?
1: Ja, maar hij speelde niet best de eerste helft vond ik. Veel balverlies. Echt moeilijke ballen geven, gewoon het gezicht laten vallen en dan toch maar weer draaien om je as en dan proberen die eindpas te geven. Maar hij maakt natuurlijk wel die goed af, dat is zijn kwaliteit. Dus daar hebben we niks over te klagen.
0: Nee, en daarom...
1: Verder voetbal die niet zijn beste wedstrijd moet ik zeggen.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, uiteindelijk staat hij er wel ook op de score.
1: Ja.
0: En dan zal hij hem ook niet zo gauw uithalen als trainer, denk ik.
1: Oh nee, zeker niet. Nee. En Jasper Mossert die is vandaag een beetje onzichtbaar. Hij probeert het wel, maar het is niet zoals de laatste 2-3 weken dat je denkt van nou gaat vandaag weer 3 in schieten. Kan nog hè.
0: Ja, en hij heeft nu natuurlijk net dat tweede sterretje erbij, hè? 75ste doelpunt.
1: Ja.
0: Nu op naar de 100 zou ik zeggen, maar ja, dat weet je nooit hè.
1: Nee, dat weet je nog. Maar ik moet zeggen, ze geven hem ook wel dubbele dekking hoor. Dus ja. Ze weten ook wel dat daar het gevaar van afkomt. Dus, betekent dat er op ergens anders op veld iemand vrijkomt, hè? Zo simpel is het.
0: Goed zo. Dankjewel, ja. Michel. Gaan we weer even gauw naar Oldebroek, want het wordt nu wel een beetje lastig karwei voor SCA, Anton.
2: Ja, er werd geen pas denk ik al op gespeeld, maar dat is het nu helemaal wel. In 66 is Owiels namelijk ook op een 3-0 voorsprong gekomen.

0: vrije trap werd breed gelegd, werd ingeschoten door Jurie de Vries. Die ging eigenlijk door alle benen recht op keeper Thijs van Leeuwen af. Die wist nog wel te reageren, maar die bal die kwam terug het veld in. En uiteindelijk was het Sam van Koldenhoven die die bal dus in twee instanties wel in het doel wist te schieten. De spelers van SJA dachten nog aan buitenspel, maar ook assistent scheidsrechter Menno van der Beek hield de vlag naar beneden. Dus ik ga er dan vanuit dat dat niet het geval was. En dat het dus gewoon terecht een 3-0 is geworden. Ja, dat is, zijn harde cijfers. Ik moet zeggen dat het verschil zeker niet zo groot is als dat het nu lijkt. SJA voetbalt helemaal niet zo verkeerd mee. Krijgt ook wel kansen, maar ze zijn zelf niet heel erg effectief. En Owils doet dat wat dat betreft een stukje beter. Goed nieuws voor de Heerdenaren is wellicht wel dat degene die twee doelpunten heeft gemaakt, Jasper Schut, zojuist naar de kant is gehaald door trainer Erwin Bren. En dus hij kan geen klaargeest meer zijn voor de Heerdenaren. Ook SJA heeft nog een keer gewisseld. Luca Cabriani is in de ploeg gekomen als rechtsback voor Stan Polkamp. Dat zijn ook voor nu de belangrijkste zaken. Maar het lijkt er dus op dat dit duel gespeeld is met nog een 21 minuten te spelen. Staat het nu 3-0 voor Owils. Terwijl het nu ook nog 4-0 kan zijn na een fout in de opbouw. Ja hoor. Het wordt ook nog 4-0. Oh, oh, oh. Nu moet SJA toch echt gaan uitkijken dat het hier geen, niet tegen een hele dikke nederlaag gaat aanlopen. Verkeerde uitspeelpaas, of inspeelpaas eigenlijk van Thijs van Leeuwen wordt half onderschept. En dan is het die invaller die voor Jasper Schut in de ploeg kwam, Levi Dikhoff. Die zo alleen op de doelman af kan en die bal simpel in het hoekje prikt. Betekent dus 4-0, wedstrijd beslist.
1: Nou, dat is dan ja, een, ja, dat kan, dat is niet, niet mooi. Maar goed, we gaan het meemaken hoe dat afloopt. Wij gaan eens even een update weer halen in Teuge. Een definitieve update, Wim.
2: Ja, dankjewel. Ja, de wedstrijd is in Teuge definitief besloten om niet verder te spelen. Daar hebben wij als Casio zeker alle begrip voor. Heel spijtig hoe de doelman eigenlijk ongelukkig in een botsing is gekomen met de knie van Daley Oortwijn. En daardoor buiten Westen is even geweest. En ook inmiddels even in de ambulance heeft geweest om even wat standaard controles te doen, ga ik vanuit. En gelukkig is die weer uitgestapt en is zelfstandig van het veld afgelopen. Maar ik kan me voorstellen dat, dat niemand op dit moment zin heeft om deze wedstrijd die eigenlijk beëindigd is met het nemen van een strafschop die nog niet genomen is. En ja, voor Casio, ik ken de spelregels niet bij, bij de KNVB, of je dan weer begint met een strafschop of dat dan de wedstrijd helemaal overnieuw moet worden gespeeld. Het zit ook volgens mij een bepaalde tijdslijn zit daarin. Maar laten we hopen dat voor Casio dat het allerbelangrijkste is dat het met de keeper goed gaat. Dat is belangrijker dan een potje voetballen. En maar ja, sportief gezien hopen we dan, als die wedstrijd wel gespeeld wordt, dat wij dan met een penalty mogen beginnen. Dan kun je de hele week oefenen op penalties nemen. En dan, ja, we zeggen altijd, daar kun je niet op oefenen, want dan schiet je hem vaak nog mis. Dat heeft het Nederlands zelf al vaak genoeg bewezen. En nou, in ieder geval van deze kant heel veel beterschap voor de keeper van Teuge. En hopelijk is hij snel weer hersteld.
1: Nou ja, en dan toch nog even tot slot de blik op volgende week. Een hele bijzondere wedstrijd bij jullie thuis tegen de buurtjes van Vios.
2: Ja, ja zeker. Volgende week is het een... we zijn in volgend jaar volgens mij 30 jaar bestaan. Is dit de officiële competitiewedstrijd? De eerste officiële competitiewedstrijd tegen Vios. Als je dan als een vaasnaar zult zeggen, dan is het de Rooms-Katholieken tegen de Christelijken. En dat was, vroeger was dat natuurlijk haat en nijd. En gelukkig is die tijd al ver achter ons. Maar in een dorp als Vaas is dat natuurlijk volgende week echt het onderwerp, gespreksonderwerp van de dag. En ja, daar zullen vele mensen op afkomen. Ja, dat is natuurlijk zeer spannend. En voetbaltechnisch acht ik Vios zeker iets hoger in als Casio. We hebben een aantal gereduceerde spelers. En Casio die moet het dan denk ik van heel hard werken. Maar dit blijft, het is voetbal, het balletje kan gek rollen. En ja, ook Vios heeft afgelopen seizoen wel afscheid genomen van een aantal hele belangrijke spelers. Ja. En er zijn ook wel weer wat nieuwe spelers van buitenaf bijgekomen. Dat zeg ik zeker niet op een vervelende manier. Ja. Maar wij zullen het met onze eigen jongens moeten doen. En hopelijk gaat dat goed komen.
1: Daar hebben we alle vertrouwen in, Wim. Bedankt in ieder geval voor dit moment.
2: We gaan er in ieder geval een mooie wedstrijd van maken. En dat is belangrijk.
1: Okay.
2: Dankjewel.
1: Een fijn weekend nog vanaf hier gewenst. Gaan we toch even kijken bij de buurtjes dus. Bij Vios even niet gehoord vanwege technische problemen. Dus we zijn heel benieuwd. Hoe gaat het bij Vios tegen de Paasberg, Matthijs?
3: Nou, technisch gaat het voetbal een stuk beter. De technische problemen lagen vooral bij de verbinding met mij. Het gaat hier op het veld al een stuk beter. Ik zocht net om een woord voor de rust. Het was korzelig. Korzelig was inderdaad hoe Thomas Prins ten tonele verscheen. was heel fanatiek, was erg ontevreden over het spel van Fios. Was met name ontevreden over, ja, toch een aantal basale dingen. Fatsoenlijk een bal aannemen, op een juiste tempo een bal inspelen. Dat soort basale dingen gingen toch te vaak fout in het eerste bedrijf, waardoor Fios eigenlijk niet aan het eigen spel toekwam. Afspraken die door de week zijn gemaakt in de training, die werden aan alle kanten geschonden door meerdere spelers. En ja, toen de storm was gaan liggen en de trainer buiten even rustig een sigaretje stond te roken, toen zei Damien Schipper ook van ja, hij had ons ook alle 11 kunnen wisselen. Dus wat dat dan gaat, zijn de mannen ook wel schuldbewust. Prins heeft ze niet alle 11 gewisseld, dat kan natuurlijk ook niet, maar heeft wel Luca Bouwmeester van meet af aan in de ploeg gebracht. Eén van die jongens van buiten, zoals net werd benoemd. Maar het is iemand die voor Fios zijn debuut maakt in een eerste, in een officiële wedstrijd. Hij heeft natuurlijk nog al een aantal bekerpotjes gespeeld, maar dat, daar heeft er niet zo heel veel belang aan. Maar hij staat hier nu voor het eerst onze kleuren te verdedigen. Dat doet overigens ook Levi Tuasela. Die viel naar een kwartiertje in. En ja, tweede helft geeft een toch een ander spelbeeld. Het is Fios dat echt aanval na aanval afwisselt.
1: Ja. We gaan naar het nieuws van 4 uur. Dus wij moeten er heel even uit.
3: Zeg ik nog dat het 0-1 staat. Dus ja. Er is wat dat gaat niks veranderd.
1: We zijn zo weer bij jou terug na het nieuws en de reclame van 4 uur.
4: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
7: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Dit is RTV 794. Zaterdag Sport met Erik Smit.
1: Ja, ja, daar zijn we weer. 3:04, het laatste uur alweer. En wat voor een uur. We gaan eerst naar de Kouwenaar, want daar gebeurt een hele hoop. Fios tegen de Paasberg. Ja. Matthijs.
2: Ja. Fios tegen de Paasberg. Het is in een aantal minuten is het helemaal omgeslagen. Ik verliet de uitzending zojuist bij een stand van 0-1. Het staat nu, geloof het of niet, 2-1. Wat een goals hebben we gezien, zeg. Zojuist veerden we allemaal op vanwege een geweldige omhaal van Ferre Timmer. Die maakt ze dit seizoen gewoon niet lelijk. Dat is een voorzetje. Luca Bouwmeester, de bal is lang onderweg. Ja, dan weet je met Ferre Timmer, die gaat het proberen. En hij deed het nu. En ja, geweldig. Eerder deze wedstrijd probeerde hij het ook al eens. Toen maaide hij langs de bal. Nou, nu was het echt een voltreffer. Keeper kansloos, 1-1. Nou, niet veel later was het weer Ferre Timmer. Een aanval in de 16. Timmer moest even de bal bij zich houden. Verplaatste de bal goed. Axel Hulsebos kon afdrukken en die maakte zijn eerste in dienst voor Fios, althans zijn eerste in dienst voor Fios in de competitie. Dus het staat hier 2-1. Beide spitsen hebben gescoord en we krijgen hier nu een hele andere wedstrijd, want nu moet de Paarsberg ineens weer aan aanvallen gaan denken. Oeh, dit gaat nog spannend worden het laatste kwartier.
1: Remontada dus daar voorlopig, maar de spanning is nog zeker niet weg. Ik heb nog een remontada in petto voor u. In de vierde klasse C zei ik dat Zalk tegen Hattem 3-0 stond. Is ook zo, maar in de tweede helft heeft Hattem dan alweer 4 keer gescoord. En dus staat het momenteel in die vierde klasse C 3-4 voor de Hattemers. Ook een update vanuit Oene. Daar gaat het, lijkt het ook, het wat de wedstrijd even stil ligt. Misschien ook wel definitief, net zoals bij KCVO. Maar daar horen we straks weer meer over. Nu gaan we eerst weer naar Oldebroek, waar nog gewoon gevoetbald wordt. Hoe gaat het daar zo tussen OIOS en SCA, Anton?
3: Ja, ik kijk naar een duidelijk gespeelde wedstrijd. 4-0, minuut 80 van de wedstrijd loopt. SCA is juist nog 2 keer gewisseld. Wessel Berghorst en Timo Borreman zijn in de ploeg gekomen. En dat is eigenlijk allemaal wel voor de statistieken, durf ik wel zo te zeggen. Want dit gaat natuurlijk niet heel erg meer veranderen. En ik denk ook als ze nog een ploeg scoort, dat het eerder nog OWIOS is. Want die komen er af en toe nog steeds wel gevaarlijk uit. Ook met een aantal verse invallers nog. En dat kan zomaar nog resulteren in een grotere uitslag. Ik denk dat dat vooral ook het belangrijkste doel is nu voor de Herenaar, om te zorgen dat de achterstand niet groter wordt, in plaats van dat ze zelf nog heel erg nadrukkelijk op zoek zijn naar een doelpunt. En dus is het ook niet zo'n hele leuke wedstrijd meer om naar te kijken. Het is behoorlijk eenzijdig. En het spelniveau van SCA is behoorlijk weggezakt naar al die tegentreffers. En OWIOS profiteert daar optimaal van. Die spelen lekker rustig het balletje rond. Dat doen ze nu ook achterin, centraal achterin, met een aantal invallers ook. En dan gaan ze toch even kijken als ze die bal nog weer naar voren kunnen slingeren. Die zou voor SCA moeten zijn. Dat gebeurt via Cabellani. Maar die is dan ook zo weer ingeleverd bij Corné Hamelink. En zo kan OWIOS nog weer op zoek gaan naar een nieuwe aanval op de hoogte van de middenlijn. Een hele lange bal richting de rest buiten. Levi Dikkels, die ook al een doelpuntje meepikte tegenover Wessel Berghorst. Komt hij daar langs, is de vraag. Het antwoord lijkt ja te zijn. Daar gaat hij inderdaad langs, komt die bal voor. En dan wordt er niet ingeschoten, tenminste. Volgens mij is het een van de spelers van SCA die bal daar nog net buiten de 16 weet te krijgen. Maar dat is een beetje het spelletje. SCA loopt op dit moment vooral achteruit en probeert tegen te houden, te voorkomen dat de achterstand groter wordt. En OWIOS die voetbalt frank en vrij en op zoek naar nog meer doelpunten. Stand is hier nu na 82 minuten 4-0 voor OWIOS.
1: Dankjewel, Anton. We gaan weer even naar de Hoge Kamp. Daar geen sportief nieuws. Wat is er wel zojuist gebeurd, Michel?
4: Denk ik in de 63 minuten een beetje ongelukkig gevalletje was het. Spelen van Solsbosje dribbel naar binnen, die speelt de bal te ver vooruit. Bas Reuring neemt slijding netjes op de bal. En die speler die wil hem eigenlijk nog meenemen. En die was eigenlijk net iets te laat. En wij dachten dat de schoenen tegen elkaar aan gingen, maar blijkt dus scheenbeen gebroken te hebben.
1: Dus, blijf heel even bij ons, Michel. Heel gauw even naar de Kouwenaar, Matthijs.
2: Ja, wedstrijd lijkt hier gespeeld. Zojuist komt Fios op een 3-1 voorsprong. En dat is toch wel heel erg mooi, want de trainer van de Paarsberg bracht zojuist 3 wisselspelers binnen de lijn. Ongetwijfeld met het oog op een slotoffensief. Maar dat van het slotoffensief moet nu wel heel veel gaan komen. Want het was weer Ferre Timmer. Randje 16, ik zei net, hij maakt geen lelijke goals. Nou, deze was nou niet bepaald een beauty. Schot uit vanaf de rand van de 16. En het was de doelman Michael Schoonerwoerd, die zijn hand er nog wel tegenaan kreeg, maar niet genoeg kracht kon zetten, waardoor die bal uiteindelijk alsnog in het doel belandde. En Fios dus met een 3-1 voorsprong de laatste 15 minuten ingaat.
1: Even terug naar jou, Michel. Ongelukkige botsing, zei je, en zag er gelijk lelijk uit?
4: Ja, maar wij stonden langs de kant. We dachten gewoon, wat is dit nou? Krijgt hij hier een gele kaart voor? Hij was gewoon netjes op de bal. De bal ging al meteen weg. Maar die speler, ja, die dacht, ik kan hem nog net hebben. En die zet zijn voet vooruit. En ja, we dachten dat de schoenen tegen elkaar liggen. Die hoorde ook wel een raar geluid. En, maar die man die schreeuwde meteen uit. En hij ligt nog steeds op het veld. Want het veld hiernaast, daar was de ambulance ook al. Iemand had daar een dubbele beenbreuk bij het vijfde. Dus die is nu weg en dan zal er wel een nieuwe ambulance komen, denk ik. Nee. Ze konden niet alle twee tegelijk.
1: Nee, en de spelers zijn nu nog op het veld of zitten ze al
4: nee,
1: in het
4: Nee, lopen naar binnen. Okay. Ik denk dat het nu gewoon gestaakt is, dat, het ja. niet, dat ze niet verder gaan. Het is nog na een dik half uur spelen nog. Dus, maar ik denk ook niet dat ze terugkomen.
1: Nee.
4: Oh. Ik kan me niet voorstellen. Maar die spelers die liggen hier nog wel, zeker... ja, liggen al, denk ik, nu al een kwartier op veld, maar... Ziet er niet goed uit. Hij zit ook net met zijn handen bij zijn hoofd. Dus ja, hij zal wel veel pijn hebben. Dus ik denk ook niet dat ze verder willen spelen. Hè.
1: Nee, dat lijkt me dus, ook niet. Nou, we gaan het dan over een twee weken...
4: Ja, de plakken maakt het af, dus het is definitief gestaakt. Ja.
1: Over twee weken is volgens mij het eerste inhaalweekend. Dus dan gaan we wel zien wanneer de wedstrijd uitgespeeld. In ieder geval dan bedankt Michel voor nu. En nog een heel fijn weekend. Gaan we weer terug naar fase Vios tegen de Paasbergen. De hek is helemaal van de dam nu, Matthijs.
5: Ja, spel heeft hier ook stil. Niet vanwege iets heel ernstigs, maar omdat er een vrije trap is toegekend aan Vios. Het zijn Levi Tuarcena en Ferre Timmer die achter de bal staan. Ferre Timmer wil natuurlijk wel voor zijn hattrick gaan, maar hij laat het toch aan Levi Tuarcena. Bal gaat goed richting de hoek, maar de doelman is op tijd bij die hoek. Weet die bal te keren, maakt er een corner van. Dus we gaan waarschijnlijk nog wel een kans van Vios krijgen. Het is opnieuw Levi Tuarcena die richting de hoekvlag shockt. Dat doet hij nu op een aanmerkelijk lager tempo dan eerder deze tweede helft. Want ja, toen was er haast bij. Nu denkt Vios, 8-3-1, mooi, misschien kunnen we die voorsprong nog wel wat uitbouwen. Maar op dit moment is vooral de tijd. Onze vriend Levi Tuarcena speelt die bal op Luca Bouwmeester. Luca Bouwmeester brengt hem in. Oh, Damien Schipper komt daar ingevlogen. Wil zijn kop achter die bal brengen. Maar het is een verdediger van de Paasberg die eerder bij die bal is. Waardoor het geen doelkans wordt. Sterker nog, de Paasberg neemt die bal over. Slingert hem in één keer naar de helft van Vios. Maar komt er daar eigenlijk ook niet uit. Waardoor we via Vios gaan ingooien. Het is Lennon, Noah van der Linden die die bal ingooit. Lange ingooi richting Axel Hulsenbos. Die laat hem op zijn borst vallen. Hoopt dat Christian Baks, zijn maatje uit de tijd van WWNA, die bal overneemt. Maar dat lukt niet. Uiteindelijk is het dan wel Levi Tuarcena die in balbezit komt. En het is toch ook wel fijn om Levi Tuarcena weer eens een keer binnen de lijnen te zien. We hebben hem een tijdje moeten missen. Maar je ziet meteen weer wat een power die jongen kan brengen. En wat een geweldige trap die ook in zijn poten heeft. Inmiddels is die bal weer richting het strafschopgebied van Vios. Het lijkt hier gevaarlijk te zijn. Maar de scheidsrechter heeft buitenspel geconstateerd. Dus we kunnen hier even rustig ademhalen. En Danilo Curirume kan rustig een uittrap nemen.
1: Gaan we weer even kijken in Oldebroek. Ja, Anton, na drie wedstrijden heeft er dus niemand de volle buit bij jullie in de klas. Zegt jou dat nog iets of niet?
6: Nou ja, het geeft misschien wel aan dat het ook dit seizoen het niveau best wel weer dicht bij elkaar ligt. Vermoed ik ook wel. En ik denk dat dat ook wel wat bevestigt. Maar ook toch ook wel wisselvallige teams. Hè? Een beetje alle kanten op. Terwijl ik nog weer kijk naar een gevaarlijke uitbraak van OWS. Er komt nog een schot, maar die gaat huishoog. Over het doel betekent een doeltrap voor keeper Ties Galeel. Overigens is het een corner. Nee, het is zo te zien gewoon een doeltrap. Nee, het is heel wisselvallig, denk ik, hè, wat we zien. Dat kunnen we misschien ook aan OWL zelf wel zien. Eerst dik winnen van het harde, dan dik verliezen van DSV. Nu weer dik winnen van SVA. Ja, welke kant gaat het precies op met de Oldebroekers? En zo zijn er nog wel meer van die ploegen die een beetje alle kanten opschieten. Dus het is wat dat betreft nog weinig van te zeggen. Dat SVA hier verliest is bepaald geen schande. Dat het inmiddels met 4-0 achter staat in minuut 87... Dat is wel jammer en wat mij betreft ook wel wat vertekend. Maar goed, dat is dan niet anders. We hebben al 6 punten binnen en wat dat betreft kan er ons niet zo heel erg veel gebeuren. De Heerdenaren hebben zojuist de laatste wissel toegepast. Het is Andy Dijkhoff, normaal gesproken aanvaller in het tweede elftal, die ook nog een paar minuten mee mag doen. Hij heeft Nathan van Dommelen vervangen, die ook vanmiddag weinig in het spel voorgekomen is. 3 doelpunten had gemaakt tot nu toe, maar hij heeft er eigenlijk geen kans gehad om daar zijn seizoenstotaal op te krikken. De bal is op het middenveld via Levi Dikhoff, de invaller. Die probeert wat te draaien, probeert wat te zoeken en speelt dan de bal toch maar weer even terug naar Orwils. En zo wordt het balletje rustig opgebouwd. Komt die bal er nog weer overheen, is het dan de invaller, de lange spits van Orwils. Dat is volgens mij Robin Uitslag, als ik het goed zeg. Nee, Jasper Uitslag heet hij. Maar die schiet de bal huishoog over het doel. En zo heeft hij het vizier nog niet op scherp staan. Hey, wat ik in mijn vorige bijdrage al zeg, Ik denk dat het eerder nog 5 of 6-0 eventueel zou kunnen worden. Al wordt er nog maar een paar minuutjes gespeeld. Dan dat bijvoorbeeld de 4 tegen 1 valt. Dat is, SJA zakt toch wel erg ver weg nadat die derde en vierde treffer is gevallen. Tot die tijd vond ik het helemaal niet zo'n groot verschil. En was SJA, kreeg SJA ook echt wel kansen om te scoren. Maar sindsdien is het toch al overigens dat hier de klok slaat. Ik denk dat ik het hier ook maar gewoon bij laat, Erik, want ja, we hebben nog maar een paar minuutjes te spelen. Het is hier bepaald niet meer spannend. Een minuut 89 die loopt. En ja, Owels die pakt hier de 3 punten. De vraag is misschien nog even met hoeveel. Maar ik denk ook als de scheidsrechter slim is dat hij niet heel veel tijd meer bij laat trekken. En dat het dus waarschijnlijk in die 4-0 eindigt. Volgende week speelt SJA thuis wel tegen Zak uit Zwolle. En gaan we kijken wat voor team er dan weer voor de dag komt. En of het de goede lijn van de eerste 2 wedstrijden weer kan doortrekken. Dank voor het luisteren en nog een heel goed weekend.
1: Insgelijks, Anton, dank voor vanmiddag. Gaan wij weer eens kijken in Ermelo. SV Horst tegen SV Epe. Hoe gaat het daar zo, Niels?
7: Goedemiddag, Jack.
1: Ja, ik hoor iemand heel hard roepen. Ja. Doe de baan, man!
7: Ik moet even bij een aantal harde kernsupporters van aanlopen. Totaal andere wedstrijd geworden in de tweede helft. Epe dringt aan, is vele malen beter. Gooit er iets meer passie in. En Horst heeft en doorgewisseld. En zijn niet meer bij macht om echt gevaar te stichten. Dus ik schat zomaar in dat zij denken van we spelen rustig de wedstrijd uit. Op een hele mooie redding van de keeper na een vrije trap van Stefan Lokhorst. Heeft Epe niet zo heel veel kansen gehad. Dus met nog een paar minuutjes te gaan vermoed ik zomaar dat het 2-0 voor Horst blijft.
1: Oké, dan gaan wij er ook vanuit. En als er nog anders is, dan melden we dat. Dank in ieder geval voor vandaag. En heel graag tot de volgende keer. Ik wil eventjes terug naar Fios. Want Matthijs stuurt me net even dat doelpunt door. Het is echt wel een beauty, hè?
8: Ja, beschrijf hem even, Erik.
1: Ja, de voorzet komt vanaf de... Ja, de aanval die loopt eigenlijk via de rechterkant. En even kijken, verder Timmer zoekt positie. Dan komt er de voorzet, blijft hij eigenlijk een beetje hangen rond de 16 meter of rond de 11 meter stip. Ja, en dan in een vloeiende beweging maakt hij er omhaal. Hij twijfelt niet, dat vind ik altijd zo knap als je een omhaal doet, dat je dan niet twijfelt, zeg maar. En hij gaat gewoon in één keer gaat hij erin. Het is echt. En ik wil ook complimenten geven voor de filmer, want die heeft het blijkbaar een beetje aanzien komen. Of die heeft nog 100 van dit soort filmpjes die er niet in gaan. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
8: Ja, precies. Ja, nee, het is een geweldige goal. Echt genieten, mooi. Zo stond hij net naast een aantal Arnhemmers, 6 op een rij. Dus 6 van die typetjes van Marcel van Roosmalen. Ze hadden ook links en rechts nog wel wat opmerkingen richting mij. Want ja, ik loop hier toch ook met een Fios-embleem. Pak die boertjes, zeiden ze nog tegen een van de aanvallers van de Paasberg. Dus ik heb erg genoten van die mensen. Maar inmiddels hebben ze de aftocht geblazen. Want ze realiseren zich ook wel dat er hiervoor de Paasberg niet zoveel meer te halen valt. Zojuist nog wel gezien hoe Lorenzo Arends zich een weg baande door de verdediging van Fios. Maar ja, hij zag eigenlijk ook wel dat het misschien wat moeilijk ging worden om het doel onder vuur te nemen. Dus hij probeerde met een fraaie duik de scheidsrechter te verleiden om een strafschop te geven. Dat geeft misschien een beetje de wanhoop aan van de Paasberg op dit moment. De scheidsrechter trapte daar gelukkig niet in. En dat betekent dat ik hem straks in ieder geval het bierpakketje met goede gevoelens kan overhandigen. Want ook wij moeten natuurlijk de scheidsrechter in het kader van de week van de scheidsrechter. De enige week overigens die 9 dagen duurt. Moeten we hem in het zonnetje zetten en dat gaan we natuurlijk doen. Want hij fluit echt een prima wedstrijd. Het is eigenlijk nauwelijks een factor en dan doe je het als scheidsrechter gewoon hartstikke goed. Op dit moment is een van de invallers van de Paasbergen. Dat is Zea Aynem Babazi. Ja, ik heb hier vooral goed geluisterd naar de stadionspeaker. En ik heb ook nog een beetje mijn huiswerk gedaan. Want de invallers hebben nogal wat moeilijke namen. Maar het is Aynem Babazi die probeert om met een individuele actie Luca Bouwmeester te passeren. Dat lukt hem niet. Hij schiet die bal naar voren. En dan is het eigenlijk een eenvoudige prooi voor Danilo Kurirume die nu de bal heeft. Die Niels Koop inspeelt. En Niels Koop denkt, hey, daar is Demir Schipper. Die staat helemaal vrij. Die geef ik de bal. Staat allemaal een beetje stil. De Paarsberg geeft ook nog nauwelijks druk op de bal. Verre Timmer komt helemaal uit de spitspositie teruggelopen naar op de eigen helft. Want die heeft er natuurlijk nog wel zin in. Die denkt, ja, ik heb er 2 gemaakt. Als ik er 3 maak, heb ik een hat-trick. Dat is toch nog wat mooier. Een echte vet-trick, dat heb ik 1 keer meegemaakt. Nou, Verre wil dat misschien ook nog wel een keer doen in het shirt van Fios. Een echte aanval kunnen we nog niet ontwaren. Het is weer Niels Koops die de bal heeft. Niels Koops die denkt, ja, waar is nou een vrije man? Dat is Jesper Bourgogne misschien wel. Nee, die slaat hij over.
5: gaat naar Luca Bouwmeester. En Luca Bouwmeester die denkt, hey, nu ga ik even naar voren. De ingevallen Ruben Mensing krijgt de bal. Die geeft hem terug op Luca Bouwmeester. Luca Bouwmeester gaat 1-2 aan met Ferre Timmer. En zo verplaatst het spel zich naar de linkerkant. Het is nu Levi Tuaceda. Die speelt de bal de drukte inrichting. Jesper Bourgogne die komt eruit. Ferre Timmer, randje 16. Ja, die schiet nog maar eens. Maar die bal zeilt over. Dus we moeten nog even wachten op de hat-trick. Gelukkig hebben we daar nog tijd voor. Er staan nog 5 minuutjes op de klok als ik de blessuretijd meetel.
1: Wist je trouwens dat de Paasberg 15 jaar na Vitesse is opgericht en daarmee de 2-op-1 na oudste club is van Arnhem? Opgericht onder de naam Hercules, later gefuseerd in, tot de Paasberg. En op de site hebben ze nog wel eventjes een sterretje rechtsbovenin erbij gezet. Ja. Sinds Vitesse door de KNVB geschrapt is, is SV de Paasberg de oudste amateurclub van Arnhem. Dat is dan ook alweer kult. Helaas voor hun is Vitesse nu weer helemaal terug in de competitie. En is de KNVB de strijd, zoals we hoorden in de podcast van Marcel, nog niet helemaal gestaakt. Want er loopt nog een bodemprocedure, begrepen we. Maar voorlopig is Vitesse weer de oudste club van Nederland. Maar dat we het even weten.
5: En Erik, weet je ook hoe oud Vitesse is?
1: Van 1892.
5: Kijk. Ja, dat hoor ik ook elke week 3 keer. Dus...
1: Ja, Sparta is wel iets ouder nog qua betaald voetbal. Maar als je het echt, zoals we van de week hoorden, goed in de boeken gaat kijken, dan zou het zomaar zijn dat Vitesse toch nog wat ouder is.
5: Ik denk dat het voetbal daar ook is uitgevonden.
1: Zal het? Ja, ik denk het ook, ja. Vitesse, snelheid. Mooie. Ja, goed zo. We hebben, dat is een beetje voor de insiders. Weer een dag van Matthijs. Van Marcel van Roosmalen. Niet van Matthijs van Roosmalen, maar van Marcel en Gijs. Zo is het. We hebben nu klaarstaan. Creedence Clearwater Revival. Daarna de absolute slotfases van FIOS, onder andere. Bij de rest is allemaal al bijna afgelopen. Dus dat zometeen.
9: Luister mee naar RTV 794, zaterdag sport. In de gemeente Heerlo op 106.5 FM.
10: En in de gemeente Epo op 107.8 FM.
9: En wereldwijd via rtv794.nl.

0: Een korte, maar iconische plaat van Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Absolute slotfase in fase, Matthijs.
1: Ja, absolute slotfase inderdaad. Zojuist zagen we hoe een bal over de boarding zeilde. En dan kreeg je een leuke situatie. Er is natuurlijk geen Fios-speler die bal gaat halen. Er is ook geen supporter die de bal gaat halen. Want alle Arnhemmers die zijn alweer onderweg naar huis. Ja, dan krijg je een... ligt het spel gewoon een minuut lang stil. En dan denk je, Jellepol op een gegeven moment, nou hier heb je de bal. Dat is het meest opmerkelijke dat ik heb gezien. Ik zie nog wel dat Fios bezig is wat aanvallen op te zetten. Met name in de ingevallen Ruben Mensink en Abel Tuarceda. Die hebben er nogal zin in. Vandaag al eerder met het tweede elftal gespeeld. En die zitten dan een minuut of 80 op de bank. En die hebben dan nog wel wat energie over voor zo'n slotfase. En ik zie hier hoe Abel Tuarceda probeert om Levi Weijen, dat is toch de man van de eerste helft, afhoudt met een overtreding. Dus dat betekent dat de Paasberg nog een vrije trap mag gaan nemen. Dat gebeurt wel nadat de scheidsrechter Levi Weijen heeft toegesproken. Want die vond het nodig om Jesper Bourgogne nog even een duw in de rug te geven. En zo gebeurt hier van alles. Maar heeft het allemaal met voetbal weinig te maken. Op een gegeven moment wil nu Paasberg die vrije trap dan wel eens nemen. Maar die bal ligt niet stil. Jesper Bourgogne is bovendien nog bezig met het strikken van zijn veters. Dus ja, kan de Paasberg ook niet door. Nu gaat de scheidsrechter zijn passen eens meten. En dan gaat de Paasberg denk ik dan eindelijk nog een vrije trap nemen. Die ligt op een metertje 22. Dus misschien gaat hij wel in één keer op doel. Nee, hij wordt in de doelmond geschept. Maar het is Luca Bouwmeester, die man die een ongelooflijk goede invalbeurt meemaakt, die de bal wegwerkt. Dat is ook reden voor de scheidsrechter om voor de laatste maal te fluiten. En daarmee is deze wedstrijd in de boeken. Het is 3-1 geworden. Fios kwam na een enorm slechte eerste helft, mogen we wel zeggen. Zeer teleurstellend. Gingen ze met 0-1 rusten. Maar vanaf de 70e minuut draaide Fios de wedstrijd helemaal om met twee doelpunten van Ferre Timmer. En daartussen nog de eerste goal van Axel Hulsebos. Dat betekent 3-1. Fios weet weer wat winnen is. 6 punten uit 3 duels. Dat is op zich heel aardig om daarmee volgende week toe te leven naar de Dorpsderby KCVO Fios. En dat gaan we volgende week allemaal meemaken hier.
0: Heel graag, Matthijs. En heel erg bedankt voor vandaag. En nog een heel fijn weekend gewenst vanuit hier. Gaan wij voor de tweede keer vanmiddag naar Harfsen voor de wedstrijd Harfsen tegen EZC. Hoe is het daar afgelopen, Henk Jonker?
2: Het is hier afgelopen met een 5-1 overwinning voor Harfsen. Het sluit niet echt aan bij wat ik de eerste helft verteld heb. Want Harfsen die kwam de tweede helft zeer goed uit de startblok. En speelde hun geliefde spelletje. EZC probeert het voetbal te doen. Maar Harfsen, zo gauw als ze in balbezit zijn, gaat de bal diep. En door wat foutjes misschien achterin of niet goed opgesteld staan. Wat geluk met de afwerking voor Harfsen. Is het toch een schandelijk 5-1 geworden. Dat had je de eerste helft niet verwacht als je het spel zo zag. Maar goed, de cijfers die staan er weer op het scorebord. En we moeten daarmee dealen. En volgende week weer de rug rechten. En gewoon weer doorgaan, want dit moet nog wel even weggepoetst worden.
0: Ja, zeker. Dat geloof ik. Na twee overwinningen, dus de eerste nederlaag. Ja,
2: inderdaad, ja.
0: Goed.
2: Een nederlaag is natuurlijk altijd maar 5-1. Ja, dat is dan, lijkt dan heel veel. Maar goed, het is zo effectief wat Harfsen laat zien. Het is gelijk bij balbezit, diepe bal op die supersnelle en doeltreffende mensen. En had EZC geen antwoord op vanmiddag.
0: Nou, duidelijk. Op naar volgende week. Dan wachten thuis de Apeldoornse Boys. Nieuwe kansen.
2: Helemaal goed.
0: Oké, dankjewel.
2: Prima,
0: Henk Jonker. Dat betekent dat in die vijfde klasse C Vevo alleen aan kop gaat met 9 punten uit 3 wedstrijden. Vevo won van de middag met 0-2 van Elspeet. Mede koplopers voor deze wedstrijd waren dus EZC en Sportclub Eefde. Maar Eefde verliest vandaag met 2-1 van Hulshorst. Krijgt toen nog een rode kaart, zie ik nu op het laatste van de wedstrijd. En EZC hoorde zojuist verlies vandaag met 5-1 van Harfsen. En dus heeft de ploeg van trainer Pat Visser de volle buit na 3 wedstrijden.

0: De helaas ons ontvallen Dolly Parton met Island in the Stream. Hier zo om precies 16:30 bij Radio 794. We het einde van de wedstrijden van half drie hebben meegemaakt. Natuurlijk live hier in de uitzendingen. Straks nog eventjes de hele opsomming van de uitslagen. En bijvoorbeeld op Molenbeek, waar Heerde speelde tegen het TSV. En daar was het al voor de rust 0-2 voor de Doornspijkers. Ja, Gert, hoe is het verloop in de tweede helft geweest?
1: Ja, we hadden het op papier af kunnen doen de tweede helft. Het is gewoon 0-2 gebleven. Heerde heeft nog wel wat kansjes gehad. Maar DSV, ja, die wou eigenlijk niet meer. Die denkt van ja, 2-0 is voldoende. En Heerde die heeft al aangedrukt met dat wissels in de tweede helft. Maar ja, één keer een vrije trap van Elka Dijkgraaf en de buitenkant van de paal, die ging dan niet in. Ja, als zulke ballen erin gaat, dan kom je 20 minuten voor tijd misschien nog een keer op, een keer 1-2. Maar ja, elke Heerde heeft elke wedstrijd verloren in de eerste 24 minuten. Want dan sta je eigenlijk een klein beetje te slapen. En de tegenpartij die is gretig, fanatiek. Elke bal willen ze graag hebben. Ja, en dan... En dan is het gauw 0-2 en dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. En in kort gezegd, dat was het dan eigenlijk de tweede helft. We hadden het op papier af kunnen doen. 0-2. Volgende week gaat de geel-zwarte van Raymond van Schoonhoven, de trainer, die gaat naar gaan we naar Serenbroek toe. Ja, nieuwe kansen, nieuwe ronde, zeg ik dan weer. En dan moeten we maar weer de rug rechten en dan maar weer op naar de kans van de 3 punten. Wie weet.
0: Het is eigenlijk hetzelfde als 2 weken geleden in Dalfsen. Toen was al na 4 minuten dus eindstand op het scorebord.
1: Klopt, ja.
0: De tweede helft van Heerde zijn echt heel leuk. Vorige week was het ook al in de tweede helft niet zo geweldig meer.
1: Ja, maar en nu was het de tweede helft matig. Ja, Heerde komt al wel iets meer in de wedstrijd. Maar ja, dat laat DSV dan ook een klein beetje toe, denk ik dan.
0: Goed zo.
1: Het is wat het is. We druipen af, 0 punten en op naar volgende week.
0: En het is een competitie die toch wel dicht bij elkaar ligt. Want na vandaag, Gert, heeft er nog niemand 3 keer gewonnen in de derde klasse.
1: Iedereen kan van iedereen winnen.
0: Dat is
1: en als,
0: leuk.
1: Als je een slechte dag hebt, dan, dan heb je het zuur.
0: Ja, dat is eigenlijk een mooie conclusie. Dankjewel en heel fijn weekend nog vanaf hier gewenst.
1: Ik gelijk.
0: Ik ga even de uitslagen doornemen. Ik begin in de tweede klasse L, de hoogspelende klasse van de teams bij ons uit de regio. SV Epe volgde vandaag uit in Horst. Waren ze niet bij machten om Horst heel veel pijn te doen. Het verloor dan ook met 2-0. Verder in die competitie NSC Nijkerk wint met 3-1 van Boskampen. Nunspeet en WVF houden elkaar in evenwicht bij WVF. De wedstrijd is trouwens om 3 uur begonnen, dus er wordt nog gespeeld. Bij WVF onder andere natuurlijk ex-Heerdespelers Korsten Altenburg en Vincent Mostert in de selectie. Heerden dan, ook om 3 uur begonnen, staat 3-0 voor tegen Lunteren. SVI is om 14:45 begonnen in Kampen. Bij KHC staat wel met 0-1 voor nog, maar heeft zojuist een rode kaart gekregen. Hooglanderveen dan tegen Zeewolde, daar is het 1-1. En Harskamp heeft met 3-0 gewonnen van IVV. En Harskamp is daarmee voorlopig nog de koploper in die tweede klasse L met 9 punten uit 3 wedstrijden. In de derde klasse E, daar volgden we vandaag de verrichtingen van FIOS en KCWO. Nou, van die laatste weten we ondertussen, die is vrij vroeg gestaakt. Na een botsing tussen de keeper en Deli Oortwijn van KCWO moest de keeper van teugen afgevoerd worden, maar toch ook weer niet. Maar desondanks heeft de spelers van teugen besloten om niet weer verder te voetballen en daar had iedereen het volle respect voor. Die wedstrijd worden ze ingehaald op een later moment. Fios Fase wint na met 0-1 achter te staan in de rust. Werd het een beetje omgedraaid. En uiteindelijk vanaf minuut 71 een werkelijk schitterende omhaal van Verde Timmer. En die maakte dus de 1-1. Vervolgens ging het rap, want Axel Hulsebors maakte de 2-1. En diezelfde Verde Timmer de 3-1, tevens de eindstand. WAVV en Groenweer 62 houden elkaar in evenwicht. Het wordt daar 1-1. Duno Doorwet kwam nog op 2-0 voorsprong in de 71ste minuut. Maar dat liet ONA 53 zich niet gebeuren. Zij maken er nog 4 daarna. En dus weer geen punten voor de geplaagde ploeg uit Doorwet. 2-4 wordt er thuis verloren van ONA. Colombia en Candia houden elkaar in evenwicht. 2-2. De wedstrijd is nog bezig. Het is om 3 uur begonnen. Fortissimo wint afgetekend met 3-0 van VVOP. En bij Dieren en Alsvendo, die wedstrijd begon ook om 3 uur, is het nog 0-0. 3F, daar volgden we natuurlijk Heerde en SEH. Beide ploegen verloren vandaag. Maar zoals ik net ook al even zei, wat een competitie lijkt dat te worden. De nummer laatst was ZAC uit Zwolle, had 0 punten, 2 wedstrijden. Wint vandaag afgetekend met 3-1 van Zwifte Band. Deze West dan is om 3:00 begonnen, staat nu nog 3-2 voor, thuis tegen Olympia 28. Rauveen dacht heel even dat er nog wat mogelijk was, stonden 3-0 achter bij rust tegen Bikwik 28, ook zo'n ploeg met nog 0 punten. Maar, of met 1 punt moet ik zeggen, maar Rauveen wist nog wel 2 keer te scoren, maar tot een punt kwam het dus niet meer. 3-2 wint Bikwik 28, het had Toheimman. Is om 3:00 begonnen thuis tegen het Harde. En het Harde staat verrassend toch wel op een 0-1 voorsprong. FC Dalfsen verliest vandaag haar wedstrijd. Blijft zodoende dus op 4 punten staan. Vandaag wordt er verloren van Serenbroek, de tegenstander van Heerde van volgende week. Dan naar de vierde klasse C. We hoorden het ook bij Oenet Helse Boys. Werd het ook gestaakt na een botsing al daar. Aan de kant van Zwolse Boys was dat bij een 1-0 voorsprong voor Oene. Zalk tegen Hattem, dat is een doelpuntenfestijn geworden. Zalk kwam in de rust, stond er nog met 3-0 voor. Dan denk je niks aan de hand. Vervolgens wordt het 3-5 voor Hattem. En dan maakt Rinsen van der Velde nog namens Zalk de 4-5. Maar daar is het dan ook bij gebleven. Hattem dus met de schrik vrijgekomen, 5 keer gescoord. En de eerste 3 punten in de tas voor de ploeg uit Hattem. WZC verliest vandaag met 0-3 van de Gele Canaries uit Oosterwolde. VSCO hebben we het dan over. VSC Windesheim haalt net geen punten in Lelystad. Het verlies in de 90ste minuut door een doelpunt van Cedrion Isidora met 2-1 van Lelystad 67. Sportclub Deventer eenvoudige 4-0 overwinning thuis tegen Elburg. En Twello wint in Ermelo met 1-3 van EFC 58. En dan hebben we tot slot nog vijfde klasse C-voetbal. Daar hoorden we net dat EZC Dik verloor en dat VEVO won met 0-2 van Elspeet. Verder WWNA wint voor het eerst in de competitie met maar liefst 6-1 van Sportclub Almen. De Veluwe Boys tegen Gorssel, ook een doelpuntenfestijn voor Gorssel. 5-1 voor Gorssel. En Hulshorst dat wint vandaag met 2-1 van Sportclub Eefde. En dus is VEVO de trotse koploper in die competitie. In de vierde klasse gaat Sportclub Deventer aan de kop van de competitie. En in die derde klasse E, waar we dus FIOS hebben en ook KCVO, is het nog even afwachten, omdat er dus een aantal wedstrijden om 3:00 zijn begonnen. Dan kijk ik heel eventjes naar het WK vrouwenwielrennen. Want daar zijn nog, of het EK vrouwenwielrennen moet ik zeggen, want daar gaan we ons opmaken voor de grote finale van de vrouwenkoers. En daar zijn de Nederlanders in de aanval. Maar goed, ik ga daar eventjes op zoek naar informatie over. Maar nu eerst weer even tijd voor muziek. En klassieketje van de Four Tops. Loco in
2: Acapulco. Luister mee naar RTV 794. Zaterdag Sport. In de gemeente Heerde op 106.5 FM.
3: En in de gemeente Epo op 107.8 FM.
2: En wereldwijd via RTV 794.nl.

Een heerlijke klassieker hier bij de zaterdagmiddag gesport. In ieder geval Eddie Grant met I Don't Wanna Dance. We hebben nog een kwartiertje te gaan hier in het laatste uur van de zaterdagmiddagsport. Maar voordat het zover is, is hier ABBA.

ABBA. Hier zo, als we 5:10 zitten in deze uitzending van de Zaterdagsport, ga ik even vast met de blik naar morgen. Dan zit Gerben Rorij hier weer voor de Zondagsport. Samenwerking met de collega's van Radio Apeldoorn, RTV Apeldoorn natuurlijk. Daarover gesproken, in deze dagen zal ook op het YouTube-kanaal van RTV Apeldoorn een nieuwe aflevering van FC Apeldoorn, de maandelijkse voetbaltalkshow van RTV Apeldoorn, online komen. Opgenomen dit keer bij Fios in Vaassen. Met Fios Vaassen, speler, trainer, dames en heren. En met ondergetekende ook nog samen met Henk van der Put en Rob Kruidbos in de analyseblok, waarin we dus ook aandacht hebben voor het voetbal bij ons uit de regio. Maar goed, morgen dus is onder andere VV Emst tegen Broekland op het programma in de vierde klasse E. En Emst heeft momenteel 4 punten uit 2 wedstrijden. Dan gaat het hartstikke aardig daar zo. VNL staat onderaan in de vijfde klasse D. Speelt morgen ook een wedstrijd. Dan ga ik eventjes opzoeken tegen wie dat ook alweer is. Het is tegen SRC 24. Nou, dat zal vast een fusieclub zijn uit 2024. Even kijken. Nee, dat is niet waar. Ze heette gewoon SRC 24. En zij zijn dus de tegenstander van Vlug en Lenig. En zij komen uit Wichmond. Dat dus morgen onder andere samen met een aantal Apeldoornse clubs hier zo live te horen vanaf 2:00 bij Radio 794. Kijken we even naar het EK wielrennen voor de dames, de wegrace. Daar ligt Demi Vollering met nog 5 kilometer te rijden. De wereldkampioen dus van vorige week in Montreal. Solo aan kop. Ze heeft een voorsprong van 35 seconden. En het lastigste gedeelte ligt achter de rug. In het groepje daarachter zit ook een Nederlandse. Volgens mij is dat Puk Pietersen. En die probeert natuurlijk de boel af te stoppen daar. Zodat haar kopvrouw Demi Vollering op weg kan gaan naar de tweede titel in een week. Naast de wereldkampioen kan ze dan ook de Europese kampioenentrui aan gaan trekken. Die zullen we dan overigens erg weinig gaan zien. Want de regenboogtrui in het wielrennen staat hoger aangeschreven dan de Europese trui. En die zullen als Vollering daadwerkelijk Europese kampioen wordt, terwijl we nu Laurens ten Dam naast haar zien rijden. En die zegt, kom maar, het gaat goed. Rij gewoon rustig door, je gaat dit winnen. 33 seconden is de voorsprong met nog 4 kilometer te gaan nu voor Vollering daar in Slovenië. Morgen is de wegkoers voor de mannen daar zo. En dan hebben we met de Nederlanders niet een geweldige ploeg. Bijvoorbeeld geen Mathieu van der Poel die daar meedoet. Het is vooral een jonge ploeg onder aanvoering van Wout Poels, de senior lid van de Unibet Rose Rockets, die daar zo het Nederlandse team gaat aanvoeren. Wel andere topfavorieten zoals Remco Evenepoel gaan aan de start staan. Staan aan de start morgen in Slovenië. Dan dus dat WK op de weg voor de mannen. Goed, wat hebben we verder nog? Nou, bijvoorbeeld de bondscoach van het Nederlands elftal, die een persconferentie gaf vandaag op weg naar de laatste van een 4 wedstrijden in de Nations League. Morgen speelt Nederland thuis om 9:15 tegen Servië. En het ging onder andere over het speelschema. Xavi is niet blij met de volle kalender. 3 maanden na het WK is dit vragen om problemen. Nederlands elftal telt momenteel nog 23 fitte spelers die zondag in Eindhoven aan deze wedstrijd gaan beginnen. En dat mag, zo zei de bondscoach, eigenlijk wel een klein wonder genoemd worden. Onder andere is er afscheid genomen van Brobbey, Geertruida, Cody Gakpo en Jean-Paul van Hekken. En die alle de 4 dus met blessures weg zijn gegaan vanuit het Nederlands elftal terug naar respectievelijk hun clubs. Toch zegt Xavi dat hij geen spelers gaat sparen. PSV-coach Peter Bos opperde deze week bijvoorbeeld om Ruben van Bommel enigszins te ontzien. Maar zegt de coach van het Nederlands elftal, ik kan in mijn positie niet rekening houden met alle wensen van de clubcoaches, want ik wil ook gewoon een goed Nederlands elftal op de been brengen. Goed, dat is dus morgen allemaal Nederland tegen Servië. En Nederland heeft voorlopig 7 puntjes, 5 puntjes gehaald. Het won en het speelde 2 keer gelijk. En onder andere de zaak voor Nederland om deze interlandperiode goed af te sluiten. Morgen dus in Servië, of in Eindhoven. Tegen Servië. Dan nog wat wielernieuws. Steven de Jong neemt na 10 jaar afscheid als ploegleider van Little Trek. Hij vindt het na 10 jaar mooi geweest bij de wielerformatie, die de laatste jaren flink aan de weg is gaan timmeren met veel transfers. En onder andere hebben ze

ook Grisha Nieman dit jaar ingelijfd van Visma Leasebike voor een Jumbo Visma. Hij moet het ambitieuze project verder gaan leiden. En Steven de Jong heeft dus 10 jaar zijn steentje bijgedragen om deze ploeg op een bepaald niveau te bereiken. En voor hem is de uitdaging nu weg. Hij heeft al wel een aantal gesprekken gehad. Er zijn ergens contacten voor nieuwe uitdagingen. En hij zegt, ik zie wel wat er uitrolt. Nou, als je het mij vraagt, dan zal 1 plus 1 2 zijn dat hij terug of dat hij naar Visma Leasebike gaat. Om daar de kar te gaan trekken na het afscheid van Grisha Nieman. En van ook de vertrekkende zwemcoach die daar 2 jaar is geweest. Goed, ik kijk weer even naar Slovenië. Nu nog 2 kilometer te gaan. De voorsprong van Vollering is nog 21 seconden. Dus het wordt erg spannend. We gaan het nog meemaken voor het einde van deze uitzending. Dat doen we na het laatste nummer van vandaag die in het doosje zit. Even gaan kijken welke er nog in het doosje zit van collega Leo Hulleman. Dat is er een van Herb Albert. Een akoestische dus. Rise.

nog 200 meter voor Demi Vollering op weg naar de finish in Slovenië. Ze heeft een ruime voorsprong hoor, op het achtervolgende groepje met onder andere Puk Pietersen dus. Zij gaat hier Europees kampioen worden. En er valt zelfs nu nog iemand, volgens mij is dat Kasia Niewiadoma, die vorige week nog tweede werd. Nu gaat Demi Vollering over de streep in Slovenië. Vuist in de lucht. Nederlandse teamwork is weer fantastisch gegaan. Puk Pietersen sprint nog naar de tweede plaats. En zo is het 1-2 voor Nederland op het Europese kampioenschap wielrennen bij de dames.

En zo komen we weer aan het einde van deze zaterdagsport van 3 oktober. Waarin we heerlijk programma weer. Het vloog weer voorbij met onze verslaggevers langs de lijn. We hebben het allemaal mee kunnen maken de afgelopen 3 uur bij Radio 794. Morgen zijn we er dus weer met de zondagsport. En volgende week dan is er gewoon weer een nieuwe zaterdagsport. Met dus onder andere die eerste keer in de geschiedenis in de competitie. In ieder geval KCVO tegen Vilsfasen, de dorp. Derby van Fasen. En dat gaan we hier zo natuurlijk live op de radio meemaken. Kunt u daar nog niet naartoe gaan? Blijf lekker thuis zitten. Ga lekker het gras maaien of wat dan ook. En luister weer naar Radio 794. Vanaf 2 uur volgende week met de zaterdagsport. Ik dank collega Leo Hulleman. En wij wensen u vanuit deze kant nog een heel fijn weekend toe. En heel graag tot morgen en of tot volgende week. Hoi.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mini Specials Rescue Team van de Hits.
0: Thunderbirds are go.
2: Ja, we zijn er weer, Cor.
3: Zeker.
2: Ja, goedenavond luisteraars natuurlijk, hè, want we zijn er weer met ons programma. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor u. Dus ja, we hebben weer het nodige bij elkaar geschraapt om er een leuk uurtje van te maken. En we hopen dat u het ook echt hartstikke leuk vindt. De afgelopen tijd hebben we diverse programma's samengesteld, zoals de 60s, de 70s en nog wat andere delen, zoals wat stukken rock'n'roll. En vanavond staat het programma geheel in het kader van de Britse popmuziek. En dat is ook leuk om eens een keer een en ander van te horen. En Cor heeft het eerste nummer klaarstaan.
3: Ja, en we beginnen met een leuke track van Shaking Stevens en The Sunsets. Met het nummer Riet Petit. En dan gelijk gevolgd met een lied van de band Show Waddy Waddy en Heartbeat.

0: En dus was hij dan, Show Waddy Waddy. Maar heb jij enig idee, Cor? Ik bedoel, jij bent technicus, jij moet het weten.
1: Ja, ze gaan aan de keukentafel zitten. Hoe gaan we...
0: Ja, dat moet jij toch weten.
1: Hoe gaan we? Dan gaan ze aan de keukentafel zitten en dan vragen ze zich af van hoe zullen we de band noemen? Nou, doe maar iets van Show Waddy Waddy of zo.
0: Ja, dus dat, eigenlijk kan dat niet. Zullen we twee dobbelstenen erbij pakken? Dan kunnen we gewoon zeggen of het zo is of andersom.
1: Dat is ook, ja.
0: Nou ja, goed, laat maar gaan.
1: Waddy Waddy Show.
0: Volgende nummer is dus Geordie Fame en de Blue Flames. Met als titel van hun nummer Yeah Yeah. Ook alweer zoiets, hè?
1: Yeah.
0: What is yeah, yeah?

0: Yeah.
1: Een loze
0: reep. Yeah, yeah, I know.
1: Ja, we moeten nog een titel hebben voor het nummer. Ja, doe maar yeah, yeah.
0: Ja, doe maar yeah, yeah.
1: Ik weet ook niet wat er anders moet gebeuren.
0: Precies.
1: Yeah, yeah. Dus van dit gezelschap Georgie Fame en de Blue Flames. Een zanger die de meesten van u wel kennen van naam, dat is Rod Stewart. Was ooit een begenadigd voetballer, heb ik me laten vertellen.
0: Ja.
1: En hij brengt mee de track Cloud 9.
2: Mini-specials, Rescue Team van de

0: Rod Stewart was dat. En ja, Cloud Nine. Het past allemaal bij elkaar. Maar ja, Rod Stewart, daar hoor je niet zoveel meer van. En dat is eigenlijk ook een beetje ja, de ondergrond van Mini Special. Want wij draaien juist die tracks die je bijna op de radio niet meer hoort.
1: Zo is dat. Elke zaterdagavond weer.
0: Ja. En het verdient goed geld, hè?
1: Dan moet ik eens een keer met de directie vragen.
0: Ja, ja, nou ja, goed, laat maar gaan. Wie kent ze nog? De band Vanity Fair. Het lied is Hitchin' a Ride.

0: Catching a Ride was dat van de Vanity Fair in de Mini Special. En heb jij wel eens gehoord van de band Freddy and the Dreamers?
1: Ja, wel eens een keer van gehoord, maar daar houdt het ook mee op.
0: Maar dat nummer wat je nu gaat horen, dat ken je vast wel zeker wel. Ze komen nu hun best doen met het lied I'm Telling You Now.
1: Oh, dat scheelt. Dat is mooi. Dan hoeven we daar zelfs niet over na te denken.

Ja, ik ga even wat vertellen. En daar ging de vorige ook over, Won. Want I'm telling you now, voor sommige bands kan wat minder lawaai niet slecht zijn. Niet van toepassing overigens voor vanavond. Zo houden de Tremolos het vanavond ook rustig met een lied Silence is Golden.

0: Een heerlijk rustpuntje in Mini Fishing op de zaterdagavond. Silence is Golden was dat van de Tremolos. En nou Wim, die groep die wat meer actief in de startblokken staat, dat zijn de Rubettes met die wijde pijpen en zo, weet je wel. Met die strakke gele broeken hadden ze volgens mij. En zij hebben een uitleg over de Jukebox Jive.
1: Dit is Radio 794.
2: Mini Special.

Oei, nog een band die nogal wat decibellen kan uiten. Ja, daar moeten we dan even op letten natuurlijk. Dat dan weer wel. De Hippie Hippie Shake. En daaraan gekoppeld is Swinging Blue Jeans. Fuck!

0: De swing blue jeans waren dat en de hippie shake. En de volgende is wel een hele spannende, Wim. Dan staat bij van trek niet gebruiken is niet de moeite waard. Oh, dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Dus slaan we over. Trek 10 gaat niet door, luisteraars.
1: Nee, maar het is ook wel een beetje zo. Want ik, meestal als ik dus echt dingen hoor op de cd... bij de samenstelling van het programma, dan ga ik even luisteren. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de Telstar-track Apollo 100 niet te gebruiken is. Het is niet echt een leuke instrumentale plaat, zeg maar. Maar je hebt het goed gezien.
0: Ja, het staat dik onderstreept. Niet gebruiken. Dus mag jij weer met de volgende.
1: Niks doen en niks doen door mee. Goed, hij is niet de moeite waard, inderdaad. Een RTV 794 jingeltje. En na deze jingle zou je hopen dat de zanger van het geheel, Billy Ocean in dit geval, snel zijn gelijk zou kunnen halen met de titel van zijn nu volgende lied met als tekst The Battle is Over. Dat zou gericht moeten zijn en kunnen zijn op datgene wat er allemaal in Oekraïne plaatsvindt.

Ja, dat zou inderdaad mooi zijn als die oorlog nu afgelopen zou zijn. We stappen over naar de band Gary en de Pacemakers. En die hebben een liedje gemaakt, How Do You Do What You Do To Me?

0: En zo fietsen van het ene naar het andere. En dit was How Do You Do What You Do To Me. En ik heb een idee daarover.
1: Wat dan?
0: Nou ja, als ik nog even kijk... How Do You Do What You Do To Me... dan heb ik het gevoel dat ze in verwachting is. Maar zeker weten doe ik het niet. Ja, we gaan er straks al even aan. Want u kunt vanavond lekker meeswingen als u dat zou willen. En met het nu volgende nummer mag u inderdaad fanatiek lekker meedoen als u dat wilt. En het is een nummer van de Swingin' Blue Jeans met de titel Good Golly Miss Molly. Dus swing lekker mee, gooi even die stoelen aan de kant voor een beetje lichamelijke beweging. Is altijd mooi meegenomen.

0: Zo is dat. Dan als stoelen aan de kant zijn, dan gelijk eventjes de stofzuiger eroverheen. Of de hark, wat je wel wat meer van toepassing is. Dat weet ik natuurlijk niet. De Swinging Blue Jeans waren dat. En Good Golly Miss Molly. En dan is het nu tijd geworden voor, jawel, een echte instrumentale aflosser. En als hij nog stond mee te zwingen, dan blijf nog eventjes staan op de dansvloer. Want lichamelijke beweging, dat is altijd goed. En dat komt ook nog tot z'n recht met nog een bijdrage van de band The Johnny and the Hurricanes. Met hun bijdrage van vanavond, de Red River Rock.
1: Mini-specials, instrumentale aflosser.

0: Ja, het gaat hard, Cor, hè? In de tijd dan bedoel ik eigenlijk, want ja. Maar goed, aan de andere kant, we hebben leuke tracks laten horen. En we hebben nog een dame die er graag haar bijdrage aan levert. En dat is zangeres Helen Shapiro met het nummer Walking Back to Happiness.
1: Ja, komt u binnen, pak die microfoon in de hoek maar eventjes.
2: Ja, dat is goed.

0: Walking Back to Happiness was dat van deze jongedame destijds, Helen Shapiro. En we naderen het moment dat de mini-special wordt ingehaald door het nieuws. Maar we gaan even kijken of we nog wat leuke tracks voor je kunnen draaien. En dat doen we dan non-stop.
1: En mocht het zo zijn dat die nummers niet aan bod komen, beloofd is beloofd. En dan beginnen we daar waarschijnlijk mee volgende week voor de zaterdag. De eerste track die we hebben om een beetje reserve te hebben, zeg maar, dat is Wayne Fontana met The Game of Love.
0: En een andere die in de dugout zit is de groep Christy met het nummer Yellow River.
1: Een tribute aan Elvis Presley met Johnny Roman. En de titel daarvan is I Remember Elvis.
0: Het einde van mini-special met medewerking van Mary Hopkins. En zij zingt Those Were The Days.

0: was het weer. Dit was het weer. Dit was het weer. Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.
1: Ja, en dus was het dan eigenlijk weer. Mary Hopkins, ja, klinkt heerlijk. Een gezellig weekend gewenst met mooi weer. En hopelijk weer tot volgende week, volgend weekend, met een nieuwe aflevering van Mini Special Thunderbirds. Groeten van Cor en van Wim.
2: Doeg.
3: Doei.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

sei.

0: love.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.